0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Heb je nu waardering voor wat je zelf gedaan hebt al die jaren? Hoe kijk je daarop terug?
2: Dat vind ik. Nou wil ik eens één keer niet zeggen dat ik dat een hele moeilijke vraag vind. Hoewel hij het wel is. Begrijp je wel?
1: Ja, ik begrijp het.
2: Nee, ik niet.
1: Nee.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West. Het is Radio West.

0: avond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: die voelt je als crimineel. Je hebt niets gedaan, maar toch heb je een enorme schuld. En zitten mensen achter je aan en ja, word je ergens van beschuldigd.
1: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar hoe ga je ermee om?
2: Nou ja, het eerste loket waar we kwamen, dat was een hele aardige mevrouw. Heel, heel begripvol vooral, want dat is wat je ook wil. Want ja, het is natuurlijk nog wel een soort zware last om te vertellen. Van ja, wij hebben 180.000 euro schuld.
3: En je
2: ja.
3: bent al zo machteloos.
2: Ja, zeker. Ja. Dus die begon te praten en te vragen en te inventariseren. Nou ja, en die zei op een gegeven moment, nou ja, ik denk dat er wel een kans is dat we dit op kunnen gaan lossen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Toevallig is de sushi-rijst staat daar.
1: Oh, die heb je ook?
0: Ja, die heb ik ook, ja. We hebben risotto, we hebben sushi-rijst.
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Iedere 4 meter ligt er een drainageslang die zorgt dat het water verdeeld kan worden.
4: Totaal hebben wij nu rond de 700 kilometer getrokken.
5: Ik zijn hier tegen aangelopen door een kweker in Boskoop en die op zoek was naar een nieuw gewas wat veel CO2 op kon nemen, een ander grasgewas. En daar zagen we wel brood in, want ja, CO2 is een groot probleem in heel Nederland.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang, natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch. Fantastisch.

0: Ze vraagt hoe het vindt als ik op de vrijdag soms langskom.
1: Oh, dat vind ik hartstikke goed. Vind ik fijn. Ik kijk er naar uit altijd.
2: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
3: Hij lag ook nog bij mij in de dut, toevallig. En opeens was hij weg, dus ja, dan gaat het hele circus gaan draaien. Tenminste, circus, ja. De schipper waarschuwt, wordt er gezocht. Wat is er gebeurd? En het is nog niet duidelijk.
2: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
4: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
5: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
6: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
7: Even kijken hoor, is dit het goede knopje? Oh, nee. Ja, ik moet even wennen hoor. Gelukkig is Reinout er met het nieuws.
8: In de Zoetermeerse wijk Meerzicht is gisteravond flinke wateroverlast ontstaan door een gesprongen waterleiding. In een deel van de wijk kwam bovendien geen water meer uit de kraan. Medewerkers van drinkwaterbedrijf Dunea kwamen naar Meerzicht om de boel te repareren. Nieuwe werkzaamheden aan het Rijswijkse plein in Den Haag vanaf vandaag. Die duren bijna een maand en maken deel uit van een grote onderhoudsoperatie die al sinds 1 juni bezig is. Verkeer moet rekening houden met volledige afsluiting tussen de Waldorpstraat en de Hofwijkstraat in Den Haag. De NS gaat komende maand met heel veel extra rijtuigen rijden om de enorme piek aan reizigers in september aan te kunnen. Studenten die vol goede moed aan het schooljaar beginnen zijn de belangrijkste reden dat het in september druk is in de treinen. Meer regionieuws om 6:30 nu het andere nieuws.
9: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen.
6: Bezoek de Monumentale Sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Zo, wat gaan die 4 weken snel voorbij, zeg.
1: Ja, die zijn gevlogen. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, wel enorm leuke vakantie gehad. Misschien dat er wel veel meer mensen nu inmiddels weer aan het werk zijn en werk gaan. Ik heb alle sociale contacten weer ingehaald. Alle vriendinnen in het hoge noorden tot in het verre zuiden opgezocht. Trams gekeken met Tjeerd. Ook nog gisteren nog in België, in het zuiden van België. Ik heb dingen voor het eerst gedaan. Voor het eerst met een drone gevlogen.
1: Oh,
0: vond ik
1: cool.
0: Heel erg leuk.
1: Oh, wat cool.
0: Nu wil ik er zelf heen, maar die zijn nogal duur. Ik heb voor het eerst gesubt.
1: Oh, ja. Stand-up pendeling. En,
0: ja.
1: En hoe vaak ben je in het water gekukeld?
0: Nou, alleen als ik er gewoon zelf afdook.
1: Oh, wat goed. Ja, wat een goed evenwichtsgevoel heb
0: nou,
1: je dan.
0: Blijkbaar.
1: Ja,
0: blijkbaar. Af en toe wel zo wankelend met mijn armen zo wijd om een beetje mijn evenwicht te bewaren.
1: En Casper zat nog niet bij je voor op de boord.
0: Nee, als hij water ziet, dan rent hij heel hard weg.
1: Oh, wat een bange piepert, dat wist ik niet.
0: Ja, en hoe was het hier? Heb ik wat gemist?
1: Wat heb je gemist? Nou, we zijn lekker onderweg met het mooiste woord. Komen heel veel inzendingen in. En dat leeft echt bij de mensen, dus dat is superleuk. We hebben een nieuwe bondscoach, maar dat heb je geloof ik wel meegekregen.
0: Ja, zeker, ja. Ja.
1: Dus en ja, verder, het was een fijne week allemaal. Pieter deed het goed, jouw schoenen vullen. Maar blij dat jij er weer bent en je ziet er super stralend uit. Lekker kleurtje,
0: ja.
1: Fris en vrijtig uit, kijk je uit de ogen. Dus ja, dat ziet er goed uit, Erik.
2: Ja, zeker, ja. Hey, ik word helemaal wakker van je.
0: Ja, nou, goed, ja. Ja. En ja, Erik is inderdaad ook weer. Het is de Erikweek. Ik zag het al op droogste, dacht ik, dat is leuk. Daar ben ik zin in.
2: Het is de Erikweek en ik ben ook net terug van vakantie.
0: Waar ben je geweest?
2: Ik ben in Italië geweest. Daar had ik mijn bedenkingen bij, maar ik vond het erg leuk. Ik had gedacht dat ik geïrriteerd zou raken door allerlei agressieve Italianen om me heen. Maar eigenlijk was ik de enige brombeer. Omdat het zo warm was.
1: Ja.
2: Ja, het was zo warm. Ach, pas laat in de avond bloeide ik een beetje op. Had ik geen zin meer om naar bed te gaan. En op een gegeven moment zijn we de bergen ingetrokken. En dan was het opeens 20 graden. En toen had ik weer praatjes voor 10.
0: Ja, oh, ja. Je moet volgend jaar op Coolcation.
1: Ja,
2: ja zeker weten.
0: Dat is Zweden, Noorwegen.
2: Ja. Eén keer in de 5 jaar mag ik bepalen waar we heen gaan. Nou. Ik krijg steeds minder te zeggen in mijn leven. Maar goed, dan gaan we zeker richting Noorwegen. En dan ga ik genieten van de regen. Net als vanmorgen. Het is heerlijk buiten.
1: Het was fantastisch, ja. We hadden het zaterdag. We moesten de tent afbreken. Mijn man was nog op vakantie, dus die heb ik opgehaald. En al die dagen, alles droog. En we hadden alles ingepakt. Moesten alleen nog de tent afbreken. En precies op dat moment ging het regenen.
0: Ja, vakantie voorbij. Ja, dan hoeft het ook geen mooi weer meer te zijn, hè?
1: Nee.
2: Voor je het weet zit het weer in de tent.

0: wacht op jou.
1: De Puma's en Snelle en op jou heb ik gewacht. En Reinhard is ook weer in de studio. Goedemorgen.
2: En wij hebben op jou gewacht. 4 weken lang.
1: Ja, inderdaad, ja.
2: Potjandori.
1: Ja, je bent al een beetje bezig natuurlijk.
2: Ja.
1: Hoe is dat, die eerste week weer na een vakantie? Heb je nog tips voor mij?
2: Dat zeg ik je aan het eind van de week. Want waar je dan doorheen moet zo'n hele week. Ja, nee, ik was in Noorwegen waar de mist en de regen elkaar afwisselden.
1: Eigenlijk tegenovergestelde als
2: ja, van
1: Erik.
2: Wat Erik net zei met die Italianen zo warm. Nee, maar eenmaal terug, dan... is toch mijn tweede huis. Warm bad, dat verhaal. Ik kan er veel aan toevoegen, maar we doen het krantoverzicht, toch?
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Ik het niet, inderdaad. Nee. Ik heb het AD voor me. Daar lees ik dat tientallen Nederlandse bedrijven flinke bedragen op hun rekening zien verschijnen. President Trump introduceerde een flink pakket aan importtarieven, maar die zijn onwettig, oordeelde het Amerikaanse Hoge Rechtshof. De Amerikaanse douane opende daarom een speciaal loket voor bedrijven die claims konden indienen. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de VS samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. Philips bijvoorbeeld, die ontvangen al 186 miljoen uit Amerika. En dat is dus een flinke opsteker voor de Nederlandse economie.
2: Kolencentrales draaien dit jaar de hoogste productie in jaren. In voorgaande jaren was het veel minder hard liep het. Dat komt door de hoge energieprijzen dat het nu goed gaat. Dat schuurt met het beleid om de elektriciteitsproductie zoveel mogelijk te vergroenen. Kolen zijn verreweg de meest vervuilende manier om stroom te produceren. Dit jaar is al net zoveel verstookt als in heel 2024. En dan moeten de koude herfstmaanden nog beginnen. Dat hoeft niet van mij. De laatste keer dat de kolencentrales zo hard draaiden was tijdens de gascrisis van 2022. Gasprijzen waren toen zo hoog dat het goedkoper was om met de kolenelektriciteit te produceren.
3: En de NS zet extra treinen in voor de jaarlijkse septemberdrukte. In september is het namelijk altijd drukker in de trein. En daarom gaat de NS dan met ongeveer 170 extra rijtuigen rijden. En de NS denkt daarmee klaar te zijn voor die drukte. En die extra reizigers, dat komt door studenten die aan het begin van hun studiejaar nog enthousiast naar het college gaan.
1: Ja, dat houdt ze op natuurlijk.
3: Dat duurt inderdaad niet lang. Na een maand slaan de studenten vaak hun lessen weer over. En de NS zet nog een ander middel in. Die vond ik ook wel grappig. Ze hebben namelijk alle treinen ongeveer even lang gemaakt. Dus de korte treinen hebben wat extra wagons gekregen. De lange treinen wat minder, waardoor ze even lang zijn. En daardoor heb je meer kans op een zitplaats.
1: Oh, dat is ook wel handig inderdaad, ja. Ja, dat je na een maand alweer stopt, hè? En ik heb er nog iets leuks uit het AD. Want Gouda wordt een filmdecor de komende weken voor een nieuwe VPRO-serie. Koning van de Wallen wordt 3 dagen daar opnames gemaakt. Koning van de Wallen vertelt het verhaal van Maurits de Vries, beter bekend als Zwarte Joop. In 1969 opende hij Casa Rosso. Wel eens geweest? Reinhard?
2: Laat ik maar nee zeggen. Waarom kijk je naar mij?
1: Ja. Het is een beroemd sekstheater aan de Wallen.
2: Ja, Zwarte Joop en ik zijn 2 handen op 1 buik. Op zijn buik, want er is meer plek. Ja.
1: De serie wordt geregisseerd door Tim Oliehoek. Nou, die kennen we wel hier natuurlijk. Die komt uit Stompwijk. En de productie zoekt nog hartstikke veel figuranten die dus in Gouda het Amsterdam van de jaren 50 tot en met de jaren 80 willen inblazen. En de opnames zijn in augustus, over een paar dagen, 19, 20, 21 augustus. En ze zijn dus nog op zoek naar figuranten.
2: Okay. Zullen we ons opgeven met z'n drietjes?
3: Leuk. Ja, super.
1: Ja, lijkt me fantastisch. Ja. Ja. Ik ben natuurlijk al enorm... Ik heb hier enorm veel ervaring in.
3: Ja, vertel.
1: Nou, binnenkort komt Prodeo op tv.
2: Ja.
1: Ja, en daar heb ik een glansrol in.
3: Oh ja, zitten we hier met een beroemdheid?
1: Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar ik heb op de set gestaan en ik had ook tekst.
3: Wauw.
1: Ja.
2: En wanneer is het binnenkort?
1: Jorinda. Ja, in het najaar. Er is nog geen datum bekendgemaakt. Je zou zeggen, zo'n enorme ster, die moet dan wel weten. Ja. Hè, dat, die krijgt er van tevoren te horen wanneer
3: premiere
1: dat het is.
2: Ja, maar jij deed het Prodeo.
1: Ik zat het nog... Ja, ik deed ook Prodeo. Ja, ik kreeg ook niks voor. Nee, en ik zit ook niet in de mailinglist met acteurs.
2: Ja. Jammer. Maar hou ons op de hoogte, want dat is wel heel leuk.
1: Zeker.
2: En daarna naar Gouda. Tegen succes geprolongeerd.
1: Wat voor rol zou je krijgen? Voor Koning van de Wallen.
2: Soep de neur, ik kan niet anders.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven? Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
5: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
6: Omroepwestadverteren.nl.
7: Goedemorgen, het is precies 6:30. Je luistert naar West wordt wakker op maandagochtend 17 augustus. Dit is Reinhard Roemer.
8: Ha, die Jorinda.
7: Ha.
8: Goedemorgen Meer.
9: Goedemorgen.
8: In de Zoetermeerse wijk Meerzicht is gisteravond flinke wateroverlast ontstaan door een gesprongen waterleiding. In een deel van de wijk kwam bovendien geen water meer uit de kraan. Medewerkers van drinkwaterbedrijf Dunea kwamen naar Meerzicht om de boel te repareren. Iets verderop zijn graafwerkzaamheden aan de gang. En er wordt nieuw asfalt aangelegd in de Zoetermeerse wijk. En mogelijk is dat de oorzaak van de breuk in de waterleiding, denken bewoners. Verslaggever Erik Kooijman is onderweg om met eigen ogen te zien hoe het inmiddels gaat met de wateroverlast daar. Het kreeg ook nog regen over zich heen, dus natte boel. Opnieuw werkzaamheden aan het Rijswijkse plein in Den Haag, vanaf vandaag. Die duren bijna een maand en maken deel uit van een grote onderhoudsoperatie die al sinds 1 juni bezig is. Eerder al is het gebied rond het Stationsplein en de Haagse Toren opgeknapt. Verkeer moet vanaf vandaag rekening houden met een volledige afsluiting tussen de Waldorpstraat en de Hofwijkstraat. De werkzaamheden zijn nodig om de tramsporen en de rijbanen te vernieuwen. Julia Maan gaat zich inzetten voor een meer toegankelijk uitgaansaanbod voor jongeren in Leiden. Ze is de nieuwe nachtprogrammeur bij een poppodium in Leiden. Sinds corona lijken jongeren minder zin te hebben in uitgaan en daar hoopt Julia Maan wat aan te gaan doen. Straks in West wordt wakker praten we met haar. En de Nederlandse spoorwegen gaan komende maand met heel veel extra rijtuigen rijden om de enorme piek aan reizigers in september aan te kunnen. Studenten die vol goede moed aan het schooljaar beginnen zijn volgens het Parool de belangrijkste reden dat het in september druk is in de treinen. Ervaring leert dat de drukte aan het begin van het nieuwe studiejaar in onder meer Delft en Leiden meestal niet lang duurt. Na een maand slaan de studenten alweer veel colleges over.
7: Ja, op mijn eerste werkdag na mijn vakantie is Huub juist weer op vakantie en daarom hebben we Margot Ribbering. Goedemorgen Margot.
10: Goedemorgen Jorinda.
7: Ja, meestal pikt Huub wel een mooie weken uit waar het gewoon heerlijk weer gaat zijn. Ja, het zal even wennen voor hem zijn, denk ik.
10: Ja, ja, het is inmiddels behoorlijk aan het regenen in deze nieuwe week. De vakantieweek, de eerste van Huub. Maar ik denk dat dat natuurlijk voor vakantiegangers niet zo fijn is. Maar voor het watertekort natuurlijk wel.
7: Ja, voor de natuur.
10: Het lijkt wel, ja precies, het lijkt wel alsof de weerkaart vanaf vandaag met de vakantie van Huub echt op een andere tour verder gaan. Want de hele week is het wisselvallig en het is ook niet meer warm. En gisteren werd het nog zo'n 23 tot 25 graden. Vandaag wordt het hooguit 20 of 21 graden. Starttemperatuur, het is niet koud buiten hoor, 16, 17 graden. Met een zwakke tot matige noordwestelijke wind en regen. En tot nu toe is er al zo'n 1 tot 5 millimeter gevallen. Nou, dat is natuurlijk lekker. En het einde is ook alweer in zicht. Want vanaf een uur of 8 wordt het langs de kust alweer droog. Vanaf een uur of 9 à 10 ook in het oosten van de provincie. En daarna blijft het zo goed als droog met vrij veel bewolking en ook een klein beetje zon vandaag.
7: Oh, toch nog, ja, er komt toch nog een beetje zon. Hoor. Ja, kunnen we een beetje afkicken van het warme weer.
10: Ja, inderdaad.
7: Tot over een uurtje.
10: Tot straks.
8: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: alleskunner Frida Payne. Ze kon zingen, nou dat heb je gehoord. Ze kon ook acteren, ze heeft zelfs talkshows gepresenteerd. Ze kon eigenlijk alles. Ze heeft eigenlijk maar één hitje gehad en dat was deze Band of Gold. We gaan even kijken naar het nieuws van buiten onze regio. En dan beginnen we in België. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Het regent nu in het gebied, maar dat helpt nog niet echt, zegt deze verslaggever.
1: Daarvan zeggen ze al dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
0: Klimaatwetenschapper Sander Vera Verbeke onderzoekt natuurbranden wereldwijd en vertelt hoe zo'n veenbrand werkt.
2: Dat spullen in de ondergrond, dat maakt het net zo lastig om die brand te gaan blussen. Want je hebt eigenlijk altijd nieuwe smeulende deeltjes die terug kunnen opflakkeren. En zo blijf je maar bezig. En daarom is het op dit moment ook zo lastig. Want je moet eigenlijk echt die grond gaan verzadigen met water. Wil je toch gaan doven. En dat gebeurt op dit moment niet.
0: Ja, ik hoorde ook dat af en toe gewoon onder de

0: grond dus nog branden zijn, terwijl het op de oppervlakte lijkt dat het uit is. En dan kan het zo weer ondergronds naar een andere plek gaan en dan weer boven komen.
1: Ja, het woekert echt. En dat is het gevaarlijke van zo'n veenbrand, dat het opeens inderdaad opkomt en dat je het niet kan ziet waar het is.
0: Ja, ook nog niet bekend trouwens waar die brand dus eigenlijk precies is, maar ook niet hoe het is ontstaan. De Belgische Openbaar Ministerie doet er onderzoek naar.
1: Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. En de coalitie hoopt zo een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze, zoals altijd, op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt. En partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
2: Wij staan te trappelen. Dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan. En dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn in de gesprekken die gaan komen. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
1: Het kabinet gaat ook nog in gesprek met onder meer Ja 21 over die Prinsjesdagplannen.
0: Beachvolleyballers Katja Stam en Reiza Schoon die pakten gisteren het goud op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend af met een team in twee sets af met een team uit Spanje. Stam zei dat ze eigenlijk nog het niet helemaal besefte.
3: Ja, je gaat alle kanten op, van interviews naar foto's naar vrienden en familie. En de hele staf is hier, dus het is nog steeds een beetje ongelooflijk. We waren nu net aan het eten en we hebben de beker voor onze neus staan. En af en toe kijken we er opeens naar en denken we, oh shit, het is gewoon, die is gewoon van ons.
0: Ja, die knoeien natuurlijk op de beker. En Stam die had al flink gedroomd van die titel. De nacht voor de finale, dat helpt dus. Gewoon visualiseren dat je hem wint.
3: Nou, ik moet zeggen dat ik vannacht de finale denk ik al 4 keer gespeeld had. Ja. Maar wel elke keer met een positieve uitkomst, dus dat was lekker.
4: Want hoe zag dat eruit dan?
3: Ik zag gewoon voor me hoe we met z'n tweeën gewoon super lekker aan het spelen waren. En ze helemaal in de tang hadden. En dat we lekker op dat podium stonden te springen. Ja, dat was uiteindelijk wel wat er gebeurde.
1: Ah, mooi. En we blijven nog even bij de sport. De Nederlandse estafetteloopsters zijn in Birmingham Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. En dat betekent 4 dolblije vrouwen. En we hebben het dan over Evelien Staalberg, Lieke Klaver, Meerte van der Schoot en Femke Broeders-Bol. En die laatste specialiseert zich tegenwoordig eigenlijk in de 800 meter.
5: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, en dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen. Als klein mini-lijntje met allemaal race in onze benen. Ik ben echt super trots.
1: Het EK atletiek was zeer succesvol voor Nederland met in totaal 14 medailles en een 4e plaats in het eindklassement.
0: Wat een succes allemaal, die dames
1: waanzinnig.
0: Van ons.
1: Ja, toppers.
0: Ja, mooi zo. De Golden Earring is dit en Buddy Joe. We gaan straks nog wel meer van de earring horen. Want het was natuurlijk toch wel de grote artiest die veel werd gespeeld gisteren op het Haagse Beat Festival. Na 7 uur blikken we terug.

0: Buitenpost.
1: Erik Kooijman is onze buitenpost van vandaag. En die heeft een mooie eer om natuurlijk een prijs weg te geven. Wat hebben jullie vorige week weggegeven eigenlijk?
2: We hebben hele fijne sportbonnen weggegeven. Waar je voor €50 bij een sportwinkel iets mag kopen. En de running gag de hele week was dat ik de hele week Jeu de Boule ballen zat aan te prijzen.
1: Ja, die kan je er vast kopen inderdaad.
2: Die kan je er vast kopen en dat is een leuk iets om te doen. Makkelijk.
1: Zeker ja, een echte zomersport.
2: Absoluut.
1: Erik, heb je de Jeu de Boule ballen ook gelijk bij je? Of gaat het toch alleen maar om die bon?
3: Nee, ik heb geen Jeu de Boule ballen bij me. Nee, ik ben niet in Frankrijk geweest. Daar zou je ze misschien dan op de kop kunnen tikken.
1: Nee, dat heet het petanque, toch?
3: Petanque. En dat is best wel een heftige sport, hoor. Want je moet niet te dichtbij gaan staan. Want ze catchen die ballen zo dwars dat plein over. Ik heb dat vorig jaar nog meegemaakt. Jeu de Boule, doe je het wel eens, Kobe?
4: Nee.
3: Zou je het willen?
4: Nou, ik wil het wel, maar ik ben een beetje ruw daarin. Dan gooi ik de ballen misschien eroverheen.
3: Ja, dat kan gevaarlijk zijn.
4: Ja, daarom. Ik weet het.
3: Dat je zo'n ketser bent, zeg maar.
4: Misschien.
3: Ja, ik sta met Kobe in het hof, want zo noemen jullie dit hof, hè? Een ring van huizen. Eigenlijk het eerste wat er gebouwd is in het Wateringse Veld. En je woont hier al...
4: 1999 kwam ik hier wonen.
3: Ik wist helemaal niet dat het al zo oud was hier.
4: Jawel. Ja, tuurlijk.
3: Tijd gaat snel, hè?
4: Tijd gaat snel. We worden ook ouder, hè?
3: Ja, ik heb er ook last van. Maar goed, ik hou moedig vol aan en stand en zo. Jij ook, hè?
4: Ik wel, zolang we nog gezond blijven voor iedereen, toch?
3: Maar dat komt ook omdat jij actief bent. Want gisteren, waar ben je geweest gisteren?
4: Bietfestival in het Zuiderpark.
3: Vertel.
4: Vertel, ja. Je komt allerlei artiesten tegen, ook met een interview. Rinus Gerritsen, Jet Rebel... Weet je,
3: Je vertelde Grupo Sportivo, trad ook op.
4: Ja, en Hans van den Burg met de Bombita's. Ja, heel erg leuk allemaal, allemaal live. En televisiewedstrijd was er ook bij.
3: Ja, mijn collega's hebben het weer gefilmd en we maken er altijd een mooie registratie van. Ja. Ondertussen staan we hier op het droge gele gras. Ja. En we hadden het er net even over, hè. Denk jij dat het nog groen wordt?
4: Nou, ik hoop het wel voor iedereen natuurlijk, hè. Ik hoop, natuurlijk de tuin...
3: Grasprieten.
4: Veel te weinig water gehad. Helemaal geen regen, maar we hebben wel mooi weer gehad voor iedereen. Dat wel.
3: Ja. Nou, ik ben ook gelukkig met de zon geweest, maar ik ben ook blij met wat regen. Dit is voor jou de tegoedbon dat je een sportief iets kan kopen.
4: Ja, ik ga een paar sportschoenen kopen. Dat lijkt me wel leuk.
3: Ja. Wat ga je ermee doen met die schoenen dan?
4: Lopen. Aan en lopen. Aandoen en lopen. Wat ga je ermee doen? Ik kan ze niet opeten.
1: Jongen. Ja, wat denk je nou zelf, joh?
3: Nee, precies. Nou, dat lijkt me heel logisch en een goede keuze. En dat houdt je ook weer wat fitter. En dan worden we nog ouder.
4: Hopelijk wel, toch?
3: Ja, toch? Ja.
4: Hopelijk wel. En ik hoor dat Jorinda weer terug is. Ben je weer blij?
3: Ja, ben je blij?
4: Ja. Leuke meid.
3: Ja, ze is in het echt nog leuker, joh. Kan je nagaan. Maar dit terzijde. Ik sta hier in het klein beetje druilerige regen. En Wateringse Veld wordt een beetje natter weer. En dat is juist de bedoeling. Want ik hoor dat er een constante druilige regen zorgt dat de grond weer zich opent. En het water langzaam naar beneden kan trekken. Naar de wortels. Ja, dat is belangrijk.
4: Hopelijk wel, toch? Ik hoop het wel.
3: Kobe, veel plezier vandaag en succes met lopen.
4: Dank je wel. Nog bedankt voor de bon. Ja, en heel veel succes in de uitzending, Jorinda en de crew.
1: Dank je wel, hè. Kobe daar. En na 8 uur gaat er weer een andere prijs uit. Dit is Shania Twain.

0: in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Goedemorgen, het is 7 uur. Straks blikken we terug op het Haags Bietfestival. Maar eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
4: In de Zoetermeerse wijk Meerzicht is gisteravond flinke wateroverlast ontstaan door een gesprongen waterleiding. In een deel van de wijk kwam bovendien geen water meer uit de kraan. Medewerkers van drinkwaterbedrijf Dunea kwamen naar Meerzicht om de boel te repareren. Julia Maan is de nieuwe nachtprogrammeur van het Leidspoppodium Nobel. Ze gaat zich inzetten voor een toegankelijker aanbod voor jongeren in Leiden. En in West wordt wakker straks een gesprek met Julia over haar plannen. En vanaf vandaag wordt er weer aan de weg gewerkt op het Rijswijkse plein in Den Haag. De werkzaamheden zijn nodig om de tramsporen en rijbanen te vernieuwen. Verkeer moet rekening houden met een volledige afsluiting tussen de Waldorpstraat en de Hofwijkstraat. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar dat water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
6: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
5: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
7: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
5: En de estafettenmannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Het leuke als je 4 weken vakantie hebt gehad en dan weer terugkomt, is dat je allemaal appjes krijgt met hey, wat leuk dat je weer terugkomt. Ik voel me helemaal welkom weer.
1: Ja, heerlijk hè? Ja. Maar we hebben je ook gemist. Bedoeld, het was heerlijk met Pieter en het is ook weer heel fijn dat jij er bent.
0: Ja, Pieter, Pieter sowieso bedankt. En ook nog Tess, want die heeft jou nog vervangen inderdaad aan het begin van de vakantie. Bedankt voor het vervangen. Maar Pieter dacht wel gelijk, ja, maar daar kap ik er ook helemaal mee.
1: Ja, die stopt helemaal. Die gaat iets heel erg anders gaafs doen.
0: Ja, zo, inderdaad, hij blijft radio maken, maar dan niet bij ons. Hoewel, misschien als invaller dat je hem nog wel eens zal gaan horen. Maar gisteren zijn laatste uitzending, of eergisteren dan natuurlijk, bij de sport. Toch een traantje, ja. Zag ik op beelden. Ja. Op de Facebook of de Twitter-account volgens mij van de sport, van Radio West Sport, moet je maar even opzoeken. Dan zie je een filmpje van zijn laatste woorden. En de collega's hadden een hele leuke compilatie gemaakt met alle reacties van alle collega's van de sport. Ja, dan moest hij toch even, ja, kreeg het even te kwaad.
1: Ja, hij moest echt pink, even iets pinken.
0: Inderdaad, ja. Ja, maar fijn dat de vervanging natuurlijk goed in de smaak viel, want daar kregen we ook goede reacties op, dat de vervanging het allemaal goed heeft gedaan. Bijvoorbeeld Jan, die schrijft dat en ik hoop dat je weer veel energie hebt om deze bruisende show te doen. Ik ben er wel van opgeknapt, moet ik zeggen. Het is fijn om even niet dagelijks aan het nieuws te denken en aan alle schuiven die er zijn te denken. Wat ga ik nou weer zeggen? Ik mag gewoon alle onzin in zo'n vakantie vertellen. Er is toch verder niemand die er luistert. Dus dat is fijn. Debbie die zegt namens alle luisteraars, we hebben je gemist en welkom terug. En we moeten even zwaaien naar Diana. Dus dat doen we bij deze.
1: Ja, Diana.
0: Want ze rijdt al meerdere keren langs het pand. Ze is namelijk taxichauffeur en ze is nu onderweg naar Schiphol om mensen daar naartoe te brengen. Nou, we zwaaien terug bij deze en een goede rit. Ben je wel eens op het Haags Beat Festival geweest?
1: Ja, zeker. Afgelopen jaren mocht ik daar verslag van doen. Dat was een van de weinige dingen waar ik even van moest slikken. Dat ik hier dus de vervanging ging doen. Dat het betekende dat ik niet verslag ging doen van het Haags Beat Festival. Maar gelukkig mocht mijn collega daar dan naartoe. Ja. Ik was een beetje jaloers.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Want ik heb het alleen nog maar op tv gezien. Ja. Want in het najaar zou je het ook ongetwijfeld weer een registratie ervan zien. En de sfeer daar, de mensen gaan helemaal los daar.
1: Het is ongelooflijk. Ik loop er dan toch met mijn 57 jaar als jonkie rond, inderdaad. Het is echt plus, plus, plus. Maar het is voor die mensen allemaal hun jeugd en weer terug in de tijd. En ja, het is dan zo'n mooie sfeer daar. Dat is fantastisch.
0: Ja, Den Haag heeft ook natuurlijk een indrukwekkende muziekgeschiedenis. De Golden Earring noem ik even. Shocking Blue, The Motion. Nog veel meer. En dat wordt dus gevierd tijdens dat Haags Beat Festival. Gisteren was de 8e editie. Met veel gastartiesten zoals Grupo Sportivo, Jet Rebel, Bosaris en uiteraard ook een deel van de Earring zelf. Cesar Zuiderwijk, de drummer, en bassist Riene Scherretsen, die waren erbij. En ook onze Kevin Brouwer, die was er.
2: Riene Scherretsen van de Golden Earring, het Haags Beat Festival. Wat heeft dat voor jou voor plekje in je hart?
3: Ik word elk jaar gevraagd en elk jaar, als ik gezond ben, dan sta ik hier gewoon weer. En laat ik me verrassen, want ik sta nu weer dingen te doen vanavond. Daar heb ik echt aan moeten werken gewoon. Maar het gaat goed hoor. Komt goed.
4: Het beatveld is alles kan, alles mag. Geweldig.
2: De sfeer zit er bij jullie in ieder geval goed in. Dat is leuk om te zien. Hoe zouden jullie de sfeer hier kunnen omschrijven?
5: Fantastisch. Echt geweldig. Ja, het is elk jaar een feestje. Ik bedoel, sommigen hoor je wel eens van, joh, dat je dat nog doet. Maar moet je kijken hier. Allemaal, nou, 60 plus, 70 plus misschien ook. En die doen het hartstikke goed. Geweldig. En de jonkies vind ik ook leuk.

0: Ons kent ons, supergezellig. En ja, het is net een groot café.
1: Moet je nog speciaal kijken voor iemand vandaag? Of voor...
0: Nee, maakt mij niet zoveel uit wat er is. Het is natuurlijk wel lekker als er iets leuks speelt. Maar nee, ik denk de gezelligheid, muziek, dat is allemaal wel, ja, dat is leuk.

0: Sportivo werd in 1976 in Den Haag opgericht door Hans en Rond Hans van den Burg. Ik sta hier bij Hans van den Burg. Wat is Den Haag en ook het Haags Beach Festival voor jou?
1: Je speelt een thuiswedstrijd. Dus ik vind Den Haag nog steeds eigenlijk de leukste stad. Als ik aan ben, dan denk ik elke keer weer van, ik moet hier niet weg. Of ik moet er nog een tijdje blijven. Dat komt door die zeelucht waarschijnlijk en zo. Dus en als je speelt, dan is het toch een heel ander gevoel. In Den Haag is het net even apart.
2: Ja, en ook met heel veel luisteraars van ons, hè, want we hebben natuurlijk kaarten weggegeven op Radio West. Het was één groot feest. En Hans van den Burg, die als laatste horen, die speelt natuurlijk in Grupo Sportivo. En hij is ook nog jarig vandaag.
3: Echt waar?
2: 80 jaar!

0: Disco Really Made It van Grupo Sportivo. Ja, en de disco, dat is wel heel erg jaren 70 en 80. Tegenwoordig ga je naar de club. Hè? Of waar ga je eigenlijk heen? Naar de Soos. Misschien nog ook een beetje ouder. Wel heel erg jaren 90
1: naar de club, denk ik inderdaad, naar de club. Dat je dat goed zegt.
0: Of je gaat naar Poppodium Nobel. Hè? Ja. In Leiden heeft een nieuwe nachtprogrammeur erbij. Dus daar kan je flink uitgaan natuurlijk. Julia Maan, zij gaat zich inzetten voor een meer toegankelijk uitgaansaanbod voor jongeren in Leiden. En we hebben Julia even aan de lijn op dit toch nogal vroege tijdstip voor jou, denk ik, Julia. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het is een beetje vroeg, ja.
0: Ben je echt een nachtmens?
2: Ik ben wel weer een nachtmens dan een ochtendmens.
0: Maar, kan ik me voorstellen.
2: Maar voor jullie maak ik helemaal een uitzondering natuurlijk. Hè?
0: Gelukkig. Nou, goed om te horen. Je klinkt toch fris, moet ik zeggen. Dus dat komt helemaal goed. Hoe is het uitgaansleven op dit moment in Leiden?
2: Het uitgaansleven is een beetje veranderd. Het is met het sluiten van de Kiki bijvoorbeeld. Maar we hebben gelukkig ook wel de Wiebar en natuurlijk de Nobel, waar wij heel veel leuke events hebben. Maar verder horen wij altijd, ik bedoel, ik ben 27, dus ik ga al een beetje heel lang uit in Leiden. Maar wij staan vooral bekend om de studentenverenigingen en de kroegen. Dus echt veel om te dansen moet je altijd wel voor zoeken of het is naar een andere stad. En dat is jammer, maar daarvoor hoop ik dat we nu verandering in gaan brengen.
0: Ja.
2: Dus,
0: En hoe wil je dat gaan doen?
2: Hoe gaan we dat doen? Nou, ik vind het heel leuk dat ik met een heel leuk team werk nu bij Nobel om er iets weer even een beetje glitter soort van op de dansvloer te gaan brengen. Dus we hebben heel veel leuke events. Zou ik zo zeggen. Ik heb heel veel zin om het nachtleven in Leiden gewoon wat meer wakker te gaan schudden. Want als liefhebber van dance wil ik bij de Nobel ook graag bouwen aan een divers programma van nieuwe ontdekkingen tot nachten waarop je gewoon op de laatste beat blijft dansen. Nou, dat doen we met veel bekende artiesten, maar ook veel met lokale artiesten uit de stad. En een beetje voor alle genres en voor iedereen wat. Dus ook, denk jullie, nu begonnen jullie natuurlijk over de jaren 60, 70, 80 muziek, met de disco. Maar wij hebben natuurlijk ook, we hebben ook veel leuke events met Back to the Disco of The Pride, After Party, maar ook ethisch verantwoord. Dat is niet alleen maar jaren 80 muziek, maar ook een emo night als je dat leuk vindt. Maar of een 16-plus feest, want voor de echte jongeren is er gewoon ook niet zoveel in Leiden te doen. Dus wij hebben dat ook. Dat heet ons concept bijvoorbeeld brandalarm. Dat is ook superleuk. Als je kinderen hebt of kleinkinderen luisteren nu, denk je die kunnen ook daarheen. Dus voor ieder wat wil, hebben we wat.
0: Maar is het een kwestie van, we gaan het organiseren en dan komen de jongeren vanzelf? Of hebben ze er eigenlijk gewoon niet zoveel zin in? Zitten ze liever in de kroeg met een biertje in de hand?
2: Nou, dat is ook een beetje aan het veranderen. Want door die corona ging iedereen lekker thuis zitten in thuisfeestjes. Dus we moeten wel weer zorgen dat mensen weer naar ons toe komen eigenlijk. En dat gaan wij ook hartstikke leuk aanpakken met een nieuwe marketingcampagne straks voor de nacht. Via de sociale media natuurlijk, maar ook tijdens de LZ-week waren we aanwezig met de grote afterparty en de openingsfeest was ook bij ons in de nacht. Dus op die manier proberen we wel iedereen weer een beetje naar ons toe te trekken eigenlijk.
0: Ja, want je zegt we moeten die jongeren naar ons toe trekken. Wat missen de jongeren eigenlijk als ze niet uitgaan? Of niet op die manier, niet naar de ouderwetse disco, zeg maar?
2: Ja, wat missen ze? Ja, ik zou heel veel missen. Want ik heb nog de oude Odessa meegemaakt en de Massie Mas en zo.
0: En wat mis je dan?
2: Bij de Nobel. Ja, wat mis je? Ja, ik vond het heel leuk om daar juist weer nieuwe mensen te ontmoeten, jezelf te ontdekken, kijken wat je zelf leuk vindt qua muziek. En dat denk ik dat ze dat nu missen. Alleen weten ze nog niet dat ze dat missen, denk ik.
1: Dus dat moet je. Dus dat wil jij ze duidelijk maken van kom hier naartoe, want hier kan je lekker uitgaan. Is het ook, want ik hoor ook wel dat jongeren zich niet zo laten gaan op de dansvloer omdat ze bang zijn gefilmd te worden. Gaan jullie daar ook iets aan doen in je beleid? Dat er geen telefoons mogen zijn?
2: Nou, je ziet het wel steeds vaker dat er nu feestjes worden georganiseerd inderdaad met een no-phone policy, heet dat. Dus dat je telefoonbord wordt afgeplakt met de camera. Ja, dat geeft wel toch weer een extra sfeer, vind ik. Want iedereen is dan wel echt bezig met zichzelf, soort van, en niet met de telefoon en lekker met de mensen om hen heen. Dus dat zou ook een optie kunnen zijn om dat dus ook een keer te gaan proberen. Dat je dus een avond hebt waar je wel gewoon echt lekker danst, maar dus je telefoon in het kluisje laat of dus afgeplakt laat. En dat je dus niet gefilmd wordt.
1: Oh, dat klinkt lekker.
2: Maar
0: daar kom jij ook mee.
1: Ja, zeker.
0: Veel plannen. Vandaag wordt ook het hele programma bekend. Hè, voor in ieder geval dit najaar. Dus daar zitten vast al een deel van die plannen in. Maar werk aan de winkel, Julia. hoor ik.
2: Ja, en als je dan ook nu luistert en je denkt, ik heb wel zin om uit te gaan, maar niet tot 5 uur 's ochtends. Daar heb je geen zin meer in. Nou, we hebben ook genoeg avonden dat je gewoon om 8 uur binnen kan lopen en dat het om 2 uur klaar is. Of zelfs bij vroeg zat, heet ook ons concept van ons, is het van 7 tot 11 en ben jij dus om 11:30 weer lekker thuis.
1: Dat kijk, klinkt goed, lekker. Dat klinkt goed. Dat is mijn
2: ja,
1: feest.
2: Precies, ja.
0: Julia Maan, de nieuwe nachtprogrammeur van de Nobel in Leiden. Dankjewel, hè. Even terug naar bed nog.
2: Nee. Dus ja. Blijf wel wakker, want anders wordt het helemaal niks meer.
0: Ja. Hey, fijne dag.
2: Hey, dankjewel.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
9: Het is 8:02. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Goedemorgen Jorinda, goedemorgen Meer.
11: Goedemorgen.
10: In de Zoetermeerse wijk Meerzicht is gisteravond flinke wateroverlast ontstaan door een gesprongen waterleiding. In een deel van de wijk kwam bovendien geen water meer uit de kraan. Medewerkers van drinkwaterbedrijf Dunea kwamen naar Meerzicht om de boel te repareren. Iets verderop zijn graafwerkzaamheden aan de gang en er wordt nieuw asfalt aangelegd in de Zoetermeerse wijk. En mogelijk is dat de oorzaak van de breuk in de waterleiding, denken bewoners. Opnieuw werkzaamheden aan het Rijswijkse plein in Den Haag vanaf vandaag. Die duren bijna een maand en maken deel uit van een grote onderhoudsoperatie die al sinds 1 juni bezig is. Eerder al is het gebied rond het Stationsplein en de Haagse Toren opgeknapt. Verkeer moet vanaf vandaag rekening houden met een volledige afsluiting tussen de Waldorpstraat en de Hofwijkstraat. Werkzaamheden zijn nodig om de tramsporen en rijbanen te vernieuwen. De NS gaat komende maand met heel veel extra rijtuigen rijden, zo'n 180, om de enorme piek aan reizigers in september aan te kunnen. Studenten die vol goede moed aan het schooljaar beginnen zijn volgens het Parool de belangrijkste reden dat het in september druk is in de treinen. Ervaring leert dat de drukte aan het begin van het nieuwe studiejaar in onder meer Delft en Leiden meestal niet lang duurt. Na een maand staan de studenten al veelal colleges over. En de twee vestigingen van SKD Kinderopvang in Delft blijven dicht na het faillissement van de organisatie. De opvang ging half juni bankroet, maar de twee locaties bleven nog wel even open, zodat de ouders niet in de problemen zouden komen. Doorstart voor de locaties De Vlinderstruik en De Bloesemboom van de Delftse SKD Kinderopvang lijkt er volgens de curator niet aan te komen.
9: Ik vind dat toch iets bizar, hoor, dat je na een maand denkt, nou, maar deze lessen heb ik niet meer nodig.
10: Ja,
9: was je ook zo iemand, Margot, die dacht na een maand van, nou, hè, het kan wel iets minder?
12: Ik was ontzettend braaf, hoor. Ik heb gewoon 6 jaar in de collegebanken op de eerste rij gezeten. En het, daarvan de consequentie is dat iedereen die na een maandje wel lekker feest gaat vieren, bij mij de aantekeningen vandaan moest halen. Dus,
9: ja. En vroeg je dan ook wel wat voor, neem ik aan, hè? Dat werd een handeltje.
12: Nee, daar vroeg ik natuurlijk weer niks voor. Oh, ja. Maar wat dat betreft, dat heb ik allemaal moeten leren, hoor.
9: Ja, precies. Nou, we horen het er wel aan af natuurlijk dat je zo goed hebt opgelet in school, op school. Want wat gaat het weer doen vandaag?
12: Ja, nou, het weer is helemaal een andere kant opgeslagen. Dat kun je natuurlijk negatief ervaren. Deze week is een wisselvallige week. Maar eindelijk regent het. En als ik nu eventjes de regenmeters leeg, dan zie ik grote verschillen op dit moment van de afgelopen nacht in regengebied. In Rotterdam 0,7 mm voor Schoten 1,8 mm. Maar ik zie bijvoorbeeld ook in Leiden 8,6 mm. En dat is bijna een hele emmer. Dus dat is natuurlijk heel lekker voor onze tuintjes, voor de balkonnetjes en ook voor de natuur. Hoewel, ja, de grond is natuurlijk kurkdroog. Dus we moeten eerst eventjes deze regen laten intrekken. En dan wordt het alles een beetje zacht. En dan,
9: dat hoorde ik van Erik ook trouwens, van onze buitenpost. Ja. Dat moet langzaam eigenlijk gebeuren. Zo'n kletterbui, dat heeft geen zin. Maar eigenlijk deze week, dat is eigenlijk heel erg nuttig voor de natuur, toch?
12: Ontzettend nuttig, ja. Het is echt natuurlijk, het komt op het beste moment, want het is natuurlijk kurk en kurkdroog. En de hele week is dat wisselvallig, maar niet de hele dag. Want als ik nu kijk naar het regengebied, is het eigenlijk alweer weggetrokken. Alleen in het oosten van de regio valt nog een beetje regen. Nou, een half uurtje is dat. En daarna blijft het droog, met in eerste instantie nog vrij veel wolken. Vanmiddag ook een beetje zon erbij. En de hitte zijn we ook kwijt, hè. Die temperaturen boven de 30 graden, die komen niet meer terug. Vandaag is het zelfs een beetje aan de frisse kant, met 21 graden maximaal. En dat alles bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind. En zo kabbelen we dit weekje door, met elke dag regen. En het is ook morgen het geval dat het vooral in de nacht en vroege ochtend valt.
9: Dankjewel, Margot.
12: Graag gedaan.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: West wordt wakker. Dit is Radio.

0: Hoor je op Radio West. Het is 8:10. En ik ga even terug eigenlijk naar het voorjaar. Je ziet ze nu ook nog wel een beetje, maar het is meer iets van een paar maanden geleden. En ik vind het dan altijd zo leuk om te zien. Zo'n moeder eend met allemaal kleintjes achter zich. Lekker vroeg in het jaar, dan krijg je er ook zo'n zomers gevoel bij. Maar uit het water komen is op sommige plekken best een uitdaging. Door de hoge en steile kademuren in Den Haag kunnen jonge vogels moeilijk aan land komen. En ze raken soms zo uitgeput dat ze verdrinken. Den Haag heeft daarom 11 extra rustplekken en 6 speciale eendentrappen aangelegd. En de Partij van de Dieren die had er al om gevraagd. Daarom bellen we even met Ewout van Hoek. Hij is de fractievertegenwoordiger daar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gebeurt dat eigenlijk vaak, dat dieren gered moeten worden omdat ze niet zelf uit het water kunnen komen?
1: Ja, en de dierenambulantie is ook nagegaan op welke plekken dat recentelijk of herhaaldelijk is gebeurd. En op basis daarvan zijn er verschillende plekken gekomen waar de gemeente nu echt in actie gaat komen, nog dit jaar, om rustplekken te creëren, zodat jonge eenden of jonge katten die in het water zijn beland niet verdrinken, maar gewoon het water uit kunnen.
0: Ja, want wat gebeurt er op zo'n rustplek? Is dat echt aan het water, dat ze er gewoon uit kunnen klimmen? Is er nog iets specifieks? Ligt er een bankje dat zij kunnen uitrusten? Even zo'n sofa, lekker kunnen liggen?
1: Het is eigenlijk een hele kleine investering van eigenlijk een simpele plank die geplaatst wordt aan de kade, zodat dieren gewoon het water uit kunnen komen op een hele simpele manier.
0: Ja, het is wel een beetje karig, toch? Hè? We kunnen nu toch even een fonteintje bij of zo? Of
2: espresso bar.
1: Ja, het gaat echt puur om de noodvoorziening, zodat dieren echt het water uit kunnen komen en niet hoeven te verdrinken. Dus het is eigenlijk echt een hele simpele noodvoorziening. Maar daardoor is het, maar het is ook echt heel hard nodig, want al die hoge kades vormen gewoon echt op barrières voor de jonge dieren.
0: Ja, we zijn hier een beetje aan het plagen natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat je blij bent, zeker als Partij van de Dieren zijnde, dat dit voor elkaar is.
1: Ja, dit is echt een groot succes. We zijn hier ongeveer 8 jaar mee bezig. En alle kades die vernieuwd worden, daar wordt het al standaard in meegenomen. Maar nu heeft de gemeente ook echt gezegd, we gaan ook de kades die nog niet direct vernieuwd gaan worden, daar gaan we nu ook echt direct actie op gooien, op ondernemen. Dus dat is echt een groot succes van de Partij voor Dieren, ja.
0: De gemeente die waarschuwt tegelijkertijd ook wel dat het mogelijk averechts werkt. Zo'n rustplek, daar kan je ook bijvoorbeeld een nest gaan bouwen. Ja, dan is het natuurlijk weer, is het weer geen rustplek, hè? Dan is het voor één vogel. Maar dan ga je er als kat, kan je er dan niet mee heen bijvoorbeeld. Of een vogel uit een ander nest. Snap je die zorg?
1: Ja, het is juist, deze hoge kades vormen gewoon echt een hele erg natuurlijke barrière. En daardoor is juist heel belangrijk dat er voldoende plekken komen. Dus dit is ook nog niet een eindpunt. We gaan ook samen met de dierenambulance nog kijken van, hey, komen er nieuwe punten? Krijgen we nieuwe meldingen? En zijn er nog andere plekken die aangepast moeten worden? En als dat zo is, dan zijn er ook nog andere punten waar we aandacht
0: aan
1: moeten geven.
0: Maar dat het ook bijvoorbeeld een nest kan worden, hè? Dat de gemeente zegt, dan is het misschien geen rustplek meer, ook al hebben we het wel al zo aangelegd.

0: Snap je dat?
1: Ja, nee, op allemaal plekken kunnen nesten komen en ook zo hier. Maar dat heb ik nog niet van gehoord. Maar als dat zo is, dan heeft een eend ook een mooi nest daar, ja.
2: Ja. En hoe, Ewout, hoe weten we eigenlijk dat de vogels zo'n trapje kunnen gebruiken? Ben je dan dat aan het testen? Voor welke flapvoeten de treetjes het beste kunnen gemaakt worden?
1: Ik weet niet of er echt treden op de rustplank zitten. Volgens mij is het echt een simpele plank.
0: Nou, je hebt ook eendentrappetjes, toch? Bijvoorbeeld bij de Koningin Emma Kade.
1: Ja. Dat zijn, het gaat ook om verschillende... Er zijn ook eendenplanken, maar het gaat hier met name ook om rustplanken. Dus daar zit ook nog wel een verschil in. Maar dat heeft ook wel... Daar heb je ook wel verschillende soorten in. En ik weet niet helemaal hoe dat getest wordt voor welk dier welke test toegankelijk is. Ja. Maar deze zijn in ieder geval wel groot toegankelijk voor de verschillende dieren die daar last van hadden.
0: Het is, als ik jou goed begrijp, bij die rustplekken, dan het is niet dan mogelijk dat die dieren er ook echt uitgaan, als in de kade op. Maar het is meer dat ze kunnen uitrusten, zodat ze eigenlijk verder kunnen zwemmen.
1: Ja, zodat ze niet eindeloos in het water hoeven te zitten en helemaal oververmoeid raken, maar echt even tot rust kunnen komen. En als de mensen dat dan zien, kunnen ze en een dier echt in nood is, dan valt het ook beter op dan dat ze in water zitten.
0: Ik hoor een tevreden man.
1: Ja, het is echt een heel groot succes. Dus dit is heel fijn voor alle Haagse dieren.
0: Ewout van Hoek van de Partij van de Dieren, dankjewel hè.
1: Dankjewel.

0: Danny Vera, altijd leuk om op de radio te horen. En The Wait. In Zoetermeer stroomde gisteravond het water over de straat. En dat kwam niet door de regen. Buitenpost Erik Kooijman die is in de wijk Meerzicht op de Oostergo. En daar sprong gisteren een waterleiding. En Erik, is daar nog veel van te zien? Liggen de plassen nog op straat?
1: Ja, zeker. Er liggen hier nog plassen op straat. Het is natuurlijk ook... Het is ondertussen wel droog geworden hier trouwens. Maar je ziet het heel duidelijk dat er enorm veel zand op de weg ligt hier. En allemaal plassen naar de waterputten toe. Ja, het is echt wel een wildwaterbaan was het zelfs. Goedemorgen mevrouw. Heeft u dit meegemaakt, deze wateroverlast?
2: Nee, ik heb het wel gezien, maar ik heb het niet meegemaakt.
1: Ja, het is nog een beetje drassig hier met wat modder en wat klei. Ja. Maar u bent niet naar buiten gegaan om te kijken?
2: Nee, ik woon daar zo en ik kom vanuit het raam, zag ik hier allemaal water. Dus, maar ik wist niet wat er aan de hand was. Ik heb ook vannacht heel veel zwaailichte auto's zien staan. Dus ik denk, er wordt aan gewerkt.
1: Ja, volgens mij hebben ze het opgelost. Hier staan allemaal hekken, ook van Dunea. Ze hebben de tegels eruit gehaald. En ik denk dat het hier gestulpt is.
2: Maar u weet ook niet wat er gebeurd is, wat het was.
1: Een waterleiding gesprongen, waardoor er heel veel water op het wegdek kwam. En je ziet hier ook, tot in de klimop, tot een meter hoogte, is er allemaal zand en modder. Dus het was behoorlijk het spoten. Denk ik uit.
2: Heftig, denk ik, ja. Oké. Okay.
1: Een fijne dag, dankjewel. Ja. Het is hier wel weer typisch, want Oostergo ligt in Meerzicht. En verderop heb je een straatje dat heet Waterland. Dus die wijk doet zijn naam eer aan. En de putten hier, die zijn helemaal volgelopen met bladeren en met zand. Dus het water heeft hier echt wel hoog gestaan. Dat zie ik ook aan de auto die hier staat. Tot bijna halverwege de velgen. Dus het was hier wel even spannend. En de consequentie voor de mensen die hier in de buurt wonen, omdat die waterleiding gesprongen was, is dat er geen water meer uit de kranen kwam. Nu heb ik nog niemand gesproken die hier direct woont. Deze mevrouw had het anders wel gemeld dat ze geen water meer had. Maar er waren mensen hier gisteren die geen water uit de kraan kregen. En hopelijk is dat wel opgelost, want het is toch wel erg onhandig als je opeens zonder water zit. Dat besef je bijna nooit, maar... Het is zo normaal dat er water uit de kraan loopt. Maar dat is misschien eigenlijk niet altijd zo vanzelfsprekend. Maar goed, er is hier nog veel modder en veel zand op de weg. Het water is wel weggetrokken, dus ze hebben het vannacht opgelost. Dat is toch ook een knappe prestatie om dat weer te fixen. De oorzaak is natuurlijk gissen. Het is wel zo dat 150 meter verderop, daar zijn ze aan het bouwen. Ze zijn twee nieuwe gebouwen aan het maken. Dus wellicht heeft het daarmee te maken. Terwijl ik nu praat, komt er een mevrouw helemaal in regenkleding langs. Goedemorgen. En die blijft in ieder geval droog. Het is hier ook dus weer redelijk droog.
0: Erik Kooijman, dankjewel.

De prachtige versie van José Feliciano en Light My Fire. We krijgen leuke appjes, bijvoorbeeld van Tilly. Gezellig dat je er weer bent. Ik wens jou en Meer een hele leuke uitzending. Weer met de mannen om jullie heen. Het zal voor Casper ook wel even wennen zijn. Ja, die werd wakker met een enorme gaap vanmorgen. En dacht, nou, ik duik er weer terug in. En Berna die vraagt, ja, is Tjeerd dan volgende maand weer terug? Ja, dat klopt helemaal. 1 september, dan is zijn holiday weer voorbij.

0: 8 uur kan je hem winnen. De verjaardagskalender is weer even terug van weg geweest. Met al die leuke foto's van alle gasten, van alle collega's van Radio West. En we bellen met een bijzondere gast, namelijk... Nou ja, is het echt? Matthijs van Nieuwkerk.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Verlaag je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Gisteren was er nog het Haags Beat Festival. Maar komend weekend Matthijs van Nieuwkerk en Sven Vigé... In het Zuiderparktheater hebben we het dan natuurlijk over. Maar eerst in dit theater, Reinhard Roemer.
9: In de Zoetermeerse wijk Meerzicht is gisteravond flink wateroverlast ontstaan door een gesprongen waterleiding. Het werd één grote modderpoel die in de loop van de nacht is opgeruimd. In een deel van de wijk kwam bovendien geen water meer uit de kraan. Vanaf vandaag wordt er weer aan de weg gewerkt op het Rijswijkse plein in Den Haag. De werkzaamheden zijn nodig om de tramsporen en rijbanen te vernieuwen. Verkeer moet rekening houden met een volledige afsluiting tussen de Waldorpstraat en de Hofwijkstraat. En de twee vestigingen van SKD Kinderopvang in Delft blijven dicht na het faillissement van de organisatie. De opvang ging half juni bankroet en een doorstart voor de locaties De Vlinderstruik en De Bloesemboom lijkt er volgens de curator niet aan te komen. Meer regionieuws hoor je om 8:30 nu, het andere nieuws.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
11: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
10: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer het jaar 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
12: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
10: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner?
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
22: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
22: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
23: Tot 10 uur, West wordt wakker.
24: Dit is Radio West. Let's call it automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Het is jammer dat we nog geen kijkradio hebben, want ja, jij hebt zitten schudden met je hoofd.
1: Ik vind het zo'n heerlijk nummer. Het is echt uit mijn jeugd. Dit is een uberdansnummer voor mij.
0: Grease Lightning, John Travolta.

0: kan echt helemaal losgaan, hè? Want het is zelfs zo dat, dat ik heb gevraagd of je minder wilde dansen, ja, omdat je me gewoon afleidt.
1: Ja,
0: zo,
1: precies.
0: Hè? Als je gaat de hele studio door.
1: Ja, ik sta nog net niet op de tafels te dansen, maar ik, speciaal voor jou ben ik dan weer een beetje meer met een toontje lager stiekem met je gedanst.
0: Ja, precies. Ja. En we gaan iets moois weggeven. Ja, wat staat er op de prijzenpot vandaag?
1: Ja, het is een hebbeding. Ik denk dat hij bij heel veel mensen op de wc hangt, want het is de enige echte Omroep West verjaardagskalender, waar niet alleen onze verjaardagen op staan van alle collega's, maar ook mooie foto's, een prachtig portret bijvoorbeeld van de team van West wordt wakker.
0: Ja, een beetje chaotisch. Eigenlijk iedereen staat er heel relaxed op en heel geordend en recht van voren en netjes. En ja, West wordt wakker team. Casper is er ook bij, die zorgt ook wel voor het nodige aandacht.
1: Heerlijk, lekker chaotisch.
0: Ja, het is een hele chaotische foto geworden, maar wel heel gezellig. Een
1: mooie foto ook van mezelf. Even mezelf in het zonnetje zetten.
0: Oh, prachtig, zeker. Ja. En, niet dansend.
1: Niet dansen, nee, daar zit ik heel stil en rustig voor me uit te kijken. Heel filosofisch, die diepgang heb ik dan ook.
0: Nou ja, die horen we alleen op zaterdagochtend. Hè?
1: Ja. Wil je dat doen? Dan moet je nu bellen. 070-390-5454. Pak nu die telefoon op. Want dan kan jij gewoon zomaar die verjaardagskalender winnen. Hoef je niks voor te doen. Geen ingewikkelde vraag te beantwoorden. Maar gewoon 1, 2, 3, hoppatee, heb jij die prachtige kalender te pakken.
0: 070-390-5454. Als je een zo'n mooie prijs wil winnen, dan gaan we even kijken wie er op dit moment belt. Goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen.
0: Hallo, ik verstond even je naam niet.
2: Marianne.
0: Hi Marianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je ook een vakantie gehad of ben je gewoon thuisgebleven?
2: Ik ben nu nog thuisgebleven. Ik ga 26 september.
0: Oh, je hebt het nog in het vooruitzicht.
2: Ik heb het nog in het vooruitzicht.
0: Lekker. En ga je expres een beetje laat in het jaar?
2: Nee, dit kwam onverwachts omdat ik zou eigenlijk vanaf 3 augustus gaan. Maar die werd gecanceld.
0: Oh.
2: En nu ga ik met de schoonzus van mijn broer gaan we met z'n tweeën met even weg gaan we naar Praag en Benen, weet ik van wat we allemaal gaan doen.
1: Klinkt heerlijk. Praag is een mooie stad. Ja,
0: Benen
1: absoluut.
0: Ook trouwens hoor. Ja, we hadden het ontzettend leuk. Daar wens ik je al in ieder geval heel veel plezier mee. En je gaat er ook nog eens vandoor met die prachtige prijs vandaag.
2: Ja, dat is wel lekker.
0: Ja, dat is zeker lekker. Die verjaardagskalender is voor jou, Marianne.
2: Oké, dankjewel.
0: Veel plezier ermee.
2: Dank je.
0: Doeg. Vorige uur hoorde je al over het Haags Beat Festival in het Zuiderpark Theater. Maar er is nog veel meer te zien in het openluchttheater. Zaterdag kan je bijvoorbeeld genieten van een mix tussen jazz, soul, rhythm and blues en popmuziek tijdens Feeling Alright nummer 2. Sven Vigée speelt samen met zijn Sven Hammond Big Band. En er zijn gastoptredens van Waylon, Sherma Rouse. En ook Matthijs van Nieuwkerk is erbij. Hij is de gastheer van vanavond. En we bellen even met hem vanmorgen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, lijf vanuit de auto hoor ik. Waar ben je nou onderweg?
3: Ja, ik zit in de auto op weg. Ik zit in de auto op weg naar Amsterdam. Ik ga naar het Amerikaanse consulaat. Want ik ga met Sherma, jij noemde haar naam net. Ik ga met Sherma een televisieprogramma maken in Amerika. En daar moeten wij een vergunning voor krijgen. En die ga ik nu, als het goed is, ophalen.
0: Oh, dat is wel een belangrijk ding inderdaad. Ja, dat gaat.
3: Nee, dat is heel belangrijk. Ik ben er zelfs een beetje nerveus voor.
0: Ben je bang dat je niet binnenkomt?
3: Nou, ik kom zeker binnen, maar ik heb zoveel papieren mee moeten nemen dat ik bang ben dat ik iets vergeten ben. Maar ik denk dat het goed komt.
0: Ja, ja, dat is wel leuk natuurlijk, nu je het toch even zegt. Dat gaat over Aretha Franklin, hè? Dat is al aangekondigd. Ja. Jullie moeten dus nog op gaan nemen. Ze staat komende week dan op het podium. Jullie hebben al eerder haar erbij gehad bij dat Feeling Alright. Is die sfeer goed tussen jullie twee? Denk je van dit wordt echt wat, dat programma met z'n tweeën daar in Amerika?
3: Ja, nou en of. Nou, het is natuurlijk een idee van Sherma. Het is haar heldin, Aretha Franklin. Niet alleen als zangeres, maar ook als sterke zwarte vrouw in een toen zeker racistisch Amerika. En wij treden af en toe met elkaar op. We hebben ook veel televisie samengemaakt. Dus ik heb haar wel leren kennen als een ongelooflijke, aardige, joviale, slimme vrouw. En toen ze mij vroeg van, zou jij dan met mij mee willen dat we het samen doen? Toen moest ik wel heel even nadenken, want het was tenslotte weer televisie. Maar toen dacht ik, ja, dit is overzichtelijk en het is een mooi onderwerp. En het is, Shurma is een hartverwarmende vrouw. Dus ik heb ja gezegd.
0: Ja, eind van het jaar gaan we dat zien. Maar eerst dus nog even het theater in. Nou, onder andere dus in Den Haag. Hoe is dat voor jou om vanaf het podium al die fantastische artiesten te zien optreden?
3: Ik zit net als bij mijn televisieprogramma, zeker de laatste met Sven op zaterdagavond. Ik zit gewoon op rij 1. Natuurlijk, ik kondig aan, ik vertel verhalen, ik interview. Maar die muzikanten, ik zit er op 1 meter vandaan en daar voel ik mij doodgelukkig.
0: Ja, wat voor gevoel krijg je daarbij?
3: Nou ja, in dit geval, kijk, we hebben natuurlijk een televisieprogramma gemaakt, Sven en ik. Op de zaterdagavond met de Big Band, waar wij na de storm mee moesten ophouden. Wij zijn elkaar nooit uit het oog verloren. We zijn echt hele dikke vrienden. En op een gegeven moment ontstond er het plan, zullen we dit gewoon op het toneel gaan doen zonder camera's? En zullen we kijken of we de artiesten waar wij van houden en die met ons hebben meegedaan in de afgelopen jaren van ons televisieprogramma, of die mee willen komen? En iedereen zei eigenlijk hardgrondig ja. En toen was het nog de vraag, willen mensen hier een kaartje voor kopen? En het antwoord daarop is ook volmondig, ja, we staan eigenlijk alleen maar voor hele volle schouwburgen en openluchttheaters.
0: Ja, zo'n big band verandert muziek ook natuurlijk wel. Hè? Je maakt er echt een eigen arrangement van. Heb je wel eens het gevoel van, jeetje, wauw, wat gebeurt hier?
3: We waren afgelopen zaterdag in Lochem. Dat is in de Achterhoek. Dat is een theater met 1700 mensen. En die zaten er ook. En het was mooi weer. En toen zag ik Jelte, dat is Jet Rebel, die kwam binnen. En die zei, ik zou het zo graag, staat niet op het programma jongens, maar ik heb het behoefte om het nummer Imagine te zingen van John Lennon. Nou, dan kijken we even naar elkaar, Sven en ik. Daar hebben we natuurlijk geen arrangement voor gemaakt. Maar goed, waarom niet? Wil je het alleen spelen op de piano of op de gitaar? Hij zegt, nou, ik doe het wel op de gitaar. En Sven zegt, ach, dat nummer, dat kennen we allemaal wel een beetje. We doen wel mee. En toen ontstond er magie. En dat was echt magie, want hij legde uit waarom hij dat nummer wilde spelen. Dat had iets met deze tijd te maken. En dan begint hij en dan zie ik die band zonder repetitie invallen. En dan denk ik, ja, en dat dacht het publiek volgens mij ook, hier gebeurt iets heel bijzonders. En dat maken we, ja, als je onder goede muzikanten leeft, dan maak je dat vaak mee.
0: Ja,
3: dat is echt super fijn.
0: Ja, bijzonder, ja. En dan zit jij op je eerste rij, dus dat is ook een mooie plek.
3: Ja, ik zit gewoon naast Sven, achter die vleugel. Ik kijk mijn ogen uit, ja, daar komt het wel op neer.
0: Ja, we kennen je natuurlijk van tv. Jarenlang heb je elke avond daar, nou, bijvoorbeeld de Wereld Draait Door gepresenteerd. En later nog Matthijs Draait Door. Maar ja, je hebt sinds een paar jaar dus ook dat theater ontdekt. Ben je er echt van gaan houden?
3: Nou, en ook, dit is voor mij echt een nieuw leven. We hebben ook heel veel plannen voor de komende jaren. Want dat moet in theaters, dat heb ik allemaal geleerd natuurlijk de laatste tijd. Moet je dat ver van tevoren aankondigen dat je weer iets wil gaan doen. Zowel in de zomer in de openluchttheaters als in de binnentheaters. En wij hebben, het begon natuurlijk als een experiment eigenlijk vorig jaar. En we hebben het zo naar ons zin. En er is ook zoveel belangstelling voor. En ik heb, als ik namens mezelf mag spreken, zo zit het naar mijn zin. Dat Sven en ik en de Big Band we hebben veel plannen voor de komende jaren. Dus het is ontzettend bevallen, ja. Ik vind het een heel leuk leven.
1: Wat klinkt dat goed, allemaal plannen voor de volgende jaren? Want jij neemt ons mee op zo'n avond met die muziek. En dan, wat is jouw rol? Je bent de host, maar vertel jij ook verhalen?
3: Ja, ik vertel ook verhalen. Ik vertel iets over ons programma. Sommige gasten, daar hebben een langere geschiedenis mee. Ik vertel iets over mezelf. Over de afgelopen jaren. Dat is mijn rol. En ik ben een soort master of ceremony. Maar het bevalt me bijzonder goed. Het enige wat ik eigenlijk niet doe is wat ik in mijn programma's natuurlijk wel deed. Het langere interviewen. Ik vraag zeker het een en ander. Maar langere interviews, dat merken we. Dat is voor het publiek. De mensen willen toch muziek. En ik... ik heb het een beetje moeten ontdekken en uitvinden, maar volgens mij hebben we iets moois te pakken. En ik reis deze zomer met heel veel plezier van links naar rechts door ons land. En ik kijk mijn ogen uit, joh.
1: Ja, en zaterdag dus in je eigen stad tegenwoordig, Den Haag.
3: Ja, dat is ik woon al 2 jaar in Den Haag, zeker.
0: Ja, heb je het naar je zin eigenlijk in Den Haag?
3: ga er nooit meer weg. Ik heb het zo ontzettend naar mijn zin in Den Haag. Het is echt de mensen. Ik ben in een geweldige buurt terechtgekomen. Ik wist echt niet zoveel van de Hofstad. Maar we wonen op een schitterende plek. En ik ben natuurlijk veel aan zee. Ik stap in lijn 1. En ik ben 10 minuten later sta ik op het strand. Het is... ik heb ontzettend gebot met het schitterende Den Haag.
0: Ja, we zoeken deze zomer in West Wordt Wakker het mooiste regionale woord. Heb je een mooi Haags woord ontdekt de afgelopen 2 jaar?
3: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik spreek dat natuurlijk helemaal niet. Maar ik ga ook naar die is het trouwens ook zaterdag. Ine Scherzen van de Golden Earring.
0: Oh, leuk.
3: Dat is, dat durf ik wel te zeggen, dat is een min of meer. Daar treed ik veel mee op. En daar ga ik mee om, zo af en toe. En dat is natuurlijk wel echt een Hagenaar. En als ik dan iets te veel energie heb, of misschien iets te lang aan het woord ben, dan hoor ik hem zeggen, en dat, misschien heb je dat, dat hebben jullie natuurlijk al, jullie horen niet anders, maar dan hoor ik rustig. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is wel heel Haags. En het bevalt me ook wel. Ik vind het een mooi woord, zeker als je het zo uitspreekt. Je wordt er ook zo rustig van meteen. Ja. Ja.
0: We voegen hem toe aan de shortlist, Matthijs. Leuk
3: ja,
0: dat je...
3: hij stond er vast al op of niet?
0: Ja, nee, weet ik eigenlijk
1: nee
0: niet.
1: Deze stond er nog niet
0: nog
1: op.
0: Niet,
1: dus
0: nou.
1: Dit is een hele goede toevoeging, Matthijs.
3: Oh. Oh. Ik dacht, ik ben de 100ste die dat zegt, maar dat is niet zo. Nee. Okay.
0: Hey, Matthijs, heel veel succes bij eerst nog even het Amerikaanse consulaat. Hopelijk heb je alle papieren bij je.
3: Ja, dankjewel. En dus zaterdag,
0: ja.
3: En er zijn hier gek genoeg in mijn eigen stad nog een aantal kaartjes. Mis het niet, want het is echt een superleuke avond. Dat durf ik met de hand op mijn hart te beloven. Dus en ik ontzettend aardig dat ik even bij jullie in de uitzending moet komen, jongens. Dankjewel.
0: Ja, dan ga ik ook nog de naamgever van de hele tour draaien. Vind je dat leuk, Joe Cocker?
3: Zullen we dat doen?
0: Ja, gaan we dat doen.
3: Ja, lekker joh. Ja, heel goed. Goed begin van de week. Ja.
0: Yes, dankjewel Matthijs.
3: Ciao, ciao.
0: Hi. En it's Feeling Alright van Joe Cocker.

0: Joe Cocker uit 1972 en Feeling Alright. En zo heet dus ook die voorstelling in het Zuiderparktheater, het Openluchttheater. Daar zijn nog kaarten voor komende zaterdag.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, die zoeken we deze zomer. Die taal van ons, van onze hele regio, die is toch prachtig.
2: Is
0: we hoorden
2: mooi.
0: Net al dat rustig. Ik ken hem eigenlijk alleen van Tom Beugelsdijk.
2: Ja, maar het wordt echt wel door iedereen gebruikt, dat rustig. Maar ja. Lachen dat Rine Scherretsen dat dan tegen Matthijs zegt. Ja. Van hé, joh, grap, rustig. Ja.
0: Samen met jullie vullen we het West Woordenboek. Want in onze regio zijn veel verschillende soorten gemeenten met vaak een eigen dialect. Niet alleen het Haags natuurlijk, maar nog veel meer. En in West Wordt Wakker zoeken we dus het mooiste woord. Ja, Meer, jij bent hier al weken mee bezig natuurlijk. Komt er veel binnen?
2: Oh, er komen zulke lekkere woorden binnen. Bijvoorbeeld uit Leiden werd genomineerd door Wouter Vermeulen, oftewel Barry Badpak, vuile gepoetste. En dat is dan gladjakker. In het Westland zeggen ze plukkie al. En dan vragen ze eigenlijk, heb je al verkering?
0: Oh, heb je al iemand geplukt?
2: Heb je al iemand geplukt?
0: Plukkie al.
2: Ja, plukkie al. En in Katwijk zeggen ze garachen. En dat bedoelen ze garavotten. Maar iemand was daar heel boos over. Want die dacht dus dat garage, wat bij haar om de hoek was geschilderd, dat dat een uitnodiging was om bij haar om de hoek te gaan rachen. Maar dat betekent dus gewoon garavotten gaan spelen en niet die garage. En in het Haags werd aangedragen, ga even in je eigen sterfbed leggen.
0: Oh, die ken ik ook niet.
2: Ja, dat betekent eigen sterfbed leggen. Ja, bemoei je er niet mee. Of ga sodemiet erop.
0: Of wat goed.
2: Ja, ga even in je eigen sterfbed liggen.
0: Ja.
2: Vanuit de Alblasserwaard kwam de werd aangedragen kluitenruiven, grind aanharken, ruchten.
0: Ruchten?
2: Ruchten, ja.
0: Oh, dat klinkt een beetje viezig.
2: Ja, maar het is onkruidwieden.
0: Oh, onkruidwieden. Oké, okay, wat een leuke woorden inderdaad.
2: Ja, dat is totaal anders.
0: Ja, nou, we gaan nog even door met het mooiste woord. En ook Leslie Staples, die heeft een prachtig woord voor ons. Leslie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, waar kom je zelf vandaan?
3: Den Haag.
0: Oh, en ben je een beetje goed in het Haags?
3: Ik denk als je me hoort praten, dat je misschien denkt van, nou, die praat niet plat Haags.
0: Nee.
3: Maar als je er opgegroeid bent, dan denk ik dat je als echte Hagenees, want ik ben daar echt geboren en getogen, toch wel plat Haags kunt praten, ja.
0: Nou, laat eens wat horen.
3: Maar daar moet je dan even je best voor doen, hè?
0: Okay. Ja. Het vloekt er bij jou niet zo uit.
3: Nee, dit is gewoon hoe ik normaal praat. Maar ik merk wel, als je echt met Hagenezen onder elkaar bent, dat het niet veel moeite kost.
2: Ik heb altijd begrepen dat de klank die je moet pakken is broodje E met E. En als je die dan hebt, dan gaat de rest vanzelf. Dus probeer die eens, Leslie. Broodje E met E.
3: Ja, ik hoor al dat je het verkeerd zegt. Het is een broodje.
2: Ja?
3: Broodje is het en dan E met E.
2: Nou, kijk eens. Ja, helemaal goed.
0: We zitten hier allemaal met een beetje nephagenaars eigenlijk. Hè? Dat we wel zien hier niet vandaan komen. Dus ik ben blij dat jij er bent, Leslie.
3: Het niet. Ja. Want jullie hadden geschreven naar mij van dat ik even over het woord wat ik ingestuurd had. Maar terwijl ik nu zat te wachten aan de telefoon, dacht ik van, ik had eigenlijk een veel leukere. En die schoot ineens bij me naar binnen. Dus ik weet niet of dat ook nog leuk is.
0: Tuurlijk.
3: Om even...
0: Ja, nou laten we eerst even je originele woord. Of het is eigenlijk een soort zinnetje.
3: Dat is de meest bekende, denk ik, in Den Haag. Die kent elke Hagenees. Dat is een gehaktbal in het Haags. En dat is een beschuitstuiter met zalf.
0: Ja, vind ik geweldig. Ja. Ja. Heer, hou je ervan ook?
3: Ja, heerlijk, natuurlijk.
0: Ja, dat moet ook wel als Hagenees.
3: Ja, zeker.
0: Maar je had dus eigenlijk nog een leukere.
3: Nou, ik zat te denken vanmorgen. Wij hadden een echte. Ik heb in een kappersbedrijf gewerkt en een van de kapsters was een echte Haagse. En als zij dan. Zij was de bedrijfsleider. En als de leerlingen dan achter zaten en zij vond dat die te weinig in de zaak waren en lekker met elkaar zaten te kletsen in de keuken, dan kwam ze heel hard de keuken inrennen en dan riep ze tegen die leerlingkapsters: komen jullie eens even lekker van je zuignop af? En dat je zuignop, dat is dan van je billen afkomen. Dus opstaan.
0: Geweldig. Ja.
2: Ik noteer hem meteen. Ik vind hem fantastisch.
0: Ja, wat een goede inzending. Ja.
3: Dus kom even lekker van je zuignop af.
0: Geweldig. Nou, we schrijven hem erbij. En we gaan binnenkort natuurlijk echt het mooiste woord gaan we kiezen. Dus misschien wordt het wel die van jou. Dat zou leuk zijn, Leslie.
3: Ja, leuk toch?
0: Heel erg bedankt voor je inzending.
3: Ja, graag gedaan.
0: Fijne dag.
3: En een prettige uitzending.
0: Bye. Dankjewel.
1: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
4: Het 6 uur nieuws met Jeroen Pauw.
5: Goedenavond. RTL Veronique is vanmiddag officieel van start gegaan. Het commerciële televisiestation uit Luxemburg is nu in de meeste Nederlandse huiskamers te ontvangen.
6: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
7: Dit is Radio West.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
9: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
0: 8:53, dit is het nieuws. Hij doet nu zijn bril af. Dat is meestal moet je hem opdoen, toch?
14: Ja, maar het is geen leesbril, dus het mag.
0: Reinoud, het nieuws.
14: In de Zoetermeerse wijk Meerzicht is gisteravond flinke wateroverlast ontstaan door een gesprongen waterleiding. Het werd één grote modderpoel en in een deel van de wijk kwam bovendien geen water meer uit de kraan. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje en sprak een bewoonster.
15: Ik woon daar zo en ik kom vanuit het raam, zag ik hier allemaal water. Dus, maar ik wist niet wat er aan de hand was. Ik heb ook vannacht heel veel zwaailichtauto's zien staan, dus ik denk er wordt aan gewerkt. Heftig, denk ik, ja.
14: Medewerkers van drinkwaterbedrijf Dunea kwamen naar Meerzicht om de gesprongen waterleiding te repareren. En het zand en de modder zijn in de loop van de nacht opgeruimd. De twee vestigingen van SKD Kinderopvang in Delft blijven dicht na het faillissement van de organisatie. De opvang ging half juni bankroet, maar de twee locaties bleven nog wel even open, zodat de ouders niet in de problemen zouden komen. Een doorstart voor de locaties De Vlinderstruik en De Bloesemboom van SKD Kinderopvang lijkt er volgens de curator niet aan te komen. Opnieuw werkzaamheden aan het Rijswijkse Plein in Den Haag vanaf vandaag. Die duren bijna een maand en maken deel uit van een grote onderhoudsoperatie die al sinds 1 juni bezig is. Eerder al is het gebied rond het Stationsplein en de Haagse Toren opgeknapt. Verkeer moet vanaf vandaag weer rekening houden met een volledige afsluiting tussen de Waldorpstraat en de Hofwijkstraat dit keer. De werkzaamheden zijn nodig om de tramsporen en de rijbanen te vernieuwen. Radio-DJ Julia Maan gaat zich inzetten voor een meer toegankelijk uitgaansaanbod voor jongeren in Leiden. Ze is de nieuwe nachtprogrammeur bij poppodium Nobel. Sinds corona lijken jongeren minder zin te hebben in uitgaan en daar moet Julia wat aan gaan doen.
16: Door die corona ging iedereen lekker thuis zitten en thuisfeestjes. Dan moeten we wel weer zorgen dat mensen weer naar ons toe komen eigenlijk. Dat gaan wij ook hartstikke leuk aanpakken met een nieuwe marketingcampagne straks voor de nacht. Via de sociale media natuurlijk, maar ook tijdens de Elsitweek waren we aanwezig met de grote afterparty. En de openingsfeest was ook bij ons in de nacht. Dus op die manier proberen we wel iedereen weer een beetje naar ons toe te trekken eigenlijk. Ja.
14: Om de klus te klaren zoekt programmeur Julia, die begin deze maand aantrad, meer samenwerking met andere Leidse organisaties en instanties. Een beter uitgaansaanbod voor jongeren en betaalbare clubnachten zijn voor haar het doel.
0: Gaan we naar Margot Ribbering bij het weer. Goedemorgen. Oh, ik heb de verkeerde schuif open. Dus even wennen, die eerste dag. Ja, we leven eigenlijk in een hele andere wereld, hè, Margot? Als je het vergelijkt met de afgelopen weken.
17: Inderdaad, het is wel even wennen, want het is afgelopen met de grote hitte en er is eindelijk regen gevallen. Er moet natuurlijk heel wat vallen om dat neerslagtekort een beetje aan te vullen, maar deze week een mooi beginnetje. Afgelopen nacht al 1 tot 9 millimeter, een storing vanuit het westen. Maar die storing is al weggetrokken en de rest van de dag is het zo goed als droog met nog vrij veel Noordzeewolken. Vanmiddag ook een beetje zon. Niet al te veel wind uit een noordwestelijke richting. Ja, en die temperatuur 21 graden, dat is best wel eventjes wennen geblazen. En die temperaturen die zullen de komende weken niet echt veel hoger komen. Misschien morgen 22 graden en daarna is het weer 21 graden. De nachttemperaturen zijn nog vrij hoog, 15 graden. Pas later in de week en in het weekend dan zullen die nachttemperaturen wat omlaag gaan. En we krijgen vrijwel elke dag met regen te maken. Morgen bijvoorbeeld is het zo dat het in de nacht en vroege ochtend regent. Daarna is het ook weer droog met vrij veel wolken, een aantrekkende westelijke wind en een beetje zon in de middag. En dan vanaf donderdag dan staan er buien op het menu. En omdat de lucht hoog in de atmosfeer heel koud wordt en het zeewater voor de kust heel warm, 17 graden op dit moment, krijgen we met name in de kust heel veel buien die ook lekker veel regen kunnen achterlaten. Dat is goed voor de natuur. En landinwaarts zal er ook het een en ander vallen.
0: Dankjewel, Margot.
17: Graag gedaan.
14: Je hoort het uitgebreide regionieuws. En wil je meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Turner. Zo net voor de sports, When the Heartache is Over.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ja, ook weer terug van weg geweest, Herman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je ook weer een goede vakantie gehad?
2: Fantastisch.
0: Ja?
2: Ja, heerlijk. Ik ben weer scherp als een mes, helemaal uitgerust. En we hebben gewandeld in de berg, in de Dolomieten. Had ik nog nooit gedaan. En het is ongelooflijk prachtig daar. En heerlijk om te wandelen. Ik ben niet zo'n wandelaar, dacht ik. Maar in de bergen vind ik het wel leuk.
0: Oh, en waarom daar juist dan wel?
2: Ja, omdat iedere stap die je zet, is het uitzicht net weer even anders. En het is allemaal even prachtig.
0: Maar het is ook wel zwaar, toch? Of ben je... je bent wel een enorme sportman natuurlijk.
2: Oh, enorm. Nee, maar weet je wat het ook is? Je moet gewoon een dag uittrekken voor een wandeling van 10, 11 kilometer. Dan begonnen we 's ochtends vroeg. En dan zaten we om 9:30 aan de eerste koffie. Of soms ook aan het eerste biertje. En dan ga je van restaurantje naar restaurantje lopen, zeg maar. Op die pistes heb je natuurlijk allemaal van die... waar je met ski eigenlijk ook je versnaperingen haalt.
3: Van die knijpjes.
2: Van die knijpjes en dan pak je even een lichtstoel en dan kijk je om je heen en dan word je stil. En dan, het is heel, je wordt er helemaal zen van.
0: Ja, maar zo kan ik het ook natuurlijk, hè? Dit is natuurlijk semi-sporten.
2: Absoluut. Ik heb ook niet gepretendeerd dat ik heel sportief was.
0: Nou, laten we het over de sport dan maar gaan lullen. Ja. Maar ja, wel ADO Den Haag, is het een kwestie van wennen, denk je?
2: Ja, zeker. Weet je, 2 wedstrijden, 0 punten. Natuurlijk ook niet de minste tegenstanders. Eerst werd er verloren van AZ. Gisteren de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Hoop je toch minimaal op een puntje eigenlijk. Maar FC Groningen was duidelijke maat te groot. 4-1 wordt het voor de Groningers. Ja, en als je kijkt hoe die doelpunten tot stand komen. Ja, dan is het... Dan kan je zeggen, ADO moet nog wel even wennen. Want die gooide achterin de boel wagenwijd open. Bij rust stond het al 3-0. Ja, gelukkig wordt dan de eerste Haagse goal van dit seizoen nog gemaakt in de tweede helft door Eduardo. Maar 4-1. ADO had er eigenlijk weinig in te brengen. En het is gewoon even wennen. Na die eerste wedstrijd tegen AZ zei Darryl van Michum... Ja, voor sommige spelers voelde de eerste 45 minuten wel als een hele wedstrijd. Ja, het tempo ligt gewoon hoger. De spelers zijn slimmer. Het is gewoon even wennen. En weet je, die punten die komen wel. Maar het is wel jammer dat het op deze manier moet beginnen. Maar goed, zondag aanstaande weer nieuwe kansen. Speelt ADO uit tegen Go Ahead Eagles. Alhoewel, dat is ook geen makkie. Want die speelden met 2-2 gelijk tegen Feyenoord na een 2-0 achterstand. Dus daar kunnen ze ook weer aan de bak. Maar het gewenningsproces is in volle gang. En natuurlijk heb je een voorbereiding met oefenwedstrijden en zo. Maar de echte wedstrijden, dat is toch net weer even andere koek.
0: Dag Herman.
2: Kees.
0: Ja, het allemaal.

0: Amateurvoetbal is ook weer begonnen. Alleen niet voor het afgezakte SVV Scheveningen. Hierdoor moet ik verplicht elke zaterdagmiddag gaan winkelen met moeder de vrouw. Herman, help me uit de nood. Wanneer kan ik weer naar Houtrust? Groeten van Kees.
1: Nou ja, Kees die hoeft natuurlijk niet te gaan winkelen. Want die kan ook zeggen, ja, lieve mevrouw. Ik moet luisteren naar radio. Moeder de vrouw. Ik moet luisteren naar Radio West Sport. Dus er zijn excuses genoeg te verzinnen. Bij mij weten begint volgende week het seizoen in de vierde divisie. Dus dan breken voor Kees hopelijk weer betere tijden aan. Maar de tweede en derde divisie, die zijn begonnen. En Quick Boys, de regerend kampioen in de tweede divisie. Ja, die haalt meteen uit in die eerste wedstrijd. 5-0 overwinning op de amateurs van Volendam. Het was jammer dat er totaal geen publiek bij mocht zijn op Nieuw-Zuid. Dat had te maken met een straf van de KNVB naar aanleiding van wat fakkels die werden gegooid tijdens de laatste kampioenswedstrijd. Ja, het was heel stil, het was heel doods, maar het voetbal was oogstrelend. En 5 goals, dat is natuurlijk een fantastisch begin. Katwijk verliest de eerste wedstrijd van Spakenburg. En ook Rijnsburg verliest. Die gingen behoorlijk onderuit met 4-0 bij Jong Almere. Dus ja, eigenlijk alleen Quick Boys dat meteen de kassa opengooit in die eerste wedstrijd. 5 goals en de eerste 3 punten zijn binnen.
0: En veel succes op het EK Atletiek voor Nederland.
1: Ja. Ongelooflijk. Het is een record aan medailles weer op die EK Atletiek. 14 medailles. 5 keer goud, 3 keer zilver, 6 keer brons. Wij zijn erg goed geworden in de estafettes natuurlijk. De 4 keer 400 meter bij de vrouwen leverde weer een titel op. Van der Schoot, Klaver, Saalberg en natuurlijk Femke Broedersbol. En dan is altijd de vraag, ja, die 400 meter, daar was Femke Broedersbol heel erg goed in. Maar ze is overgestapt naar de 800 meter. En ze liep als laatste loopster. En dan denk ik toch, ja, heeft ze die eindsprint nog? Nou, die zat er nog in. En ja, ze vond het eigenlijk ook wel weer fijn een keer een 400 metertje lopen.
2: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, en dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen als klein mini-lijntje met allemaal race in onze benen. Ik ben echt super trots.
0: Ja, en we zijn ook trots op jullie, Femke.
1: Absoluut, ja. Zeker op Femke, want daar ben ik altijd trots op. Dat vind ik zo'n topper. Ja.
0: En ook nog goud bij het beachvolleybal op het WK, op het EK, sorry.
1: Ja, EK, Katja Stam en Reisa Schoon, ze komen uit Den Haag, hebben de Europese titel gehaald in Polen. Ze wonnen de finale vrij eenvoudig, 21-13 en 21-11 van het duo Isus Quizia en Moreno. Ja, ze komen uit Spanje. Spaanse taal is niet zo heel erg goed, maar die titel die staat voor Katja Stam en Reisa Schoon. Lekker.
0: Nou, ik vond het weer fantastisch, Herman. Je hebt gehad. Ja, lekker. Ja.
1: Ja, ik moet nog een beetje inkomen, maar het gaat gestaan.
0: Nou, even oefenen op je namen.
1: Ja, precies.
0: En dankjewel, Herman. Tot vrijdag weer.
1: Hoi, hoi. Zeker.

0: Ja, de zomer is natuurlijk voorbij met dit weer. Dus we draaien geen André van Duin meer, maar wel het origineel Shake Touches Je Temme. Ja, je dacht dat je er misschien al vanaf was, hè?
1: Maar...
0: na al die tijd. En misschien ben je er ook wel helemaal klaar mee. Maar helaas... Ja, Soldaat van Oranje is niet meer. We moesten hier bij Westwoord Wakker natuurlijk ook een traantje wegpikken, dat begrijp je. Na bijna 16 jaar viel vorige maand het doek voor de musical. Maar je kan nog wel zo'n mooie herinnering in huis halen. Ruim 300 decorstukken en props worden geveild. Van theaterstoelen tot een complete Bentley-replica. Hoewel, compleet. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan praten namelijk met de veilingmanager Clarissa Berner van Troostwijk Auctions. Clarissa, dankjewel dat we even kunnen bellen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dankjewel.
0: Heb je zelf al ergens je oog op laten vallen? Zo van, nou, dat lijkt me wel heel erg leuk om even op te bieden.
2: Nou, ik vind die Bentley wel echt een heel bijzonder mooi object.
0: Ja, dat is wel een hele bijzondere, inderdaad. Echt een pronkstuk. Hij is alleen wel, maar half.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar daardoor kun je misschien wel iets meer inzichtelijk krijgen van... oké, waar kan ik hem misschien plaatsen?
0: Ja, bij die Bentley is echt inmiddels een strijd aan de gang, hè? Want daar wordt volgens mij het meest op geboden.
2: Ja, ja, die loopt wel aan kop, inderdaad. En weet je, het is net begonnen, dus het kan nog alle kanten op gaan. Er zijn zoveel mooie stukken wat aangeboden wordt... Dus de fans kunnen allemaal online mooi kijken op Troostwijk.
0: Ja, ik had al even gekeken. Ja, veel stoelen natuurlijk, tafels, maar ook theaterlampen. Is er nog een andere eyecatcher waar we het even over moeten hebben?
2: Ik denk ook wel die telefooncel.
0: Ja, geweldig. Ja,
1: fantastisch. Die is zo mooi.
0: Ja, je hoort ons enthousiasme.
2: Ja. Ja, je wordt er gewoon heel erg enthousiast van.
0: Ja, en, je gaat helemaal terug naar vroegere tijden natuurlijk.
2: Ja, het is, dit is zoiets nostalgisch. Het geeft zoveel emotie. En dit is zo'n mooi project om aan mee te werken.
0: Ja, en koetsen, zei je nog?
2: Ja, we hebben ook nog een koets.
0: En wat voor koets is dat?
2: Een serveerwagenkoets is dat.
0: Oké. Okay.
2: En het is niet een koets waar je aan moet denken waar je in kan zitten.
0: Precies.
2: Maar het is een serveerwagen in de vorm van een koets.
0: Ja. En mijn oog viel heel erg op de 3 meter lange decorboot.
2: Ja,
0: ook zo bijzonder.
2: Dat is ook een super mooi stuk.
0: Ja.
2: Ja, kijk, dit is niet bepaald iets wat je even op de vensterbank zet. Weet je, ik kan me voorstellen dat zo'n boot terechtkomt, eventueel bij een horecazaak of een evenementenlocatie. Of misschien een echte Soldaat van Oranje fan met genoeg ruimte. Maar ja, weet je, bij dit soort veilingen word je juist vaak verrast. Door, wat uiteindelijk zo'n object, wie dat koopt en wat diegene mee gaat doen. En dat is het mooie van het veilen, hè, dat iets een tweede leven krijgt.
1: En kan je als musicalfan met een kleine beurs ook wat uit die iconische musical bemachtigen?
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Omdat er zoveel verschillende stukken aangeboden wordt... is dat voor ieder inzichtelijk om te kunnen bieden. Weet je? Er zitten niet alleen decorstukken tussen. Er zijn ook andere kleinere props en spullen uit de theaterhangar... waar je voor een relatief laag bedrag echt een mooie bod kunt uitbrengen. Dus je hoeft echt geen complete Bentley of boot... de Bentley is niet compleet trouwens.
0: Nee. Maar,
2: of een boot of zo mee naar huis nemen. Dus het kan ook gewoon om een tastbare herinnering gaan aan de Soldaat van Oranje.
0: Ja, het bieden gaat online, hè? Dus je kan gewoon online een bod doen. Komt er dan helemaal geen hamer en zo'n eenmaal, andermaal? Komt dat er niet aan te pas?
2: Nee, je moet het eigenlijk hier achteraf wel zo zien, want het is online. Hè, je maakt heel eenvoudig een account aan. Je gaat de kavels bekijken en als je iets interessant vindt, dan kun je daarop bieden. En je ziet ook wanneer de kavel gaat sluiten. En je kunt het biedingsproces online heel goed volgen. En als je de hoogste bieder wordt, dan krijg je ook een bericht. En dan wordt alles daarna allemaal geregeld wanneer je aankoop kunt ophalen.
0: Ja.
2: Dus er is voor ieder wat wils. Het is zo divers. En dat is het leuke aan deze veiling.
0: Ja, is dit voor jou dan ook wel echt een bijzondere veiling? Als je het vergelijkt met wat jullie normaal doen?
2: Ja, het is zeker heel bijzonder. Juist omdat het is een Nederlandse productie. Hè? Het heeft zeker een historie. Wat ik al zei, het emotionele daaraan. Het is 16 jaar lang hebben ze op toneel gestaan. En ja, dus dit is wel echt een absolute eyecatcher, bijzonder project om aan mee te werken vanuit Troostwijk.
0: Ja, Troostwijk Auctions, zo heet het. Op de site kan je dus kijken naar al die objecten. Er zijn mooie foto's van gemaakt. Sowieso leuk als je bij die musical bent geweest om sowieso even te kijken natuurlijk. Want dan herken je van alles. Clarissa Berner van die veiling. Dankjewel dat we even konden bellen.
2: Jullie ook bedankt voor jullie aandacht. En kijk om mij mee. En kijk hoe het allemaal gaat.
0: Dat gaan we doen, dankjewel.
2: Yes? Okay.
0: De Zielse de Lange en Something Good. En na 9 uur spelen we natuurlijk de tijdmachine. Die staat al helemaal klaar.

0: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: De tijdmachine staat al te ronken en zo, wat hebben we mooie prijzen, zeg. Ongelooflijk. Ik moet er nog helemaal van bij komen. Gelukkig heb ik daar even voor, want hier is Reinhard Roemer met het weer. Met het nieuws.
8: Ja, het weer zit niet mee.
7: Nee, het weer zit niet mee. Dat hoor je straks van de NOS.
8: Het nieuws ook niet, luister maar. Vanaf vandaag wordt er weer aan de weg gewerkt op het Rijswijkse plein in Den Haag. De werkzaamheden zijn nodig om de tramsporen en rijbanen te vernieuwen. Verkeer moet rekening houden met een volledige afsluiting tussen de Waldorpstraat en de Hofwijkstraat. Duitse vakantiegangers huren dit jaar minder vaak een huisje in Nederland, bijvoorbeeld aan de kust. Het aantal boekingen is gehalveerd, zegt marktleider Landal in de krant De Gelderlander. Duitsers vinden dat Nederland een te dure vakantiebestemming is geworden. En in de Zoetermeerse wijk Meerzicht is gisteravond flink wateroverlast ontstaan door een gesprongen waterleiding. Het werd één grote modderpoel en in een deel van de wijk kwam bovendien een tijd geen water meer uit de kraan. Meer regionieuws 9:30, nu het andere nieuws.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met 2 boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
10: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
9: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
11: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
9: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer, van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: fout, hè?
1: Maar het is een fractie dat het niet zuiver is. Het is bijna loopzuiver.
0: Bijna wel. Nou, daar doen we het voor.
2: West wordt wakker.
0: Ik leer het nog wel.
2: Vandaag en nou. West wordt wakker. Met het nieuws voor jou.
0: Ja, het nieuws, dat hebben we net van Reinhard gehoord natuurlijk. We hebben nu de...
3: De Radio West tijdmachine.
0: Voor jou. En je kan mee...
1: Instappen, vliegen.
0: Ja, maar echt fantastische prijzen deze week.
1: Als je bij ons in naar het verleden gaat vliegen... dan kan jij winnen een nationale keuze cadeaukaart... ter waarde van 100 euro. Je kunt de kaart gebruiken om te betalen bij meer dan 200 winkels. En dat hoeft niet eens... echt naar de winkel, want je kan ook online. Dus het kan allebei gewoon. En je hoeft het ook niet in één keer uit te geven. Dat is ook wel fijn, hè? Nou denk ik niet dat je per kwartje moet uitgeven, maar gewoon...
0: Maar het kan wel.
1: Het kan wel. En als je gewoon iets in gedachten hebt van... oh, daar ben ik voor aan het sparen, dan is dit toch onwijs lekker. Ja. Dat is dus de hoofdprijs. Als je 3 vragen goed hebt, vrijdag kan je die winnen. Maar als jij 1 vraag goed hebt, dan voel je je helemaal sportief. Dan heb je zo'n prachtige, mooie, ronde bal. De enige echte Omroep Westbal. En niet alleen zomaar, is ook nog gesigneerd door een speler van ADO Den Haag.
0: Ja, oh, dat is ook mooi inderdaad. Dan kan je ze een beetje supporten, hopelijk. Dat ze dan volgende week hun eerste punt gaan pakken natuurlijk in de Eredivisie. Die voetbal, die krijg je al als je 1 vraag goed hebt. En als je 3 vraag goed hebt, dan maak je gewoon kans op een waardebon van 100 euro. Die je in allemaal verschillende soorten winkels kan uitgeven. Ja, ik zou zeggen, als je nu niet belt...
1: 070-390-5454.
0: Je weet het na 2 maanden nog steeds niet. Het is ongelooflijk dit.
1: Weet ik het niet?
0: Als je nu niet belt...
1: dan bel je nooit.
0: 070

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here, still here.
1: Ja, we gaan straks ook met de Speed of Light, Chef Special.
2: De Radio West tijdmachine.
1: Want daarmee gaan we natuurlijk keihard de lucht in. En dan gaan we door alle tijdbarrières heen terug naar een ander jaar. Altijd wel in het verleden, dat is altijd heel opvallend. En dat doen we niet alleen, dat doen we met Ronald Juvenaar uit Den Haag. Goedemorgen, Ronald.
3: Goedemorgen, Jorinda.
1: Ja, je hebt wel zin in zo'n tochtje met de tijdmachine.
3: Altijd.
1: Was er een bepaalde
3: altijd
1: prijs?
3: Spannend.
1: Ja, het is altijd spannend inderdaad, ja. Was er een bepaalde prijs die meer zei dat je dacht, nou, maar daar moet ik echt, die moet ik hebben?
3: Nee, niet specifiek.
1: Hè?
3: Niet specifiek.
4: Nou, nee, jammer nee, zeg. Had ja. ik zo gehoopt dat je zou zeggen, nou, die voetbal, daar ga ik voor. Die prees ze zo leuk aan.
3: Nou, dat vind ik ook heel leuk, die voetbal. Ik denk dat ik die wel heel graag wil winnen.
4: Kijk. Zo doen wij zaken, Ronald. Helemaal goed.
1: Ja, ja, van welk jaar ben je zelf eigenlijk?
3: 65.
1: En wel, wat hoop je dan eigenlijk?
3: Ja, doe maar ergens mid 80.
1: Mid 80. Nou, ik kijk even. We gaan hem richten. Hopelijk gaat het lukken. Maar ik beloof niks, hè, Ronald?
3: Nee, dat begrijp ik.
1: We gaan van start.
2: Deuren gaan dicht.
1: Mid 80. Straal hem even in.
2: 1, 9,
1: 8,
2: 6, 8. Deuren gaan open.
1: Ja. Ja, het heeft geen zin gehad, Ronald.
4: Nee, het is een beetje omgedraaid eigenlijk. Niet 1986, ja, maar 1968. Ja. Mijn jaar, mijn geboortejaar. Dus ik vind het een prachtig jaar. Jij was 3 dus toen.
3: Ja, klopt.
4: Nou ja, dan weet ik niet.
3: Ik weet er nog alles van.
1: Ja, dat denk ik ook.
4: Helemaal goed, dan gaan we dat gewoon nu testen. Hou je vast, Ronald. Daar gaan we. De komische Franse film Le Gendarmerie Saint-Marie is een succes in de bioscoop in 68. En de Nederlandse titel was De Gendarme op Vrijersvoeten. Welke drukke Franse Louis speelde de hoofdrol in die film en ook nog in 5 andere films van deze reeks?
3: Louis de Funès. Als ik het goed uitspreek.
4: Louis de Funès, ik noteer hem. Een sensatie in de sportzomer van 1968. Wat voor een prestigieuze wedstrijd wint Jan Jansen uit Nooddorp als eerste Nederlander ooit?
3: Tour de France.
4: Staat genoteerd. En de laatste. Welke Queen of Soul scoort in 1968 met de single Chain of Fools?
3: Aretha Franklin.
1: We gaan kijken wat de jury ervan vindt.
2: Je hebt 3 vragen
1: goed. Dat is een mooi begin van de week.
4: Lekker zeg.
3: Zeker, ja.
1: Alles goed. Ja, die film uit 68, ja, die Louis de Funès kwam er goed uit. Heb je hem wel eens gezien eigenlijk?
3: Ja, die heb ik zeker gezien.
1: Oh, wat goed.
3: Ja.
1: Wat vond je ervan?
3: Ja, ja.
1: Ik ken hem eigenlijk niet namelijk.
3: Heel komisch.
1: Ja?
3: Ja.
1: Wat goed.
3: Ja.
1: Nou ja, ik vind het knap dat je dan uit een jaar dat je 3 bent zoveel vragen nog goed weet. En dat betekent dat je mooie prijzen wint meer.
4: Hele mooie prijzen, want je wint dus die voetbal met handtekening van de ADO-speler. En op dit moment ben jij de topscorer, de enige echte. Dus maak jij kans vrijdag om gebeld te worden. En dan heb jij misschien kans op die waardebon van 100 euro. Die mag je besteden bij 200 winkels online of gewoon bij een echte virtuele winkel. Dat is
3: inderdaad
4: de nationale keuze cadeaukaart.
1: Moet je nog even op wachten, Ronald. Op vrijdag natuurlijk. Ja, en dan zijn er vast nog meer winnaars, wordt er geloot. En moet je ook nog wat vragen goed beantwoorden. Maar je staat er goed voor in ieder geval.
3: Oké, ik wacht het gewoon af. En ik zie de bal wel tegemoet. Of moet ik hem opkomen halen?
1: Ja, gaan we allemaal zo even regelen. Dan gaan we dat bespreken. Leuk dat je even meeging met de tijdmachine. En een fijne dag, hè?
3: Zelfde. Doei.

Ja, Ronald wist het goed te raden. Chain of Fools, die is natuurlijk van Aretha Franklin. En die had daarmee gewoon maar 3 vragen goed in de tijdmachine. Mijn eerste dag weer na de vakantie. En ik heb echt een hele leuke vakantie gehad. Heel relaxed. Je hebt dat een beetje met zo'n ochtendshow. Je bent vrij op het moment dat dan andere mensen nog werken. En s'avonds, dan ga ik alweer richting mijn bedje. Dus die sociale contacten, die verlies ik soms een beetje uit het oog. En die heb ik allemaal weer ingehaald. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin in Groningen wonen. Dus daar ben ik lekker gaan logeren. Met Casper natuurlijk. Alle andere vriendinnen hier wat meer in de regio ook opgezocht. En ik heb veel dingen gewoon voor het eerst gedaan. Ik heb bijvoorbeeld voor het eerst met een drone gevlogen. Je begrijpt, ik wil nu zelf een drone. Dus daar ga ik een heel jaar voor sparen, denk ik. Ik heb voor het eerst op een sub gestaan, samen met een vriendin. Ja, dat ging me eigenlijk ook best wel aardig af. Ik wiebelde wel af en toe even zo weer terug op mijn knieën op die sub om me boven water te houden. Maar ja, dat lukt uiteindelijk wel. Echt een ontzettend leuke sport. Dus misschien dat ik dat ook wel wat vaker ga doen. En afgelopen weekend was ik met een oude bekende van jullie. Was ik in België. Meerdere eigenlijk. John Baltus, dat is de schrijver van het Westwoord Wakker liedje met zijn vriendin. Maar ook Tjeerd was daar met zijn vriendin. Dus met z'n vijven en Casper waren we op pad in het zuiden van België. Er was een tram-evenement uiteraard. Hè. Daar gaat Tjeerd dan naartoe. Ik mocht even aanhaken een nachtje. Het was ontzettend gezellig en het gaat goed met Tjeerd. En ik kan je beloven dat hij 1 september weer gewoon begint. Dus nog 2 weekjes. En dan is het oude vertrouwde team weer compleet. We krijgen alvast hele leuke appjes binnen. Weer fijn om te horen dat je op de radio bent. Prettige dag verder van Ankie. Hermian heeft nog een goed idee voor de verjaardagskalender die we deze week om 8 uur weggeven. Geef hem aan Pieter. Als ze aandenken aan Radio West. Want Pieter had vrijdag natuurlijk zijn laatste uitzending bij West wordt wakker als invaller. En zaterdag ook nog als sportpresentator. Want hij gaat ergens anders radio maken. Vind ik een leuk idee inderdaad. Zo'n verjaardagskalender gaan we regelen, Hermian. Goedemorgen, Jorinda. Fijn dat je er weer bent. Niet zijn nadelen van alle invallers, hoor. Want die waren ook fantastisch. Maar jullie zijn een geweldig team. Heb je een fijne vakantie gehad? Nou, je hoorde het net. Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Groetjes van Corrie. En ook nog van Evelien. Gezellig om je weer te horen en een gezellige uitzending. Dank jullie wel voor jullie lieve berichtjes. Ik hoop dat jullie ook een mooie vakantie hebben gehad. Of misschien nog wel tegemoet treden in de vakantie. Laat het even weten via 070-307-8080. Daar kan je naar appen en je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis weer met Golden eSIM.
11: Het is precies 9:30 op de seconde zelfs.
12: Vakwerk.
11: Ongelooflijk. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
12: Het is nu alweer 10 sneller, maar. De twee vestigingen van de SKD Kinderopvang in Delft blijven dicht na het faillissement van de organisatie. De opvang ging 9 juni bankroet. Maar de twee locaties bleven nog wel even open, zodat ouders niet in de problemen zouden komen. Doorstart voor de locaties De Vlinderstruik en De Bloesemboom van SKD Kinderopvang in Delft lijkt er volgens de curator niet te komen. Duitse vakantiegangers huren dit jaar minder vaak een huisje in Nederland, bijvoorbeeld aan de kust. Het aantal boekingen is gehalveerd, zegt marktleider Landal in de krant De Gelderlander. Duitsers vinden dat Nederland een te dure vakantiebestemming is geworden. Hoofdoorzaak van de terugloop is de btw-verhoging voor de verhuur van vakantiewoningen. Deze belasting ging dit jaar omhoog van 9% naar 21%. Ook spelen de gestegen horeca- en levensonderhoudskosten in ons land een rol voor de Duitsers. In de Zoetermeerse wijk Meerzicht is gisteravond flinke wateroverlast ontstaan door een gesprongen waterleiding. Het werd één grote modderpoel en in een deel van de wijk kwam bovendien geen water meer uit de kraan. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje en sprak een bewoonster.
13: Ik woon daar zo en ik kom vanuit het raam, zag ik hier allemaal water. Dus, maar ik wist niet wat er aan de hand was. Ik heb ook vannacht heel veel zwaailichtauto's zien staan. Dus ik denk, er wordt aan gewerkt. Heftig, denk ik, ja.
12: Medewerkers van drinkwaterbedrijf Dunea kwamen naar Meerzicht om de gesprongen waterleiding te repareren. Het zand en de modder zijn in de loop van de nacht opgeruimd.
11: Dan gaan we naar het weer met Margo Ribbering.
14: Het is echt wel even wennen deze week, want het is gedaan met de grote hitte, 21, 22 graden. Dat zijn de temperaturen komende week. En er valt af en toe regen. Afgelopen nacht viel er ook wat regen. Dat is inmiddels voorbij en de rest van de dag verloopt zo goed als droog met Noordzeewolken. Vanmiddag een beetje zon, een zwakke tot matige wind uit het noordwesten en dus 21 graden. Vanavond is het ook nog droog. Vannacht gaat het weer regenen. Ook morgenochtend is het nog even nat en daarna is het weer droog met vrij veel wolken en 22 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Vooral vanaf donderdag, dan komen er buien naar ons toe. En die kunnen met name in de kustgebieden heel heftig zijn en lekker wat regen achterlaten voor de natuur. Landinwaarts zal er ook het een en ander vallen. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon. En het wordt dus, zoals gezegd, niet warmer dan zo'n 21 of 22 graden.
12: Margo, dankjewel. Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: This is the life van Amy McDonald.
1: Ondertussen in
0: België, want in de bossen van de Hoge Venen valt vanochtend lichte regen, melden Belgische media. Zo'n 1 tot 5 millimeter neerslag. Ja, en je hebt het afgelopen weekend vast wel gevolgd. Die brand daar in het veen. Ja, het is maar de vraag of de brandweer hier veel aan heeft aan die regen. Want de brand heeft inmiddels al 3000 hectare verwoest. De grootste natuurbrand ooit in België. Daarom praten we even met onze regiogenoot daar. Niels, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen vanuit België.
0: Ja, niet echt bij de Hoge Venen natuurlijk. Want
2: ik ben geen ramptoerist. Nee. Nee, ik ben niet gaan kijken.
0: Nee. Merk je er wel wat van eigenlijk?
2: In die zin dat het nieuws domineert. Er is natuurlijk niets anders op het nieuws op dit moment. Het is ook zomer. Maar dan die enorme brand aan de Duitse grens, even voor de luisteraars. Dat zit niet bij Brussel of bij Antwerpen. Wees niet bang als je de grens overgaat. Maar zeg maar onder Maastricht, als je eenmaal richting Luxemburg gaat, dat die hele grensregio met Duitsland, de Hoge Venen, mooi natuurgebied, maar dat staat kurkdroog. En ja, die regen gaat niet helpen, want het vuur, de brand zit in de grond.
0: Ja, en het is lastig te blussen, hè, omdat het juist dat veen is.
2: Precies. En het wordt ook aangejaagd eigenlijk door het zuurstof in de grond. Het is echt een klassieke veenbrand. We hebben die uitdrukking, een veenbrand, als er een probleem is wat onderhuids elke keer opkomt en zo. Nou, dat is hier het probleem. En eigenlijk, ja, hadden we het kunnen weten, want dat terrein is al tijden gordroog. En ja, nu hoe het precies ontstaan is, dat vuur, dat is nog niet duidelijk. Maar er hoeft er maar één vonk te komen. En dat hele gebied, dat is gewoon in lichte laaien.
3: Ik vind het zo indrukwekkend ook. Die beelden van die brandweermensen in een dystopische omgeving. Het is zo donker. Hoe kijken de Belgen naar die brandweermensen?
2: Ja, ze hebben vooral problemen met hun ademhaling. Dus op een gegeven moment moeten ze toch, terwijl ze best vorderingen maken aan deze kant, dus aan de westkant van het gebied, moeten ze toch rechtsomkeer maken. Omdat op een gegeven moment het te benauwend wordt voor hun luchtwegen.
0: Ja, en merk je dat veel? Hier is het vaak dan dat er applaus komt voor brandweermensen. Zeker als ze iets belangrijks hebben gedaan. Dat ze toch een beetje als helden worden gezien.
2: Precies,
0: heb je dat in België ook, toch?
2: Ja, nou, absoluut. Maar het probleem is tegelijkertijd dat het buitenland nodig is om het te blussen.
0: Ja.
2: Omdat de bluscapaciteit echt niet op orde is in België. Nou, is er veel niet op orde in België in Nederlandse ogen. Maar dit had toch wel beter gekund. Ze hebben het meteen gekoppeld aan de begroting van Defensie. Die nu toch omhoog gaat, ook in Nederland. Hè. Maar dat pluscapaciteit, Chinook helikopters zijn dat, sorry. Die moeten aangekocht worden. België heeft er wel een paar voor de goede orde. Maar die zijn heel vriendelijk uitgeleend aan Frankrijk. Die zijn op dit moment in gebruik in Turkije en in Griekenland.
0: Goeie
2: want
0: timing.
2: Niemand had eraan gedacht dat in België zo'n grote brand zou ontstaan.
0: Ja, dus twee helikopters uit Nederland bijvoorbeeld helpen ook mee met
2: Nederland,
0: met blussen.
2: Absoluut.
0: Duitsland denk
2: dus
0: ik
2: Nederland
0: ook.
2: Wordt eigenlijk meer geëerd hier dan de 500 brandweerlieden zelf die daar dag en nacht bezig zijn. En ook Duitsland is natuurlijk aan de Duitse grens. Dus Duitsland is erop gekomen. Er zijn Zweeds materieel is er gekomen. Frankrijk heeft hulp aangeboden, terwijl ze net zelf daar zoveel ervaring mee hebben opgedaan. Dus ja, ik denk dat als dit nog wel even, want dat zal nog wel even duren, nog even aanhoudt en mensen komen terug van vakantie, dat het beroep van brandweerman wel in ere hersteld is.
0: Ja, en je zegt al, het gaat wel even duren. Tot gisteravond ongeveer breidde het ook zichzelf steeds uit, hè, die brand.
2: Ja.
0: Inmiddels is dat wel
2: opflakkeringen.
0: Ja, inmiddels is dat wel iets rustiger volgens mij geworden. Het gaat wel even duren. Tot gisteravond ongeveer breidde het ook zichzelf steeds uit, hè, die brand.
2: Ja.
0: Inmiddels is dat
2: opflakkeringen.
0: Ja, inmiddels is dat wel iets rustiger volgens mij geworden.
2: Ja. Nou ja.

0: Maar ja, zoals gezegd, de brand zit eigenlijk in de grond.
1: Ja.
0: Dus ja, regen, dat helpt natuurlijk wel een heel klein beetje. En de windrichting is fijn. En als er weinig wind is, dan wordt het vuur ook minder snel opgeflakkerd en aangewakkerd. Maar eigenlijk zit het probleem gewoon diep in de grond. En dat heeft te maken met de sparrenbouw die ze daar hebben. Dus die bomen voor de kerstmis, zeg maar. Die bouw die daar, die bosbouw die daar altijd plaatsvindt, die is gebaat bij droge grond. Ja. Dat is dus expres droog gehouden op die bosbouwplekken. En ja, dat gaat nu ook de lucht in, zeg maar.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Ja, nou, ze zullen nog wel lang bezig zijn, inderdaad. Hopelijk.
0: Dure kerstboom uit België.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, minder in ook december, waarschijnlijk. Ja. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, dat, ja, is, dat is voor later, nee, zorg, Niels.
0: Het is indrukwekkend om te zien, dat zeker.
1: Ja, absoluut. Ja. Fijn dat je even over wilde praten, Niels.
0: Met veel plezier en groeten uit België.
1: Ja, ik heb gisteren nog naar je gezwaaid, maar je zwaaide niet terug. Want ik reed langs je huis bijna.
0: Oh, was jij dat?
1: Ja, dat was ik toeteren.
0: Had ik dat geweten? Ik moet altijd terugzwaaien, dat zie je maar weer. Het kan zomaar iemand van Radio West zijn.
1: Volgende keer stop ik ook even, goed?
0: Ja, doe dat. Doe dat zeker.
1: Doei.
0: Welkom. Tjoe.

0: Cher, bijna het einde van West wordt wakker met Strong Enough. En Patrick is er inmiddels ook weer.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Welkom terug.
0: Ja, dankjewel. Ja, leuk je weer te zien.
1: Nou, andersom.
0: Dat heb ik bij iedereen zo'n beetje van. Inderdaad. Nog wel heel lang geleden.
1: Ja.
0: Ja, ik ben Jorinda.
1: Oh,
0: ik zal even de tomtom aanzetten om het hier te vinden.
1: Ja, dat snap ik, ja.
0: En nu ga ik weer...

0: Met de TomTom naar huis.
1: We gaan allemaal door!
0: Maar wel heel leuk dat ook Angelique er weer is. Goedemorgen, Angelique. Bonjour.
2: Bonjour, tout le monde.
0: Ja, en bonjour. Meer heeft de afgelopen weken natuurlijk jouw uittip verzorgd. Ik begreep dat jullie zelfs schoenen hebben uitgewisseld.
2: Ja, elke dag deed ik dan even de hakjes van Angelique aan om me even in haar innerlijke rol te doen. En dan kon ik heel goed hier die tips geven. En dan stond ik ook wat hoger en eleganter.
0: Ja.
2: Dus je ziet het al meteen.
0: Dat kennen we van Angelique natuurlijk. Vooral wat elegante. Ja.
3: Dus ik moet je heel eerlijk zeggen, Meer. Het is heel lang geleden dat ik hakjes aan heb gehad, hoor.
2: Ja.
3: Echt waar. Ja, ja, dat was in mijn werkzame leven. Dacht ik van, ja, dat is altijd wel goed, weet je. Dan ben je wat hoger. Maar sinds ik besloten heb om het wat rustiger aan te doen, is het gewoon sneakers. Want ja, ik heb een viervoeter. En wandelen met hakjes, ja, dat is niet echt het ultieme genot, zal ik maar zeggen.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen.
0: Maar die uittip is ook toch zwaar werk. Angelique, ik ga me voor.
3: Bijzonder zwaar werk. Bijzonder zwaar werk.
0: Dus die hakken moeten weer aan.
3: Ik doe dat uitzoeken. Dat doe ik dan. Dat ken je, dat plekje achter mijn bureautje.
0: Ja.
3: Dus ja, daar kan ik gewoon zitten. Dan kan ik daar mijn hoofd over breken. Van wat ga ik nu weer uitzoeken. Wat ik trouwens ook gisteravond weer gedaan heb. Maar ja, dat kan zelfs met blote voeten of met slippertjes.
2: Oh, crocs.
3: Ja.
2: Angelique, vind je crocs mooi?
3: Ik vind ze vreselijk.
0: En terecht. Ja. En wat heb je achter dat laptopje heb je gevonden gisteravond?
3: Nou, ik zag iets heel leuks. Wat voor iedereen leuk is. Voor jong en oud. En dat is, je kan meedoen, maar je kan ook kijken. En dat is het zomercircus in het Hof van Heden. En dan denk je van het Hof van Heden. Waar is dat? Nou, dat is bij het Laaktheater. Dat is de Ferrandweg nummer 4T in Den Haag. En daar hebben ze 3 dagen lang, is het gewoon daar circus. En wat kan je daar doen? Je kan daar allerlei circusvaardigheden kan je leren. Er zijn workshops, jong leren, bal lopen, eenwieleren, steltlopen, diabolo spelen. Nou, het kan allemaal. En de kinderen kunnen meedoen, maar de volwassenen kunnen ook meedoen. Het wordt gegeven door Circaso. Dat is natuurlijk de circusschool van Den Haag. En ja, ze hebben er echt een heel leuk programma van gemaakt. Er is bijvoorbeeld Do-Re-Michiel. En die doet met zijn piano allerlei leuke muziekjes, maakt hij. En er is ook een pannenkoekenbakker. Die heeft het pannenkoekenimperium. Dat is Soyen. En die gaat daar allemaal lekkere pannenkoeken maken. Er zijn gratis consumpties zijn er. En het is 3 dagen lang. En het is 3 dagen gratis. Hoe kan dat? In deze tijd. Maar het kan. Het is vandaag begonnen. Het duurt tot en met 19 augustus. Het begint om 10:30. En het duurt tot 4:30. Het is niet nodig om kaartjes te kopen. Maar meld je wel eventjes aan via de website. En de website is www.laaktheater.nl. En wie weet, als je na deze workshops eigenlijk de smaak te pakken hebt, dan kan je natuurlijk ook bij Circaso, kan je gewoon wekelijks kan je daar circuslessen kan je gaan nemen. En dan misschien word jij wel paaldanseres, Jorinda. Dat zou zomaar kunnen.
0: Zeker. Nou, ik zie jou helemaal op de eenwieler. Dan ga je, hoor. Ja. Hoppa! Ja, hoor. Dan gaat ze heel Leidschendam door. Oh, pas op.
3: Ja, precies.
0: Ja. Oh, kijk, nou, applaus ook gelijk. Nou, dit is helemaal voor jou.
3: Heerlijk.
0: Ja,
3: ik heb er zin in en gewoon lekker gek doen. Dat is ook wel eens lekker voor je lijf.
0: Zo is het. Dankjewel, Angelique. Tot morgen weer.
3: Tot morgen.
0: Patrick, je gaat aan de bak.
4: Zeker, met een bijzondere deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse in 1967. Misschien eeuwig roem voor Heart and All I Wanna Do Is Make Love To You. We hebben een prachtige hoofdprijs in de tijdmachine deze week. En de plaat voor 12 draait om de ochtend vandaag.
0: Oeh, nou, dat komt mooi uit.
4: Ja.
0: Morning van Sommelier.
4: Nee.
0: Oh.
2: Morning has broken. Oh, ja,
4: ook mooi. Nee, is het ook niet.
0: Oh, nee. Nou, je gaat het horen straks na 10:00.
4: Zeker.
0: Patrick, veel plezier.
4: Dankjewel.

0: Want als je van je vrouw zegt, of tegen je kinderen zegt, ik hou van jou. En dat is zo verschrikkelijk mooi, wat je voor reacties dan terugkrijgt.
1: En dat fijn deed dat waarschijnlijk niet.
0: Nee? Nee, maar we zijn toch mannen.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En we zijn nog steeds gelukkig. Ik ben er een bionisch vrouwtje. Ik heb overal een nieuwe schouder gekregen, een nieuwe knie gekregen, een nieuwe heup gekregen. Dus.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant!

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
7: De tijdmachine is ook nog een beetje in vakantiestemming. Straks een heuse rolkoffer van Radio West te winnen. 10 uur, eerst nieuws uit de regio, Reinhard Gommer.
8: In de rechtbank in Den Haag staat vandaag een man uit Uithuizen terecht voor het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. De 33-jarige verdachte werd in januari aangehouden in Den Haag. Hij was in het bezit van 2 bijlen met daarin onder meer de naam van Alexia gekerfd. Vanaf vandaag wordt er weer aan de weg gewerkt op het Rijswijkse plein in Den Haag. De werkzaamheden zijn nodig om de tramsporen en rijbanen te vernieuwen. Verkeer moet rekening houden met een volledige afsluiting tussen de Waldorpstraat en de Hofwijkstraat. En Duitse vakantiegangers huren dit jaar minder vaak een huisje in Nederland, bijvoorbeeld aan de kust. Het aantal boekingen is gehalveerd. Duitsers vinden dat Nederland een te dure vakantiebestemming is geworden. Meer regionieuws hoor je straks om 22:30. Nu het andere nieuws.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Tatastiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
19: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
20: Tot 12 uur aan de bar.

0: zwart met suiker, dubbele espresso of toch liever thee?
1: Aan de bak tot 12 uur op Radio West.
2: Nou, als dat niet goed gaat, dan weet ik het ook niet meer.

0: It's a beast and all that you want op Radio West. Wat lekker om deze weer eens terug te horen. Het is de maandagmorgen en jazeker, het team van Westrock Wakker is weer bijna terug van vakantie. Dat gaat de goede kant op. Het is mooi om ze weer compleet te horen bijna. Met Jorinda in de gelederen en Angelique met de tip. En zo langzaam naderen we het einde van de zomervakantie. Nou, ik heb er gisteren nog even flink van genoten van het weer. Want ja, gisteren was het nog lekker weer natuurlijk. Even op de fiets naar Oud-Aden geweest. Vanuit Leiden is dat een lekker stukje door de polder. Met de wind vol in de snoet. Om dan op de terugweg erachter te komen dat de wind iets gedraaid is. En dat je hem opnieuw lekker voor in je gezicht hebt. Het is ook altijd hetzelfde.
1: Hallo, hallo, met mij, dag.
0: Tiende jaargang, aflevering 2342 van Aan de Bak. Goed dat je erbij bent, want wat een lekkere prijs hebben we in de tijdmachine. Hoofdprijs is niet te missen. En de prijs die ik straks ga weggeven in dit uur is ook niet mis. Een officiële Radio West rolkoffer. Nou, alleen al daarvoor zou ik bellen. Straks rond 11:15.
2: Lekker aan de bak.
0: Met Connie van der Bos.

0: FM, Good Morning Starshine is keuzemogelijkheid 2. En Lion in the Morning Sun van Will and the People, keuzemogelijkheid 1 vandaag.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Welke ochtendplaat mag de ochtend afsluiten in dit programma? Rond 10 voor 12, laat het me weten. Nummer 1, Will and the People. Nummer 2, Oliver. Facebookpagina van Radio West staat wagenwijd voor je open. Of appen naar de studio 070-307-8080 is het nummer. See the stars.

Beatles op Radio West en Back in the USSR. En U2 hoorde je ook nog op deze fijne maandagochtend. En With or Without You. Het is Radio West. Goed dat je erbij bent. Aan de bak. Straks met een prachtige tijdmachine opgepoetst en wel. Maar eerst nog even terug naar de jaren 80. George Benson op de radio. Die heb ik lang niet gehoord. Kisses in the Moonlight.

0: George Benson, typisch geval van de jaren 80 dit. En aanstaande zaterdag, dan begint het jaren 80 feestje op de radio. Een week lang Amazing 80s op Radio West. Wij dompelen ons helemaal onder in dat decennium. Verheug ik mij zeer op. Zo dadelijk na het regionieuws hebben wij natuurlijk de archiefbak. We gaan terug naar 1993 in dit geval. En in het regionieuws onder meer. Rechtszaak is begonnen tegen een man die twee prinsessen op het oog had.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Bijna 2:30. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Robber.
13: De twee vestigingen van SKD Kinderopvang in Delft blijven dicht na het faillissement van de organisatie. De opvang ging half juni bankroet, maar de twee locaties bleven nog wel even open, zodat de ouders niet in de problemen zouden komen met de opvang. Een doorstart voor de locaties, de vlinderstruikende bloesemboom van SKD Kinderopvang in Delft, lijkt er volgens de curator niet te komen. In de rechtbank in Den Haag staat vandaag een man uit Uithuizen terecht voor het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. De 33-jarige verdachte werd in januari in Den Haag opgepakt en was in het bezit van twee bijlen met daarin onder meer Alexia's naam gekerfd. Radio-DJ Julia Maan gaat zich inzetten voor een meer toegankelijk uitgaansaanbod voor jongeren in Leiden. Ze is de nieuwe nachtprogrammeur bij poppodium Nobel. Sinds corona lijken jongeren minder zin te hebben in uitgaan en daar moet Julia wat aan gaan doen.
14: Door die corona ging iedereen lekker thuis zitten en thuisfeestjes. Dan moeten we wel weer zorgen dat mensen weer naar ons toe komen eigenlijk. Gaan wij ook hartstikke leuk aanpakken met een nieuwe marketingcampagne straks voor de nacht. Via de sociale media natuurlijk, maar ook tijdens de Elsitweek waren we aanwezig met de grote afterparty en de openingsfeest was ook bij ons in de nacht. Dus op die manier proberen we wel iedereen weer een beetje naar ons toe te trekken eigenlijk. Ja.
13: Om de klus te klaren zoekt programmeur Julia, die begin deze maand aantrad, meer samenwerking met andere Leidse organisaties en instanties. Een beter uitgaansaanbod voor jongeren en betaalbare clubnachten zijn voor haar het doel.
0: En dan morgen Ribberink. Zij weet meer over het weer.
15: Het is echt wel even wennen deze week, want het is gedaan met de grote hitte. 21, 22 graden. Dat zijn de temperaturen komende week. En er valt af en toe regen. Afgelopen nacht viel er ook wat regen. Dat is inmiddels voorbij en de rest van de dag verloopt zo goed als droog met Noordzeewolken. Vanmiddag een beetje zon. Een zwakke tot matige wind uit het noordwesten en dus 21 graden. Vanavond is het ook nog droog. Vannacht gaat het weer regenen. regenen. Ook morgenochtend is het nog even nat. En daarna is het weer droog met vrij veel wolken en 22 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Vooral vanaf donderdag, dan komen er buien naar ons toe. En die kunnen met name in de kustgebieden heel heftig zijn en lekker wat regen achterlaten voor de natuur. Landinwaarts zal er ook het een en ander vallen. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon. En het wordt dus, zoals gezegd, niet warmer dan zo'n 21 of 22 graden.
13: Margot, dankjewel. Je hoorde het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: De klassiekers vliegen laag over op deze maandagmorgen. Lekker hoor. Supertramp en Dreamer.
1: De archiefbak.
0: En die brengt je naar...
2: 1993.
0: Canada krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Kim Campbell wordt in de zomer van 1993 benoemd tot de 19e Canadese premier. En bierbrouwer Heineken uit Zoeterwoude haalt op 27 augustus 1993 de groene exportflesjes uit de handel. Uit onderzoek is gebleken dat bij het openen van de bierflesjes glassplinters vrij kunnen komen. De Amerikaanse zangeres Mariah Carey trouwt in de zomer van 1993 met de man die haar naar de top bracht. Het gaat om de 20 jaar oudere platenbaas Tommy Mottola. Na de huwelijksreis maakt ze haar derde album Music Box af. En in augustus 1993 verschijnt alvast de eerste single. En die komt

0: Naast die van Mariah Carey ook een van de andere grote hits in 1993. Soul Asylum and the Runaway Train.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Wij gebruiken inderdaad de Radio West tijdmachine in plaats van een treintje om naar het verleden te reizen. En reis gezellig met me mee. Ja, over reizen gesproken trouwens. Ik geef een reisprijs weg namelijk in dit uur. Even bellen met 070-390-5454 en dan maak je al kans op die officiële Radio West rolkoffer. Die is zeer gewild en die krijg je al als je maar één vraagje goed weet te beantwoorden in de tijdmachine. Je weet hoe het werkt, reizen naar een jaar uit het verleden. Over dat jaar stel ik je 3 vragen. Heb je er eentje goed, heb je die rolkoffer al te pakken? En heb je er 3 goed, dan maak je kans op de hoofdprijs van deze week. Nou, die is prettig. Dat is een nationale keuze cadeaukaart ter waarde van 100 Pietermannen. Die kun je gebruiken om te betalen bij meer dan 200 winkels, online of een fysieke winkel. Bijvoorbeeld bij een landelijke doe-het-zelfketen, bij een speelgoedwinkel, bij een lingeriezaak, bij meerdere kledingketens, bij een slijterij, bij een grote drogist, bij een schoenenketen of gewoon om naar de bioscoop te gaan. Dat is nog eens een prijs waar je wat mee kan in deze dure tijden, vind je niet? 070-390-5454. Het is heel simpel. 1 telefoontje brengt je in de Radio West tijdmachine en in een jaar uit het verleden. En de prijzen komen vanzelf naar je toe. Zo gaat dat bij Radio.

0: even een dansje op de maandagmorgen. Vanmiddag natuurlijk ook weer meedansen bij Marjoleine in Muziek aan Zee. Maar dit was Dancing in the Moonlight van Toploader.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Wilda Silva uit Zoetermeer, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goed dat je erbij bent. Oh, en je bent niet alleen, geloof ik. Er is een vogel die vraagt om aandacht.
2: Ja, die zingt heel de dag.
0: Oh, wat
2: Hollandse muziek.
0: Maar ook de vogel zingt Hollandse muziek? Oh ja, wat leuk.
2: Ja.
0: Nou, je kunt maar voorkeur hebben natuurlijk. Ja, het is hartstikke gezellig.
1: Deuren gaan dicht.
0: We gaan eens even kijken waar we uitkomen, Wil.
2: Ja, niet goed.
1: 1, 9, 8, 6.
0: Ah, 1986 inderdaad. Ja.
2: Ja, maar ook
0: open. Jawel, dat is leuk. 1986, woonde je toen al in Zoetermeer ook?
2: Jawel. 40 jaar was je niet.
0: Oké. En wat deed je in 86?
2: Oh, huismoeder.
0: Ja?
2: Ik werkte niet.
0: Nee, maar daar kun je toch hartstikke druk mee hebben. Hoeveel kinderen had je in 86 of heb je?
2: Twee.
0: Ja, nou ja, daar heb je je handen vol aan. Dat geloof ik onmiddellijk. En we gaan kijken gewoon wat je nog weet, Wil. Dan zien we vanzelf waar het schip strandt. Regisseur Ruud van Hemert maakt in 1986 de komische film Mama is boos. Over een echtpaar met kinderen waarvan de man en de vrouw elkaar naar het leven staan. Het is een vervolg op de kaskraker Schatjes met hetzelfde gezin in de hoofdrol. Welke onlangs overleden Peter speelt de rol van de man des huizes in Mama is boos?
2: Peter Faber.
0: Willem Ruis heeft tot aan zijn overlijden in 1986 veel succes met de Sterrenshow bij de VARA. Wat was een zenuwslopend vast onderdeel van de finale van dat programma, de Sterrenshow?
2: Sterrenshow.
0: In die circustent, weet je wel. En dan was er een finale en dan moesten ze altijd één ding doen en daar werd iedereen altijd heel nerveus van.
2: Een spiraal.
0: Ticento van Mattia Bazar is een grote zomerhit in 1986. Uit welk land komt deze band? Ticento.
2: Wie?
0: Mattia Bazar, zo heet de groep. Uit welk land komen ze?
2: God, dat weet ik niet. Zwaaien uit om Spanje, ik weet het niet.
0: Ik zou het altijd gokken, inderdaad. Oké.
3: Je hebt 2 vragen goed.
0: Oh, je was zo dichtbij!
2: Ja.
0: Want als je nou niet Spanje had gegokt, had je waarschijnlijk Italië gegokt. En dat was het.
2: Italië?
0: Ja, het was Italië. Oh, wat jammer. Maar je hebt sowieso die Omroep West rolkoffer te pakken, Wil. Die is voor jou. Van harte gefeliciteerd.
2: Nou, dat komt goed uit. En ik moet nog met vakantie.
0: Nou, die ga je hartstikke goed kunnen gebruiken. En dit is

0: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Een bijzondere deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse van 1967 komen we later dit uur tegen. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
10: Duitse vakantiegangers huren dit jaar minder vaak een huisje in ons land. Bijvoorbeeld aan de kust. Het aantal boekingen is gehalveerd, zegt marktleider Landal. Duitsers vinden dat Nederland een te dure vakantiebestemming is geworden. In de rechtbank in Den Haag staat vandaag een man uit Uithuizen terecht voor het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. De 33-jarige verdachte werd in januari in Den Haag opgepakt. Hij was in het bezit van twee bijlen met daarin onder meer Alexia's naam gekerfd. En in de Zoetermeerse wijk Meerzicht is gisteravond flinke wateroverlast geweest door een gesprongen waterleiding. Het werd één grote modderpoel die in de loop van de nacht werd opgeruimd. Deel van de wijk kwam bovendien geen water uit de kraan. Meer regio nieuws 11:30, nu hoor je het andere nieuws.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. Er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen
4: Bezoek de Monumentale Sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
15: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
16: Tot 12 uur aan de bak.

0: Ramee en Bluff, van een prachtige samenwerking. Ik ben niet meer bang.
1: Eeuwige roem.
0: Nou, wees vooral ook niet bang om jouw favoriete plaat te mailen naar patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Want ten eerste, ik bijt niet. En ten tweede, ik kan ervoor zorgen dat jouw favoriet weer eens op de radio te horen is. Dat is al leuk. Dan krijg je er ook nog eens een keer een Radio West verrassing voor cadeau. En je maakt kans dat jouw favoriete liedje ooit ook op de roemlijst terechtkomt. Of ooit. Ja, soms duurt het wat langer. Maar soms is het al na 7 dagen raak. Want dat is het streven natuurlijk voor elke plaat die meedoet aan de eeuwige roem. Het mailadres patrick@omroepwest.nl. Eliane Ebbink woont in Den Haag en is alleenstaand. Ze heeft een zoon, werkt als huishoudelijk hulp. Ze houdt van wandelen, borduren en zingen. Goedemorgen, Eliane.
2: Goedemorgen.
0: En zingen, doe je dat dan in een koor of vooral in de douche?
2: Nou ja, gewoon overal, maar niet in een koor.
0: Nee, nou ja, maar dat is heerlijk. En wat voor repertoire doe je dan als je even zingt?
2: Over alles en nog wat.
0: Ja, wat vind je lekker om te zingen?
2: Zingen ook met de radio en hoe heet dat?
0: Gewoon alles, maar het maakt niet zo heel veel uit. Het is niet dat je zegt, ik ga specifiek voor Nederlandstalig repertoire of zo. Dat maakt jou niet uit.
2: Nee hoor. Weet dat, ik hou van heel veel genres muziek. Dus ja. Alles wat ik mee kan zingen, dat zing ik wel gezellig mee.
0: Ja, je hebt in de regio inmiddels een aantal meezingfietspaden. Daar is het dus helemaal niet gek als je keihard hardop meezingt terwijl je op de fiets daaroverheen gaat. Doe je dat ook? Of heb je daar toch nog enige gêne voor af en toe?
2: Oh nee hoor, ik zou rustig op straat heel hard zingen.
0: Ja, oh wat goed. En wat zeggen ze dan?
2: Oh, ze kijken je rare aan, maar dat kan op dat moment niet schelen.
0: Nee, daar moet je ook gewoon helemaal niks van aantrekken. Als jij lekker zin hebt om te zingen, dan doe je dat toch?
2: Ja,
0: dat vind ik ook. Nou ja, heel goed, dat zouden meer mensen moeten doen. Dan ziet het leven er op straat meteen een stuk vrolijker uit, denk je niet?
2: Ja, zeker.
0: Ja, vind ik ook. Nou, eens even kijken wat voor smaak je dan hebt qua muziek. Daar komen we nu een beetje achter, want dit zijn de roemzoekers van maandag.
3: Eeuwige roem.

0: Hendrix Experience and the Wind Cries Mary staat er 2 dagen in. Bob Marley and 3 Little Birds 5 dagen. En Heart, All I Want to Do Is Make Love to You 6 dagen. Die kwamen namelijk terug met een beetje voorsprong vorige week. En staat dus nu op de rand van de roemlijst. Maar het is helemaal aan jou natuurlijk. Wat vind je ervan?
1: Ik haal nummer 3 eruit.
0: Nummer 3, Jimi Hendrix bedoel je dan, denk ik?
1: Ja.
0: Ja, met The Wind Cries Mary. Oké, daar gaan ze. And the wind. Dat is niet helemaal jouw smaak?
1: Nee.
0: Nee, oké. Nou ja, dat mag. Maar welke plaats kan het je wel blij mee maken?
1: Dat is Blue Bayou van de Tillman Brothers.
0: Ah, wat heb je met de Tillman Brothers?
1: Het is Indo-rock en ik hou heel erg van Indonesische kantige muziek. Ja. Tillman Brothers, Mieke van Doort, noem maar op.
0: Prachtig, ja, mooie muziek allemaal. Nou, je bent niet de enige, want Mariette Verdonk uit Wateringen heeft de plaat eerder genomineerd. Dat was in juli 2012. Daarna kreeg hij nog steun van Ria Schreurs uit Rijswijk en Len de Vette uit Delft. Dus hij start al op 6 dagen en morgen kan het raak zijn voor Blue Bayou van de Tillman Brothers. Dus ik ben benieuwd, we gaan duimen en ik ga in ieder geval weer voor je draaien. Dankjewel, hè.
1: Prima, dankjewel.
0: De Tillman Brothers zijn terug in eeuwige roem.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch.
4: Goedemorgen, extra koffie.

0: Celine Dion, That's the Way It Is.
1: Eeuwige roem.
0: In april 2021 kwam Gerp Ronk uit Zoetermeer met Heart and All I Wanna Do Is Make Love To You. Afgelopen vrijdag kwam het laatste zetje van zijn dochter Brenda van der Lem uit Zoetermeer. En je hoorde het net, vandaag bereikte de plaat 7 dagen. Ger, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Nou, je kunt trots zijn op je dochter, want met een beetje hulp, hè, is dat gelukt?
2: Ja, ben ik sowieso trots op. Dus.
0: Ja, heel goed, heel goed. We gaan hem officieel naar de roemlijst zetten, die plaat van jou. Ja, daar komt hij, hoor.
3: Eeuwige roem.
0: Het is plaatnummer 878 op de roemlijst van dit programma.
2: En dat bedoel ik.
0: De grote vraag is natuurlijk, waar kom je nu mee, Ger?
2: Nou, ik ben heel saai. Ik blijf bij Hard.
0: Nou, dat is helemaal niet saai. Dat is prachtige muziek. Ja.
2: Absoluut. Dreamboat Annie.
0: Ja, die moest ik toch even opzoeken, hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Want ik ben een beetje van de jaren 80. Dus ik zat te denken, hij komt misschien met These Dreams of met Alone van Hard. Ook prachtig. Maar,
2: ook geweldig.
0: Ja, maar jij gaat echt terug naar de jaren 70, naar het begin van hun carrière.
2: Ik ga terug naar mijn jeugd, ja.
0: Ja. Nou ja, zo krijg je dat natuurlijk. Hè. Ja. Want dit is een beetje vergeten plaatje, maar wel een grote hit in Amerika geweest voor Hart.
2: Ja, zeker. Ja, want de band is veel groter dan dat we hier weten. Dit is echt een megaband. Beetje ongewaardeerd hier en dat is gewoon jammer. Ja. Dus we gaan er wat aan doen.
0: Nou ja, zo is het. Dreamboat Annie, voor het eerst in eeuwige roem. Ik ga me echt helemaal laten horen, want dat intro is prachtig met dat gitaarspel.
2: Ja, zeker.
0: Dus daar gaan we niet doorheen praten. Dankjewel, Ger, en geniet ervan.
2: Nou, ik hoop niet dat het weer 5 jaar duurt.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Nee, ik hoop wel dat je eerder spreekt, inderdaad. Ja, dankjewel, hè.
2: Oké, dankjewel.

0: Voor het eerst een heel groen Dreamboat Annie van Hart. Dankzij Gerp Ronk uit Zoetermeer. Morgen horen we hoe het verder gaat met die plaat en de andere roemzoekers.
1: Toevallig is de sushi-rij staat daar.
2: Oh, die heb je ook?
1: Ja, die heb ik ook, ja. We hebben risotto, we hebben sushi-rijst.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Iedere 4 meter ligt er een drainageslang die zorgt dat het water verdeeld kan worden. Totaal hebben wij nu rond de 700 kilometer getrokken.
5: We zijn hier tegen aangelopen van door een kweker in Boskoop en die op zoek was naar een nieuw gewas wat veel CO2 op en kon nemen, een ander grasgewas. En daar zagen we dan brood in, want ja, CO2 is een groot probleem in heel Nederland.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
12: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
12: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
13: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
14: Reis slim met Golden eSIM.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is precies 11:30. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer.
15: In de rechtbank in Den Haag staat vandaag een man uit Uithuizen terecht voor het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. De 33-jarige verdachte werd in januari in Den Haag opgepakt. Hij was in het bezit van 2 bijlen met daarin onder meer Alexia's naam gekerfd. Duitse vakantiegangers huren dit jaar minder vaak een huisje in Nederland, bijvoorbeeld aan de kust. Het aantal boekingen is gehalveerd, zegt marktleider Landal in de krant De Gelderlander. Duitsers vinden dat Nederland een te dure vakantiebestemming is geworden. Hoofdoorzaak van de terugloop is de btw-verhoging voor de huur van vakantiewoningen. Deze belasting ging dit jaar omhoog van 9% naar 21%. Ook spelen de gestegen horeca- en levensonderhoudskosten in ons land een rol voor de Duitsers. En door een breuk in een waterleiding is gisteravond in de Zoetermeerse wijk Meerzicht flinke wateroverlast ontstaan. Het werd een grote modderpoel die in de loop van de nacht is opgeruimd. In een deel van de wijk kwam bovendien geen water meer uit de kraan.
0: En over water gesproken zien we nog wat regenwater ook. Margot Ribberink heeft meer over het weer.
16: Het is echt wel even wennen deze week. Want het is gedaan met de grote hitte, 21, 22 graden. Dat zijn de temperaturen komende week. En er valt af en toe regen. Afgelopen nacht viel er ook wat regen. Dat is inmiddels voorbij. En de rest van de dag verloopt zo goed als droog met Noordzeewolken. Vanmiddag een beetje zon. Een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En dus 21 graden. Vanavond is het ook nog droog. Vannacht gaat het weer regenen. Ook morgenochtend is het nog even nat. En daarna is het weer droog met vrij veel wolken en 22 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Vooral vanaf donderdag. Dan komen er buien naar ons toe. En die kunnen met name in de kustgebieden heel heftig zijn. En lekker wat regen achterlaten voor de natuur. Landinwaarts zal er ook het een en ander vallen. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon. En het wordt dus, zoals gezegd, niet warmer dan zo'n 21 of 22 graden. schade.
15: Margo, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: gaat helemaal niet verkeerd hoor met The Country. Zo hier en daar maakte The Country toch echt wel een comeback, zou je kunnen zeggen, in de hitparades. Dasha met Austin was een hit van een paar jaar geleden. Maar ook op dit moment zien we wel wat country-invloeden hier en daar.
1: De archiefbak.
0: Zo dadelijk de verjaardagskalender voor 17 augustus. Maar eerst even terug naar het jaar.
2: 1967.
0: Ja, het zal je niet ontgaan zijn. We hebben tot nu toe een echt warme en droge zomer achter de rug in ons land. Gemiddeld ligt het kwik tot nu toe rond de 19 graden. Terwijl het gemiddeld normaal gesproken net iets boven de 17 graden is. De zomer van 1967 gaat niet de geschiedenisboeken in als bijzonder goed. Gemiddelde temperatuur in ons land is dat jaar 15,9 graden. Het warmst wordt het op 1 augustus 1967 met 30 graden. Normaal schijnt de zon in ons land gemiddeld 547 uur. In 1967 komen we niet verder dan 544 uur. Maar liefst 17 dagen die zomer is er onweer in ons land. Het is oppassen voor Belgen die gewend zijn om met een glas op achter het stuur te kruipen. Op 13 augustus 1967 wordt in België namelijk de alcoholtest ingevoerd. Je weet wel, zo'n blaaspijpje voor automobilisten. En een bijzondere deelnemer tijdens de 51ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Prins Klaus loopt alle dagen mee tijdens het jaarlijkse wandelevenement. Op de laatste dag wordt hij op de Via Gladiola natuurlijk opgewacht door zijn vrouw, prinses Beatrix.
3: In Kuik, zoals trouwens overal langs de route, maakte het publiek het prins Klaus niet gemakkelijk. Maar hij trok er zich niet veel van aan. Prinses Beatrix, die in Nijmegen de intocht van de deelnemers gadesloeg, bracht vaak de handen op elkaar als er weer een groep kranig langs marcheerde. Iedereen van hoog tot laag mocht rekenen op een enthousiaste ontvangst. Maar de geestdrift bereikte een hoogtepunt toen prins Klaus zijn laatste meters aflegde. Iedereen van hoog tot laag mocht rekenen op een enthousiaste ontvangst. Maar de geestdrift bereikte een hoogtepunt toen prins Klaus zijn laatste meters aflegde.

0: 1967, Boudewijn de Groot en het land van Maas en Waal.
1: Jaren, er is er een jaren.
2: Zeker wel.
1: Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: Het is de verjaardagskalender van Radio West. En die is altijd te bereiken via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Als je iemand wil feliciteren, later deze week. Zorg dan dat ik het op tijd weet. Dat is altijd handig. aandebak@omroepwest.nl. Ik kreeg een mailtje van Charles en Wil vandaag. En die schrijven: hallo Patrick, vandaag is Frida Katzjarig. Haar leeftijd durf ik niet te zeggen. Ze was de prinses van de vrijwilligers van het woonzorgpark Zwanenstein. En we wensen haar een fijne verjaardag. Nou, dat is toch ook prima? Doen we de leeftijd niet, maar wel de felicitatie. Frida, van harte gefeliciteerd. Mede namens Charles en Wil en Radio West natuurlijk. Mooie dag vandaag.

0: De miniserie Sins met Joan Collins uit de jaren 80 natuurlijk, Carly Simon.
1: De jaren 80 zijn weer helemaal terug.
2: En wat doet u nou zo'n hele dag?
3: Ik doe dus dingen die anders niet gedaan worden, omdat niemand anders het doet als ik ze niet doe. Gisteren had ik paperclips nodig. Nu paperclips, ik koop een doosje paperclips. Circa 100 stuks. Iemand die nu gewoon aan het werk, zijn dagelijkse werk heeft op kantoor, heeft natuurlijk geen tijd om dat na te tellen. Maar ik wel. Dat doe ik dan. En wat blijkt? Dat zijn 91 stuks. Maar dat is geen circa 100 stuks.
4: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West. Dit is Radio
0: West. Nou, iemand die zeker niet werkloos thuis zit is Bob Brinkman, want die heeft genoeg te doen in deze periode.
5: Zeker, ja. Hallo.
0: Hij neemt namelijk het programma Menno in de Middag over, want Menno is met vakantie, maar dat mag de pret niet drukken.
5: Zeker niet. Een nieuwe week, Menno in de Middag. En nieuw is ook een beetje het thema van deze maandag. Zo hebben we een nieuw thema voor jouw plaats bijvoorbeeld. Oh, ja. Een nieuw vakantieland gaan we aanstippen. Een nieuwe versie van een populaire serie uit de jaren 90 komt op tv met een regiogenoot. En die ga je horen tussen 12 en 2. Verder worden er nieuwe koorleden gezocht voor een koor in Leiden. Patrick, heb jij nog wat te doen op de woensdagavond?
0: Ja, ze hebben ook altijd mannen nodig, hè? Dat is toch zo?
5: Ja, vrouwen zijn vaak inderdaad geenthousiast om lekker te gaan zingen. En maar basstemmen. Nu weet ik alleen niet of jij nou echt de basstem hebt die het koor naar diepere laagtes gaat brengen, als ik heel eerlijk ben. Maar...
0: Nee, dat denk ik ook niet.
5: Mocht je het leuk vinden, Patrick, ga lekker op. Het is in Leiden. Dus,
0: ja, dat wel, inderdaad. Nou, ik ga straks even luisteren wat het precies behelst. En wat voor repertoire en zo. Dan komen we daar nog op terug. Zullen we dat zo afspreken?
5: Ja, dat is goed. Verder natuurlijk ook nieuwe avonturen van Erik Kooijman in de Op de Kaart Zomertour en een nieuwe ronde van de Tijdmachine.
0: Je hoort het allemaal straks tussen 12 en 2 bij Menno in de Middag op Radio West. En de plaat voor 12 komt na deze.

0: Steen het gewoon en rockin' all over the world op Radio West. Dank voor het stemmen.
1: De plaat. Voor 12.
0: We zwaaien de ochtend uit met deze plaat voor 12. Geen Will and the People, maar 70% gaat voor Oliver. Good morning, Starshine.

0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: halen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Tatastiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Een nieuwe week, Menno in de middag, met een nieuw thema voor jouw plaat en nieuwe avonturen van Erik Kooijman in de Op de Kaart Zomertour. Het is 12 uur. Het laatste nieuws uit jouw regio krijg je van Lotte Dekker.
13: De twee locaties van de SKD Kinderopvang in Delft blijven dicht na het faillissement van de organisatie. Half juni ging het bedrijf al failliet, maar de twee locaties bleven eerst nog wel open, zodat ouders niet in de problemen zouden komen. In Den Haag staat vandaag een man voor de rechter vanwege het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. De verdachte werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Hij was in het bezit van twee bijlen met daarin onder andere de naam van Alexia gekerfd. En Duitse vakantiegangers huren dit jaar minder vaak een huisje in Nederland, bijvoorbeeld aan de kust. Het aantal boekingen is gehalveerd, zegt marktleider Landal. Duitsers vinden dat Nederland een te dure vakantiebestemming is geworden. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
14: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
15: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
16: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.

0: Diane Keaton. Life is a rollercoaster. En als een achtbaan is de ochtend aan je voorbij getrokken en is de middag begonnen. Het is 8:08. Welkom bij een nieuwe week Menno in de middag. Nog steeds zonder Menno. De vedette hemzelf is lekker nog op een strandbandje aan het bijkomen. In september is hij weer terug om gewoon weer er lekker tegenaan te gaan voor jou op Radio West. Maar tot die tijd ben ik bij je, Bob Brinkman hier. En verder alles wat je van Menno in de middag gewend bent natuurlijk. Het is maandag, dus een nieuw thema voor jouw plaat. Al heel de week, al heel de zomer doen we vakantielanden aan in jouw plaat. Liedjes uit die landen, liedjes over die landen. En zometeen dus een nieuw land wat deze week op het podium staat. Over een half uurtje ongeveer ga ik die aankondigen. Met nieuwslezeres Lotte Dekker, die ook de eerste mag uitkiezen natuurlijk. En verder, ja, ik weet niet of jij fan was van de bekende jaren 90 serie Ford Alpha. Je weet wel, die serie waar Tatum Dagelet bijvoorbeeld heel bekend mee is geworden. Of Tycho Gernand. Nou, mocht dat zo zijn, dan heb ik goed nieuws voor je over een aantal minuten. Want er komt een nieuwe versie met een regiogenoot.
1: Op de kaart.
0: En Erik Kooijman is er voor de Op de Kaart zomertour. Het is al heel druk bij jou, Erik. Je staat op een feest, een dorpsfeest, een kermis. Waar ben je?
2: Ja, ik ben in Delft. En daar staan wel 500 stoelen en tafels klaar. Ze gaan hier volgens mij met z'n allen eten. Ik denk dat het de introductieweek is. Dat weet ik wel zeker van de studenten. En er is muziek. Moet je maar luisteren.
0: Oh, wow.
2: Ja, live gitaar hier, want er is een band die gaat hier optreden. Jullie zijn een gelegenheidsbandje die zomaar bij elkaar komen.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
2: Weet je wat je gaat spelen?
3: Ja, we spelen vier sets met, wat is het, voornamelijk een beetje pop, een beetje soul, voor alles en nog wat.
2: Nou, ik ben benieuwd, het is hartstikke leuk.
4: Zou je hem heel even uit kunnen zetten?
2: Nee, ik ben live in de uitzending. Dat lijkt me lastig. Er liggen hier allemaal papieren, of nee, liggen hier allemaal matjes. En er gaan heel veel mensen gaan hier eten. Wat gaat hier precies gebeuren?
5: Ik ga nu geen vraag beantwoorden. Maar je moet even via de officiële manier hier langskomen. Dus je moet even contact zoeken met de organisatie.
2: En dan niet van de organisatie?
5: Ik ben van de organisatie, maar je moet wel eventjes contact zoeken met onze supervisie.
4: Oké, dat ga ik doen, dat is prima.
5: En dan,
2: maar wat gaat er hier gebeuren? Want dit is. Langskomen. Kan ik morgen langskomen? Okay.
5: Ja, morgen kan je langskomen, maar nu is het niet via de officiële manier gegaan. Dus dan is het ook.
2: Maar dit is toch niet een heel. Dit is toch een feest van studenten die samenkomen om elkaar te leren kennen. En daar kan ik toch wel tussen inkruipen en praatjes mee maken?
5: Niet als het niet via de officiële manier gaat, nee. Nee,
2: oké, okay, dan doen we dat op een andere manier. En niet op de officiële manier.
4: Morgen langskomen.
2: Ja, naar morgen kom ik niet.
3: Nee.
2: We gaan even kijken hoe gezellig het hier wordt.
3: Ja.
2: We moeten even afwachten. Er zijn allemaal steentjes en allemaal mensen die gaan hier eten, elkaar leren kennen. En dan praten over een studie die ze gaan doen. Dat is een begin van een nieuw leven. Dus dat geeft altijd wel mooie gesprekken op. Waarom ga je dit doen? Wat verwacht je van het komende jaar en de komende jaren? En hoe bevalt Delft? Dat soort vragen.
0: Ja, nou, ik hoop dat je die vragen mag gaan stellen daadwerkelijk, Erik Kooijman.
2: Ja, ze zijn wel politiek erg gevoelig.
0: Ja, dat blijkt inderdaad. Maar goed,
2: ik hoop dat ik buiten de officiële kanalen toch wel ingang vind.
0: Jij altijd, Erik Kooijman. Over een half uurtje horen we je weer hier. Tot zometeen.
2: Yo!

0: Een tranentrekkende plaat van Snelle. Laat het licht aan hier op Radio West. Menig tiener zat er in de jaren 90 klaar voor. En volgens mij de ouders daarnaast ook op de bank. De dramaserie Ford Alpha. En voor de liefhebbers heb ik goed nieuws. Want er komt een nieuwe opgefriste versie op de NPO. Met een regiogenoot in de hoofdrol. Ik zeg een hele goede middag. Alicia Boudou.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hi, goedemiddag. Ja, uit Pijnakker kom jij en nu op Radio West. In Ford Alpha, daar ga je in spelen. Vertel. Waar gaat het over, Ford Alpha?
1: Nou, Ford Alpha gaat eigenlijk over twee scholen die fusiëren. En het zijn bijvoorbeeld van deze generatie is het een Boerse MBO die samen fuseert met een wat stadse MBO.
0: Ja.
1: En dat zijn eigenlijk twee tegenpolen. En zodra die leerlingen dan in het begin van het nieuwe schooljaar zien dat ze samen moeten gaan werken en dat ze eigenlijk samen de school moeten delen, komen er allemaal conflicten uit en komt er allemaal drama uit of liefde. Dus dat is een beetje in grote lijnen waar het over gaat eigenlijk.
0: En dat klinkt dan zo.
2: Wat, je staat op mijn plek, vriend.
3: Een ambitieuze fusie tussen Ford Alpha en MBO Oostland.
4: Ja, wat is er, Oostland? Heb jij mee?
5: Heb je zelf ooit te maken gehad met mentale problemen?
0: Een klein stukje uit de trailer van Ford Alpha. Alicia, jij bent jong. Jij komt uit 2001 volgens mij, als ik het goed heb opgezocht.
1: Ja, dus ik ben een Gen
0: Z'er. Een Gen Z'er. Welkom Gen Z bij Radio West. kende jij de serie dan al? Want het is echt een jaren 90 ding.
1: Klopt. Nee, eigenlijk nog niet. Dus eigenlijk voor de auditie heb ik het opgezocht en dacht ik van wow, dit is echt een heel ding geweest voor die generatie. En mijn ouders die kenden het wel, hebben het nooit gekeken. Maar dat was een hele leuke ontdekking, deze serie. En de afleveringen staan ook op YouTube, dus die kon ik stiekem al bekijken voor de auditie, zeg maar.
0: En speel jij dan ook iemand die in de vorige serie ook al een rol had, of zijn het ook totaal nieuwe karakters die we straks gaan zien?
1: Nee. Het zijn totaal nieuwe karakters. Dus een hele nieuwe interpretatie eigenlijk van Ford Alpha.
0: Wat vond je van die serie uit de jaren 90? Ik kom zelf uit 95, dus ik heb zelf ook wat terug moeten kijken. Want ik, als tweejarige ga je toch niet bingen, om het zo maar te zeggen. Wat vond jij ervan?
1: Nou, ik vond het toch wel intrigerend om gewoon te zien hoe het eigenlijk in die tijd, hoe je dan eigenlijk kwetsbaarheid op beeld geeft en een soort rauwigheid op beeld probeert te brengen. Want omdat de afleveringen zijn zo 45 minuten of zoiets. En ja, het lijkt alsof er niet in is geëdit. Dat is er natuurlijk wel. Maar alsof je wat dichterbij die mensen kan komen of zo daardoor.
0: Ja.
1: En minder gepolijst dan zeg maar hoe nu series worden gemaakt. Dus ik vond dat heel erg leuk en verbreed ook weer mijn beeld met wat voor series er werden gemaakt.
0: Ja, veel jonge acteurs. Sorry?
1: Dit is heel tof.
0: Ja, veel jonge acteurs braken ook door die serie. Tatum Dagelet, Tycho Gernand, Cas Janssen, Pepijn Gunneweg zat er ook in. Ben je er dan ook op een bepaalde manier bewust van als je eenmaal die auditie gaat doen en eenmaal dan door de auditie komt en op de set staat, dat je wel merkt van hey, hier ligt ook wel acteergeschiedenis van Nederlandse bodem?
1: Ik was zeker bewust van, we maken dit weer ook voor een nieuwe generatie, maar zijn natuurlijk ook fans van de originele, dus je wilt het ook, dus je wilt hun ook goed doen en het mooi maken voor hun. Dus vooral daar heb ik me op gefocust. Dat je ook denkt, ik hoop dat de fans van de originele serie het ook leuk gaan vinden. Maar het is ook zeker wel intimiderend hoor, om daar dan op set te staan en dan hopen dat het iets gaat worden. Maar voor mijn gevoel, als in hoe we hebben gewerkt op die set en hoe iedereen zijn mindset was, dat iedereen echt het beste ervan wilde maken. Ja, het voelde in ieder geval allemaal heel goed.
0: Heb je nog inspiratie geput uit je eigen middelbare schooltijd in Pijnakker?
1: Zeker, ja.
0: Ja? Grappig.
1: Ik heb zeker gewoon inspiratie teruggenomen van de drama en de puberale problemen die je had en gewoon de ruzies of zo. Best wel opvliegend was alles de hele tijd. Dus dat was wel leuk om daar weer terug in te kruipen.
0: Om heel eventjes al die emoties die door je lichaam gieren weer even erbij te pakken.
1: Precies, ja.
0: De nieuwe serie is vanaf 24 augustus te zien bij de NPO. Alicia Boudou uit Pijnakker speelt daar een van de hoofdrollen in. Onwijs leuk dat ik je heel even in de uitzending mocht halen. Dank je wel.
1: Ja, tuurlijk. Dank jullie wel.
0: Nog één korte vraag. In de oude jaren 90-serie was de intro-tune van Robert Palmer, Best of Both Worlds. Doen jullie dat nu weer?
1: Ik weet oprecht niet wat de intro gaat zijn. Okay. Dat weet ik gewoon nog niet. Dus ik ga me ook nog laten verrassen volgende week.
0: Ook voor Alicia nog een verrassing. Maar mocht je deze herkennen, dan weet je dat ze de jaren 90 intro tune hebben gerecycled. Alicia Boudou, actrice uit Pijnakker. Dankjewel en nog een hele

0: Robert Palmer, Best of Both Worlds. Zometeen gaan we terug naar Erik Kooijman. Die is in Delft aan het struinen tussen de studenten die daar allemaal gaan beginnen aan hun nieuwe leven. De studententijd wordt altijd afgetrapt met zo'n studentenintroductieweek. En die is vandaag begonnen. Dus Erik Kooijman daar zometeen in de Op de Kaart Zomertour. Natuurlijk een nieuwe ronde van de tijdmachine. Die ga ik starten voor je en het laatste nieuws uit je regio. En het weer, blijft het zo cool als vandaag? Komt allemaal straks jouw kant op.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Hey, Remo!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
12: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Het is 12:30, aangeschoven in de studio voor het laatste nieuws uit je regio. Lotte Dekker, goedemiddag Lotte.
13: Goedemiddag. De twee locaties van SKD Kinderopvang in Delft blijven gesloten na het faillissement van de organisatie. Half juni ging het bedrijf failliet. Eerder bleven de twee locaties nog open, zodat de ouders niet in de problemen zouden komen. Maar een week later gingen de locaties alsnog dicht. En dat blijven ze nu ook, blijkt nu. Een doorstart lijkt niet in beeld. De financiële problemen speelden al langer. De organisatie had te weinig personeel, waardoor er dus minder geld binnenkwam en tegelijkertijd liepen de personeelskosten op en was er een hoog ziekteverzuim. Duitse vakantiegangers huren dit jaar minder vaak een huisje in Nederland, bijvoorbeeld aan de kust. Het aantal boekingen is gehalveerd, zegt marktleider Landal in de krant De Gelderlander. Duitsers vinden dat Nederland een te dure vakantiebestemming is geworden. Hoofdoorzaak van de terugloop is de btw-verhoging voor de verhuur van vakantiewoningen. Deze belasting ging dit jaar omhoog van 9% naar 21%. En ook spelen de gestegen horeca- en levensonderhoudskosten in ons land een rol voor Duitsers. En Willem van Oranje, de musical, wordt na iets meer dan een half jaar aangepast. Er worden verschillende scènes en liedjes geschrapt. Er verdwijnt een rol en de voorstelling wordt korter, vertelde de regisseur aan de Telegraaf. In februari ging de musical in première in het Prinsentheater in Delft. Nu is er een zomerstop en vanaf 12 september wordt hij hervat met de aanpassingen. Volgens de regisseur legde de musical mogelijk te veel feiten uit en werd er te weinig in de emotionele verbondenheid geïnvesteerd. Verder kampt de musical met het volle stroomnet. Daardoor draaien de voorstellingen op dieselgeneratoren en die verbruiken per voorstelling zo'n 500 liter brandstof.
0: Margot Ribberink van de Weerexperts. Lekker hè vandaag?
14: Heerlijk, ja, het is even bijkomen. En het goede nieuws is, als je geen fan bent van de grote hit, het komt ook niet meer terug.
0: Ach, wat een feest.
14: En ja, en nog meer goed nieuws, Bob. Er gaat af en toe regen vallen. En misschien vind jij dat niet zo fijn. Maar ik denk dat de natuur en onze tuinen en balkonnetjes dat heel fijn vinden. En het ziet er gewoon voor de natuur heel goed uit deze week. Want er gaat echt wel wat vallen.
0: Maar helpt dat dan of regent het daar alsnog te weinig voor?
14: Nou, het is een beginnetje. Laat ik dat zo even beginnen. En het is wel nodig dat het echt een paar weken achter elkaar echt flink regent voordat we dat neerslagtekort van 250 tot 350 millimeter hebben opgelost. Maar het eerste beginnetje is er. Afgelopen nacht viel er al zo'n 1 tot 10 millimeter. Nou, komende nacht en morgenochtend valt er ook nog regen. Dus wat dat betreft loopt dat lekker op. En daartussendoor, vanmiddag is het droog met wolkenvelden vanaf de Noordzee. Een beetje zon, een zwakke tot matige noordwestelijke wind en 21 graden. En morgen, na die ochtendregen, is het ook weer droog met vrij veel wolken en 22 graden. En woensdag en vooral donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, ja, dan krijgen we met buien te maken. En die buien die worden extra geactiveerd omdat het zeewater zo is opgewarmd. Dat is eigenlijk een soort brandstof voor de buien. En daarom denk ik dat in de periode tussen met donderdag tot en met zondag misschien wel heel veel regen gaat vallen, met name langs de kust. En verder landinwaarts zal er ook wel wat vallen, maar dan moet ik nog even afwachten of dat een beetje zoden aan de dijk zet.
0: Ik heb aardig wat B&B voor liefde afleveringen om terug te kijken, dus dat ga ik dan lekker dit weekend doen, maar gewoon. Wat jij?
14: Ja.
0: Daar wordt niet op gereageerd. Maakt niet uit.
14: Oh, sorry.
0: Maakt niet uit. We blijven je hangen, want ik ga een nieuw thema voor jouw plaats aankondigen, Margot. Ja. Ja, mag jij eerst even afkondigen, Lotte? Mag jij eerst even afkondigen?
13: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaats. Een nieuw vakantieland deze week die de show gaat afsluiten met een leuk plaatje. We hebben al Amerika gehad. Wat hebben we nog meer gehad? Spanje. Nederlandstalige platen hebben we gehad. En deze week gaan we richting Venetië, richting Rome, richting wat ligt er nog meer in Italië eigenlijk?
13: Milaan.
0: En richting Milaan gaan we bijvoorbeeld. En wat ligt er nog meer in Italië? En de Etna. Nou goed, Italië is het vakantieland van deze week. Dus dat betekent dat je nu mag gaan mailen vanaf nu naar bob@omroepwest.nl of appen 070-307-8080. Als je een leuk plaatje hebt over het vakantieland Italië. Wat je doet denken aan het vakantieland Italië. Of wat lekker Italo-disco uit Italië komt. Lotte, jij mag over een uurtje. Heb je wat met Italië?
13: Ik ben 1 keer in Italië geweest, in Rome. Ik vind het wel een heel mooi land. Ik zou eigenlijk wel meer van Italië willen ontdekken, maar dat heb ik tot nu toe niet gedaan.
0: Nou, misschien ontdek je wel een leuk plaatje voor over een uur. Margot, vind jij het leuk, dan mag jij morgen een Italiaans plaatje uitkiezen.
14: Oh ja, heerlijk, heerlijk. Ik ben fan van Italiaans eten en ook van Italiaanse muziek.
0: Is er veel muziek over Italiaans eten?
14: Nee, ik geloof het niet. Ja, ik kan het niet zo goed vertalen. Maar ik heb 1 favoriete zanger. En daar, als ik morgen mag, dan ga ik dat plaatje aan.
0: Nou, ben ik benieuwd wie dat is. Dat horen we morgen.

0: Wie spreek ik?
1: Buongiorno, con Hans.
0: Oh, hallo Hans, buongiorno. Oh, jij belt voor jouw plaat.
1: Sì, voor jou. Mi piace il canzone di il volo.
0: Oh, God.
1: Con il mondo.
0: Wacht even hoor. Ja, ik pak even. Ik heb mijn Duolingo heb ik een tijdje al niet meer opgedate eigenlijk. Kan je het ook in het Nederlands doen, Hans?
1: Van il mondo van il volo.
0: Il mondo, il volo. Ja, schrijf ik op. Leuk, leuk plaatje.
1: En ook van Massimo Ranieri.
0: Twee plaatjes, ja.
1: Perdere l'amore.
0: Dankjewel voor het doorgeven van jouw idee voor jouw plaat. Misschien komen ze deze week wel voorbij, Hans. Dankjewel.
1: Wacht dan af, oké.
0: Okay. Ciao, hè? Ciao, zeg je dan.
1: Ciao.
0: Ciao, Bella.
2: Op de kaart.
0: Erik Kooijman is in het centrum van Delft. Daar bij de studenten die daar al een beetje aan elkaar aan het snuffelen zijn. Elkaar aan het ontmoeten zijn tijdens de introductieweken. En waar de gezelligheid al goed onderweg is volgens mij, als ik dat zo hoor, Erik.
3: Ja, ik heb me verplaatst naar de markt. Zeg maar tussen het stadhuis en de Nieuwe Kerk. Oude Kerk, Nieuwe Kerk volgens mij. Ben ik altijd mee in de war. Er zijn twee grote kerken hier. Ja. Die ene met die zwarte bovenkant. Waar die,
0: dat is de Nieuwe Kerk.
3: Ja, waar die oranjes liggen. Daaronder dan weer.
0: Ja, oké. Okay.
3: Oranje van beneden en zwart van boven. Ja. Maar het is hier een drukte van je welste. Dus je kan hier eigenlijk overal lid van worden. En dan niet van één clubje, nee, alle clubjes hebben zich hier verzameld in allerlei standjes. En die bouwen allemaal dingen. Bij de roeiers kan je kijken hoe sterk je bent met een ergometer.
4: Ja.
3: En het is net een beetje aan het beginnen, dat is eigenlijk wel grappig. Wat is jouw record op de ergometer?
5: Op welke afstand?
3: Weet ik niet.
5: 2 kilometer, 26.
3: Dat is best wel goed.
5: Kan beter, kan echt veel beter. Ja, ja. Ik denk dat je hier achter de balie moet gaan kijken.
3: Ja. Is hij nog sneller? Terwijl jij groter lijkt.
5: Nee, hij is groter.
3: Ja, die. Okay. Nou, je kan hier even roeien. Er liggen allemaal eendjes hier in het water. En, dat is, want jullie zijn van Proteus. Ja. Dat is de roeivereniging van Delft.
5: Ja, één van de roeiverenigingen van Delft. We hebben ook onze rode buren nog verderop zitten. En wij zijn iets meer, nou, hoe zeg je dat? Want wij stammen af van Vergiel en Lage stamt af van het korps. Dus dat is eigenlijk het verschil waar we binnen ons.
3: Jullie gaan iets minder rechts varen.
5: Ja, kan je zeggen.
3: Veel plezier. Ja. Oké, nou, dat is roeien. Maar ja. Er is ook schermen is er hier. Er is zeilen, er is surfen, er is reizen, er is klimmen. Je kan overal lid worden. Je kan ook lid worden van de Delftse Friese Studentenclub en van de Delftse Fencingclub. Hallo. Daar ben jij bij.
6: Zeker. Welkom in onze stand. Ik ben erg benieuwd hoeveel mensen we langskomen krijgen. Meestal zijn er veel mensen die al een keer van gehoord hebben. En lekker willen experimenteren met sporten en dan ook bij ons langskomen. Dus ik heb er zin in.
3: Het is een hele gespecialiseerde sport. Je moet het eigenlijk al een beetje kennen. Wil je het opeens gaan doen, toch? Schermen.
6: Nou, we hebben ook een beginnerscursus. Dat organiseren we samen met X. Waar mensen 8 weken lang een introductie krijgen in de verschillende wapens. En dan zo in kunnen stromen bij onze trainingen.
3: Ja, het wordt al geschermd daar aan de overkant.
6: Mooie exhibitie.
3: Oh, dat klinkt ook goed. Ja. Dat was raak. Ja, mooi. En jij hebt ook, wat staat er achter op je pak? Rutte Nederland?
6: Dat is mijn naam. Ja. Voor competities staat je naam achter op je vest, zodat je herkenbaar blijft. Ook al heb je al je kleding, al je bescherming aan.
3: Ja, want hier kan je niet doorheen prikken, hè?
6: Nee. Ik heb meerdere lagen aan bescherming aan. Het is allemaal sterk gereguleerd door de Internationale Fencing Federation. Dus het is, er zijn heel veel regels over alle veiligheid. En dat maakt het eigenlijk wel een hele veilige sport. Het ziet er soms een beetje gevaarlijk uit, maar dat valt heel erg mee. Ik heb nooit meer dan iets van een blauwe, kleine blauwe plek van overgehouden.
3: Hey, is dit voor jou een feestweek? De OW-week? Dat iedereen hier weer komt en dat het weer gaat leven?
6: Absoluut. Ik vind het altijd wel een hele mooie sfeer hebben hier in de stad. Gewoon alles wat er gaande is, alle feesten. En ik ken ook al veel verenigingen en veel mensen die hier rondlopen. Dus dat is altijd super gezellig om vrienden te zien. En ook krijgt er veel energie van om weer nieuwe, de nieuwe studenten te zien die toch wel geïnteresseerd zijn in wat ze hier allemaal kunnen doen.

0: Veel succes.
1: Ja, dank wel. U ook nog. Werk.
0: Ja, de Delftse Fencing Club.
2: Ja, gaaf. Heel gaaf. Ja.
0: Ik ga even naar die Vriezen nog. Dat vind ik wel grappig dat ze dus een speciale club hebben waar de Vriezen zich dan weer thuis voelen.
2: Ja.
0: Er staat een meneer op klompen met een Friese das. Hallo meneer.
3: Hi.
0: Hi, ik ben Erik van Radio West. Jullie zijn een Friese studentenvereniging in Delft.
3: Zeker. Wij zijn de studentenverenigingen voor Friezen of mensen die een band met Friesland hebben. En als studenten in Delft, we zijn een gezelligheidsvereniging. En wij organiseren allemaal evenementen van borrels tot schaatsen en vierdieppen. Dus het thema, ja, gezelligheidsvereniging, thema Fries.
0: Is dat ook omdat je een beetje heimwee hebt naar Friesland? Dat je dat dan toch met elkaar een beetje nog kan delen?
4: Ja, het is altijd zo met een regionale vereniging dat het gewoon leuk is om een beetje dat... zeker als je helemaal van een andere plek naar een universiteit komt, dat je dan snel je plekje kan vinden. En het is juist ook leuk om hier in Delft die tegenstelling te hebben tussen Friesland en de Randstad. En eigenlijk als je dat bij elkaar hebt, dan snap je eigenlijk beide identiteiten toch iets beter. Dus dan wordt Delft ook weer een heel stuk leuker.
0: Nou, dat zeg je heel mooi. En diplomatiek misschien wel. En bijzonder. Ja. Praten jullie onderling Fries of is dat niet in vraag?
3: De voertaal is Fries, maar het wordt je volledig vergeven als het je even duurt om het te snappen, om het te verstaan. Dus eigenlijk zodra je Fries kan meekrijgen, verstaan, dan kan je gewoon meedoen.
0: Kan je mij een vraag stellen in het Fries?
4: Hoe al binnen jou?
2: Hoe oud?
0: Nou, behoorlijk oud, ja.
2: Dat wilt hij, ja.
0: Hey, succes, fijne week.
2: Nou, Oetmon dan, moet ik dan zeggen, hè, Erik.
0: Oetmon, ja.
2: Dus Oetzo, misschien wel. Ja. Ja, want we horen je over een half uurtje weer daar. Gezellig. In Delft, onze Erik Kooijman.
5: De tijdmachine.
2: En wat een hoofdprijs weer deze week in de tijdmachine. De Nationale Keuze cadeaukaart ter waarde van €100. En eigenlijk geven we je daarmee een kaart die je bij een winkel van jouw keuze gewoon kan gaan inleveren. Speelgoedwinkels, lingeriezaken als dat je ding is, drogisterijen als je dat nodig hebt, maar je kunt ook mee naar de bioscoop gaan. Dan moet je wel, als je kans wil maken op die kaart, 3 vragen goed hebben bij mij in de tijdmachine. 070-390-5454. Ik neem je mee naar een jaar in het verleden. 3 vragen goed is kans op die Nationale Keuze cadeaukaart. 1 vraag goed heb ik een hartstikke mooie prijs voor je uit de Omroep West prijzenkast. 070-390-5454. 070-390-5454.

0: George McRae, Rock Your Baby.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Johan, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag Bob.
0: Ah, Johan, lekker hè dat het even afgekoeld is na dat warme weekend weer.
2: Nou, inderdaad hoor. Ik kan er niet zo goed tegen. Maar mijn vrouw die vindt het heerlijk, die warmte. Maar ik zelf hou me meer van koelte.
0: Oh, waar gaan jullie dan naartoe op vakantie? Dat is dan vast ruzie ieder jaar.
2: Nee hoor, dat valt best wel mee. Want ik loop in de schaduw en zij in de zon.
0: Ja, als je precies straten uitzoekt met aan één kant bomen en aan de andere kant alleen maar tegels, dan zijn jullie allebei onwijs gelukkig, begrijp ik.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, nou, dan kun je op heel veel plekken terecht, dat is waar. Hé, hey, Johan, ik ga die tijdmachine starten.
1: Deuren gaan dicht.
0: We gaan naar een jaar in het verleden. Je krijgt 3 vragen over dat jaar en 3 vragen goed is kans op die cadeaubon.
1: 2.
0: En 1 vraag goed krijg je een onwijs leuke prijs van mij uit de Omroep West prijzenkast. We zijn in 2022, dat is 4 jaartjes geleden, maar ja, het gaat toch snel, de tijd natuurlijk. Maar waar was jij, Johan, in 2022?
2: Ja, ik zat een beetje in die coronacrisis.
0: Ja, we hebben allemaal natuurlijk, ja.
2: Ja, wij allemaal, ja, inderdaad.
0: Ja, gelukkig hebben we die tijd achter ons rug. Even kijken of er een vraagje over die coronacrisis ook voorbij komt in de tijdmachine. Let op, Johan. Ja. Bij het grootste aanmeldcentrum voor asielzoekers in ons land, in de provincie Groningen, moeten in augustus 2022 700 asielzoekers buiten slapen omdat er binnen geen plek meer is. Hoe heet de Groningse plaats waar dit asielzoekerscentrum zich bevindt en nog steeds vaak onderwerp van discussie is?
2: Volgens mij is dat Ter Apel.
0: RTL 4 stopt in 2022 per direct met de uitzendingen van een tv-talentenjacht, nadat duidelijk wordt dat vrouwelijke kandidaten te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag van mannen die werkzaam zijn voor dit programma. Over welk tv-programma heb ik het? Met die stoelen.
2: Talent, Holland Got Talent of zoiets.
0: Het woord klimaatklever wordt gekozen tot woord van het jaar in Nederland en België. Maar wat is een klimaatklever precies? Wat is de definitie daarvan?
2: Ik weet wel een
0: bumperklever
2: is, maar
0: klimaatklever. Nee, nou ja, bedenk daar eens wat mee dan met bumperkleven.
2: Dat je zeg maar op de bumper van je voorganger gaat zitten.
0: Ja.
2: Maar wel met klimaat of zo.
0: Ja, ik weet het niet. We kijken naar de jury. Wat vindt de jury?
1: Je hebt 1 vraag goed.
0: Oh. Nee, net niet duidelijk genoeg. Nee, een klimaatklever is een activist die zich vastmaakt aan een kunstobject bijvoorbeeld, of aan de snelweg, om aandacht te vragen voor de klimaatverandering.
2: Ja, A12,
0: en The Voice of Holland, dat was het tv-programma dat we zochten.
2: The Voice of Holland, ja.
0: Ja, helaas Johan, geen kans op die cadeaubon, maar wel een onwijs leuke puzzel van Omroep West van Gouda, van de markt van Gouda. Met hoeveel stukjes? 1000 stukjes. Nou, daar ben je wel even mee bezig, Johan. Oh. Ja, precies. We zetten je aan het werk tot en met oktober. Dankjewel voor het meespelen, in ieder geval.
2: Graag gedaan. Nee, ik ga blijven hangen voor het zaterdag.
0: Heel graag blijven hangen, inderdaad. En deze komt uit 2022. Mooi, van Mo.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Hey, ik kwam net de buren tegen.
5: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
4: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
5: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
4: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
5: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
4: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Pak je toonladder er maar bij, want er worden koorleden gezocht in het tweede uur van Menno in de Middag. 1 uur geweest. Het laatste nieuws uit je regio krijg je van Lotte Dekker.
13: Op de A4 ter hoogte van Delft is gisteren een motorrijder staande gehouden die 212 km per uur reed, schrijft Omroep Delft. Het rijbewijs van de motorrijder is in beslag genomen. De twee locaties van SKD Kinderopvang in Delft blijven dicht na het faillissement van de organisatie. Half juni ging het bedrijf al failliet. Nu is duidelijk dat een doorstart er voor nu niet in lijkt te zitten. En de NS heeft het razend druk met vragen over het goedkope Nederland-Dalvrij treinabonnement. Vorige week waarschuwde het spoorbedrijf al voor het aflopen van de korting van het abonnement. Om alle vragen te kunnen beantwoorden is nu een speciale website opgetuigd. Meer regionieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
22: Tot 2 uur, Menno in de middag.
23: Dit is Radio West.
24: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: Donna Summer, I Feel Love, aan het begin van het tweede uur, Menno in de middag. Het uur dat natuurlijk wordt afgesloten met...
1: jouw plaat.
0: Het thema is net aangekondigd, Italië, vakantieland Italië. Dus heb je een leuk plaatje over Italië of uit Italië of van een Italiaan... dan mag je me mailen, bob@omroepwest.nl. Misschien hoor je jouw plaatje dan wel de show afsluiten. bob@omroepwest.nl. Maar je mag natuurlijk ook altijd appen naar dit volgende telefoonnummer.
2: 070-307-8080.
1: Op de kaart.
0: Erik Kooijman is al helemaal in het studentenleven gedoken deze maandagmiddag in Delft. Want daar zijn de studenten die in Delft gaan studeren vanaf vandaag samen om elkaar alvast te ontmoeten. Een studentenvereniging wel of niet uit te kiezen. Erik?
3: Ja, de keuze is reuze, Bob. Er zijn zoveel verschillende stands met allemaal clubjes bij elkaar waar je onderdeel van kan worden. En dat is wel bijzonder, maar ik sta nu bij een standje en daar... Want ik zag al wat mensen met een armband lopen, misschien ken je dat ook wel. Ben je oké? Ben je oké? Ben je oké? Bob, ben je oké?
0: Ik denk het wel nu, maar nu je het vraagt ga ik eraan twijfelen. Maar volgens mij ben ik oké. Ben jij oké, Erik?
3: Ik ben oké, ja, ik heb het even gecheckt. Dat is wel iets wat... Even over dat oké. Dat is wel iets wat belangrijk is binnen de studenten. Dat mensen elkaar in de gaten houden. Dat is het idee erachter, hè?
4: Wij zijn eigenlijk een stichting waar... Stichting Yes. Die er speciaal is voor jongeren ja, die het misschien even wat minder makkelijk hebben. Dus we staan hier ook inderdaad met een Love Your Mind. Dat is speciaal gericht op mentale gezondheid onder jongeren. Dus inderdaad voor de jongeren die misschien wat eenzaam zijn of die iets vervelends hebben meegemaakt. Of die op de wachtlijst staan voor professionele hulp. Om hen het gevoel te geven dat je minder alleen bent. Door gezamenlijk leuke dingen te doen. Door ze te koppelen aan een maatje. Een ervaringsdeskundig maatje.
3: Ben jij dat bijvoorbeeld? Ben jij een maatje toevallig?
4: Nee, ik ben dat niet. Ik ben de andere organisatie waarmee we hier staan is het JIP namelijk. Het Jongereninformatiepunt. En wij zijn, daar ben ik een collega van. Dus ik ben een jongerenadviseur. Dus op dinsdag en donderdag zijn wij hier in Delft. Kunnen jongeren tot en met 26 bij ons gratis en voor niks naar binnen komen lopen. Met allerlei soorten vragen. Dus dat kan echt gaan om schulden. Ik kan mijn studentenkamer niet meer betalen. Ik loop achter. Ik haal mijn BSA niet. Ik weet niet wat ik moet. Of ik heb een onveilige thuissituatie.
3: BSA zijn die punten die je moet halen, hè? Dat je anders vastloopt.
4: Ja, klopt. Om binnen het studieadvies, om door te kunnen.
3: En heb je het idee dat, want ik zie heel veel gezelligheid. Ik zie heel veel clubjes. Dat iedereen zijn ei kwijt kan. Of zijn er toch mensen die, want sinds corona is dat een groot probleem. De mentale gezondheid van de jongeren. Heb je het idee dat dat inderdaad groeit?
4: Ik denk dat de mentale gezondheidsproblematiek wel groeit, ja, absoluut. Sinds de corona is dat gestegen en dat is nog niet hersteld. Dus je ziet de wachtlijsten voor ja, psychische hulp steeds groter worden. Ook de jeugdzorg wordt steeds groter. Ik denk dat de meeste studenten hier wel boven de 18 zijn, maar... Ja, de wachtlijsten zijn enorm en het is, mentale gezondheid is een groot onderwerp, ja.
3: Oké, nou goed om even stil bij te staan.
0: Ja.
3: Succes met je ja, welzijn van de mensenwerk.
4: Ja.
3: En ik ga even verderop kijken naar wat meer ontspannen onderwerpje. Succes daarbij.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ja.
0: Ontspannen onderwerpen ook altijd fijn. Maar goed om even bij stil te staan, Erik, zeker.
3: Zeker. Nou, hier wordt getennist. Hier kan je robots maken. Dat doen ze dan met elkaar. Het zijn allemaal clubjes die bij elkaar komen. Hier heb je de Ultimate Force Electro Frisbee Club van Delft.
0: Ultimate hier Force Electro. Oké. Okay.
3: Ja, hier hebben we de Karate Judo Jiu-Jitsu Club. En hier zijn de billen. De beste billen van Delft. Jullie zijn van de beste billen van Delft.
5: Die hebben wij, ja, klopt.
3: En hoe komt dat?
5: Omdat wij heel erg veel schaatsen. En met schaatsen dan zit je altijd diep. En dat is echt goede training voor je billen.
3: Ik ken dat. Ik heb ooit schaatsen wel eens live gezien op de Uithof. En daar zie je enorme stevige billen. Ja. Heb jij dat ook?
5: Nou, ik eigenlijk nog niet. Maar daar moet heel veel voor trainen eerst.
3: Je wil dat wel graag?
5: Ja, heel graag. Dat is het enige doel. Ja.
3: Ja, dat is best wel een dingetje. Ja. En jullie zijn ook een club waar je dat voor elkaar kan krijgen. Is het voor mannen ook belangrijk? Vind jij het voor mannen belangrijk?
5: Goede billen te hebben. Ja, het is wel fijn als ze sterk zijn in de kont.
0: Wat vinden ze van jouw billen, Erik?
5: Dat is helemaal niet goed. Nee, het is dus wel... leuk om gewoon goed te kunnen schaatsen.
3: Mijn billen, hè, er wordt gevraagd, wat vinden ze van jouw billen? Okay. Als je daar zo neutraal naar kijkt, ik weet niet of dat lukt. Geef maar een cijfer.
5: Best neutrale billen, ik geef het een 7,5. Ja,
3: neutrale billen?
1: Neutrale billen, okay. Ja. Ik weet niet of je dat wil horen.
5: Als je inschrijft bij Els, dan kunnen ze over een jaar, misschien twee jaar, wel uitmuntend zijn.
3: Dan kom ik naar de 8,5.
5: Precies, bij al deze jongens, ja.
3: Jongens, laat je billen even zien.
2: Wow. Hier, jij hebt geen schaamte.
3: Even, ja, kijk, dat is het, ja. Nee, broek hoeft niet uit. Niet per se, nee. Maar ik zie het nu al. Je spijkerbroek staat strak, ja, aan de achterkant. Oké, dat is dus jullie club. Sportief?
5: Ja, zeker sportief. Wordt heel veel gesport. Maar het is ook zeker gezellig. Morelens en zo.
3: Je hebt wel een bepaald gevoel voor humor ook.
5: Ons motto is, kom voor de sport, blijf voor de gezelligheid.
6: En zo is dat.
5: En zo is dat, want jij traint helemaal niet zoveel meer, maar toch ben je hier.
6: En toch ben ik hier, wat een roast.
3: Vandaar dat die billen niet zo goed meer zijn. Oké. Maar goed.
1: Onderbroeken lol.
3: Succes. Ja. Succes. Leuk.
1: Daar in Delft. Erik, bedankt. Tot over een half uurtje.

0: Marco Borsato en Vrij Zijn. Het is bijna 1:30, 9 minuten voor 1:30. De zomer is nog volop bezig, maar sommige mensen bij ons in de regio zijn eigenlijk al bezig met de herfst. Zoals in Leiden, want ja, voor je het weet is het zover.
1: 3

0: Nou ja, goed, over zingen gesproken. Er worden zangers gezocht voor het grootste 3 oktober koor van Leiden. En Niels van der Fits weet er meer over. Goedemiddag, Niels.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hoi, nou laat jij eens wat horen dan.
1: Ja, ik ben zelf geen zanger, maar ik ben wel goed in het organiseren ervan, hoor.
0: Ja, dat is zo'n makkelijk antwoord, Niels.
1: Ja, heel maar. Oké, in alle eerlijkheid. We zingen natuurlijk in die week voorafgaand heel erg veel, hè, in Leiden. Sowieso eigenlijk wat je net hoorde, onder andere. Maar ook heel veel koraalliederen. En een van die momenten is het Maxi-koraal. Dat is nu voor de 3e keer gaan we dat doen. En Maxi Koraal is eigenlijk de koraalliederen met heel Leiden zingen. Hè. Dat is van Leiden mijn stad tot het Pieter van der Werf lied. De stad komt samen op de Garenmarkt en dan zingen we allemaal koralen. Sommigen ook in een nieuw jasje met nieuwe teksten. Toen hadden we het idee, laten we eens een extra dimensie geven. Laten we het grootste koor samenstellen.
0: Ja, dat zijn jullie dus nu aan het doen. Koorleden worden gezocht. Wat moeten die koorleden kunnen qua zingen? Moet dat echt loepzuiver zijn of valt dat misschien wel mee?
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen al heel snel heel goed kunnen zingen. En het is vooral belangrijk dat we met elkaar een heel mooi feestje gaan geven. Dus het is heel fijn als je wel bijvoorbeeld noten kan lezen. Want we gaan wel ook echt iets instuderen. Het wordt namelijk een hele toffe opening. Waarin we wel iets van mensen verwachten. Maar als mensen in een koor meezingen of regelmatig zingen. Om het maar even zo te zeggen voor groepen, dan denk ik dat je al heel snel mee kan in het grootste koor van Leiden.
0: Het is natuurlijk voor 3 oktober echt een Leidsfeest. Is het dan ook echt dat er nu eventjes alleen maar Leidse zangers en zangeressen worden gezocht?
1: Nee hoor, het is eigenlijk. Leidsontzet is natuurlijk ook bekend in de hele regio. Het mag ook zeker van net buiten Leiden komen hoor. Mensen die zeggen van, hey, ik vind het heel leuk om mee te doen aan dit Leidse feestje. Want dat is het inderdaad wel. Dan zijn ze van harte uitgenodigd.
0: Ja, je zegt net zelf, dan ga ik het gewoon nog een keer proberen. Je zegt net zelf, Niels, heel veel mensen zijn heel snel heel goed in zingen. Dus laat eens wat horen. Wat voor liedjes worden er dan gezongen in zo'n groot koor?
1: Wat voor liedjes er worden gezongen? Dat is onder andere natuurlijk Leiden mijn stad, maar ook La La La Leiden
0: van Jochem Meijer. Ja, maar hoe gaan die liedjes, Niels? Kom op.
1: Leiden, La La La Leiden, La La La. Ja, dat kan iedereen mee zingen, dat doen
0: wij natuurlijk. Ja, nee, maar dat is toch goed. Het is toegankelijk.
1: Oké, maar ik wil ook wel dingen ter verrassing houden natuurlijk. Maar het gaat alle kanten op. En het leuke is wel dat we met een heel groot team van commissarissen bezig zijn om de hele week allemaal evenementen te organiseren. Als je zegt ik wil heel graag erbij zijn en ik kan zingen, geef je vooral op, want dan gaan we deze avond, dat is dinsdag 29 september overigens, gaan we het Maxi-koraal houden en dat wordt een onwijs mooie avond met feest der herkenning van nummers. En dus, je kan onderdeel zijn van die grootste opening onder andere, door je op te geven.
0: Ja, dat kan via 3 oktober, oktober met een c.nl/grootste-koor. En dan krijg je Niels van der Fits aan de andere kant. Die gaat zelf niet zingen, maar die kan heel goed alles organiseren. Daarvoor dat grootste koor van Leiden. Niels, dankjewel. En zing ze daar.
1: Jullie ook bedankt. Fijne uitzending.

0: Milo, You Don't Know, hier op Radio West. Het laatste half uurtje van Menno in de Middag gaat beginnen. Natuurlijk met jouw plaat. En er wordt al lekker veel geappt naar 070-307-8080 met Italiaanse plaatjes. Maar blijf dat vooral doen, want nog heel de week zoek ik plaatjes over of uit Italië. 070-307-8080 of mailen. Dat mag natuurlijk ook altijd. bob@omroepwest.nl. Dat is bob@omroepwest.nl. Wat gaan we nog meer doen? Oh, natuurlijk de jouw plaat van onze Lotte Dekker, de nieuwsvrouw. Ben je er een beetje uitgekomen eigenlijk?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik nog een beetje aan het twijfelen ben.
0: Oh, je houdt het spannend.
1: Ik houd het wel spannend tot het laatste moment.
0: Oh, wat spannend. Oh, en natuurlijk, Erik Kooijman wint hij zijn clubpie daar in Delft tussen die studenten. Je gaat het allemaal horen na het nieuws van 13:30.
2: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
3: Elke dag romantiek op West.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
0: Het is 13:30 geweest, Radio West, Menno in de Middag. Het laatste nieuws uit je regio's is aangeschoven. Lotte Dekker, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Leiden wordt een speciaal inleverpunt voor vuurwerk geopend. Daar kan je vuurwerk dat je nog thuis hebt liggen, anoniem en zonder dat je een straf krijgt, inleveren. Het inleverpunt komt er na de invoering van het landelijke vuurwerkverbod dat begin deze maand inging. Vandaag begint een landelijke campagne rondom het inleveren van vuurwerk. Het inleverpunt in Leiden komt op het parkeerterrein naast de ijshal en zwembad De Vliet. 30 september gaat dat open. Veel schade bij een brand in een huis in Sassenheim afgelopen nacht. De bewoner van het huis wist het huis samen met haar hond op tijd te verlaten. Ook werden later 2 katten gered. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar het huis ernaast. De woning waar brand was raakte flink beschadigd en is voorlopig onbewoonbaar. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. En het koningspaar is vol lof over de Nederlandse atleten op de Europese kampioenschappen atletiek. Op sociale media spreken ze van een ongekende prestatie. De Nederlandse ploeg haalde een recordaantal van 14 medailles.
0: Ja, wow,
1: 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen.
0: Super.
1: De koning en koningin noemen het goud van de vrouwen op de 4x400 meter estafette de kroon op het werk, waarmee volgens hen opnieuw werd bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop behoort.
0: Nou, dat zeggen onze koning en koningin goed. Margot Ribberink, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Bob.
0: Goedemiddag. Ben je ook atletiek of sportfan eigenlijk, of niet?
12: Nou, kijken wel, maar nee. Ik ben van de wandelen. Ja. Dus wat dat betreft, ja.
0: We zien je niet snel over een bok springen.
12: Ah, nee, dan moet ik wel heel erg dronken zijn.
0: Misschien tijdens het wandelen natuurlijk. Of je moet heel dronken zijn. Ja, dat kan ook. Maar ik weet niet op welke schaal dat gebeurt. Margot, het weer.
12: Ja, nou ja, als je nu buiten komt, dan denk je, oh, goh, wat heerlijk. Ja. Het is op dit moment 20 graden.
0: Ja, top, hè?
12: 21 graden is het maximum vandaag. En het goede nieuws is voor iedereen die een beetje genoeg heeft van die hitte, het komt ook niet meer terug. Dus deze week temperaturen van 22 graden. Maar het is ook wisselvallig. Elke dag gaan er ook wel regen of buien vallen. En dat is natuurlijk alleen maar heel goed nieuws voor de natuur en van onze tuintjes en ook voor onze balkon. Konnetjes. Het is een beginnetje hoor, want dat neerslagtekort dat is zo hoog, 250 tot 350 millimeter. Dat duurt wel even voordat het helemaal is aangevuld. Maar een verlichting van de droogte is wel in zicht. Vanmiddag komt er eigenlijk niks meer bij, want het is droog met wolkenvelden. Vanaf de Noordzee een beetje zon en een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Ook vanavond is het droog, maar vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw weer regenen. Een paar millimetertjes. Morgenmiddag is het weer droog met vrij veel wolken. Een aantrekkende westelijke wind. Echt meer wind dan vandaag in 22 graden. En dan ja, woensdag krijgen we vooral in de nacht en ochtend weer regen. In de middag is het droog met een beetje zon en 21 graden. En zo gaat dat door. Bovendien is het zo dat vanaf donderdag de lucht hoog in de atmosfeer hartstikke koud gaat worden. En zeker in combinatie met het warme zeewater voor de deur levert dat heel actieve buien op die vooral uitregenen direct langs de kust. In het binnenland zal ook wel wat vallen, maar hoeveel, dat weet ik nog niet. En tussendoor is er ook nog ruimte voor de zon en wordt het dus 21 graden.
0: De regenlaarzen kunnen erbij gepakt worden, Margot.
12: Zeker. Gezellig en de regenjas en de paraplu.
0: Warme chocolademelk, kastanjes zoeken, kastanjes poffen. No. Gezellig warme dikke trui aan, naast elkaar gaan zitten.
12: Heerlijk, hè?
0: Samen bij een haardvuurtje zo knisperend. Zin in. Leuk. Margot, dankjewel. Tot morgen.
12: Alsjeblieft.
0: Oh, en blijf, ben je ook zo benieuwd naar jouw plaat van Lotte Dekker?
12: Ik ben heel benieuwd, ja, ja. Ik heb die van mij al verklapt aan jou, dus ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ja, blijf ervan,
0: ik weet of ze het kaas van het brood gaat eten. Of het is Italië, de manchego van het brood gaat eten natuurlijk.
12: Ja.
0: Dat is iets Spaanse kaas volgens mij. Maakt
12: dat
0: niet
12: is Spaans,
0: uit.
12: Ja.
0: Maakt niet uit.
1: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaat. Het thema is Italia. Lotte Dekker, jij mag de week aftrappen met een Italiaanse plaat. Waar ben jij voor gegaan?
1: Nou, ik moest best even graven, want ik kwam erachter dat ik niet mega thuis ben in de Italiaanse muziek. Maar waar ik meteen aan moest denken is een liedje dat ik toevallig afgelopen week op de radio hoorde. Dat is Laura Pausini met La Solitudine.
0: Oh, mooi! Goeie uitspraak ook trouwens van jou, Lotte.
1: Ik deed maar wat eigenlijk, klopt het?
0: Margot, klopte het?
12: Hey, hallo.
0: Hallo. Oh, Margot is met andere dingen bezig, maar dat maakt niet uit. Die gaat ook weer verder natuurlijk. En volgens mij klopt het.
1: Fijn.
0: Laura Pausini, La Solitudine. Marco, se

0: Alle studentenclubjes die hebben de rode loper uitgegooid en roepen tegen alle nieuwejaars: kom bij mij, kom bij mij. Erik, heb jij je clubje al uitgekozen? Waar zou jij je aanmelden?
1: Ik sta bij de gereformeerde vereniging van studenten in Delft. Die zijn christelijk gezellig, academisch en studentico's. Hallo.
2: Hallo.
1: Dit is het moment voor jullie om uit te blinken, heb ik begrepen.
2: Dit is het moment.
3: Ja, het moment.
2: Als omschrijving van onze vereniging. Of,
1: om indruk te maken op de nieuwe studenten.
2: Dat zou ik mijn best doen. We zijn een christelijke vereniging. Een vrij kleine vereniging. Wat zorgt dat we een hele hechte groep zijn met elkaar. Onze activiteiten bestaan meestal uit een lezing, een gezellige avond samen. Altijd op de donderdagavond en daarna een borrel op de Soosboot. Een hele leuke plek om te borrelen.
1: Jullie zijn gereformeerd opgevoed, denk ik?
2: Ja, ja. We heten nog gereformeerde vereniging inderdaad. Tegenwoordig zijn we open christelijk. Dus eigenlijk het grotere protestantse doelgroep. Dus niet exclusief gereformeerd.
1: Samen op weg?
2: Ja, ja, met z'n allen inderdaad.
1: En hebben jullie al een beetje succes? Zijn er mensen die naar jullie toe komen om daarover te kletsen?
2: Ja. Af en toe komt er iemand langs. En, ja, we zijn een vrij kleine vereniging, dus mensen kennen ons niet zo heel goed over het algemeen. Dus dat is voor ons altijd de uitdaging.
1: Het zijn natuurlijk ook studenten, ik kan me zo voorstellen, die dan de vrijheid krijgen. Ze gaan uit huis, ze gaan hier studeren. Dat ze dat een beetje vergeten, de religie.
2: Ja. Maar aan de andere kant is dat juist, zijn wij wel een plek daarvoor om dat wel te behouden. Dus mensen die daar wel mee bezig willen blijven, die moeten vooral naar ons toe komen.
1: Ja, wel bijzonder dat het doorzet. Nou, ik wens jullie veel succes.
2: Ja, we gaan ons best doen.
1: Oké. Okay. En de Vliegende Zwervers, jullie zijn...
4: Dit zijn de Delftse Zwervers. Dat is een kleine gezelligheidsvereniging met een scouting-achtergrond.
1: Oké, dus jullie zijn van de bossen, de paden en de lanen op.
4: Ja, we hebben eens in het jaar een zomerkamp naar het buitenland. En verder nog wel weekendjes kamperen weg. Maar we doen ook heel veel andere dingen als knutselen en film kijken, kanoën, van alles en nog wat waar onze leden zin in hebben.
1: Klinkt goed, klinkt gezellig. Ik zie ook allemaal foto's van uitjes, van dingen die jullie doen. Ja. En het is niet per se dat jullie heel veel bier drinken 's avonds?
4: Het verschilt. We hebben wel feesten, maar ja, we zijn heel open. En er zijn wel leden die drinken, maar ook heel veel leden die geen alcohol drinken en dat niet lekker vinden. En dat is helemaal oké bij ons.
1: Ja. Goed. Het staat wel, yeah party. Dus je mag wel een feestje vieren. Succes.
4: Dankjewel.
0: Ja, voor ieder geval wils verder.
1: Nog heel even bij broeder Lazarus, misschien een contrast.
0: Ja, nogal.
1: Hallo, ik ben van de radio. Jullie zijn van Lazarus?
5: Wij zijn van AJ Delft.
1: Dat is weer anders, Europees netwerk.
5: Ja.
1: Met gezelligheid en een community.
5: Dat klopt, dat klopt. Dit is in principe waar wij voor staan. We zijn een gezelligheidsvereniging, wij hebben hartstikke leuke reizen. En boven dat, we hebben ook een Europees netwerk. Dus andere Europese steden hebben ook AJ Locals. Andere Nederlandse steden hebben ook AJ Locals. Dus bijvoorbeeld AJ Leiden, AJ Groningen, Utrecht. En dat is echt de connectie waar wij... Wat onze kernwaarden zijn.
1: Ja, dus het reizen en met elkaar reizen, dat is jullie hoofddoel.
5: Ja, dat klopt. Naast reizen ook gewoon leuke gezelligheidsactiviteiten. Wel, op lokaal niveau hebben we ook gewoon leuke borrels, leuke uitjes. Dus zowel op lokaal niveau als op Europees niveau hebben wij heel veel te bieden.
1: Klinkt erg leuk. Succes daarmee.
5: Dankjewel.
1: Hoi, hoi. Nou ja, dus van alles. Je kan op reis, je kan Delft ontvluchten, je kan erbij blijven. Het is echt ongelooflijk wat een aanbod van samen zijn er is.
0: Ja.
1: En terwijl je dan, dat hoorden we ook van de vorige bijdrage, dat die eenzaamheid onder studenten toch ook aanwezig is. Maar ja, als ik het zo zie, een beetje je best doet, dan is er voor ieder wat wils.
0: Ja, en voor iedereen is inderdaad wel een clubje te verzinnen. Of een clubje op te richten van de meeste...
1: Het lijkt wel een nieuw soort verzuiling.
0: Ja. Ja. En bij welke zuil zou jij je voegen, Erik Kooijman, als je de leeftijd van een student had?
1: Nou, ik denk wel bij een gezelligheidsvereniging. Dus dat toch zo'n studentenvereniging heb ik in mijn jonge jaren ook gedaan in Utrecht.
0: Oké.
1: Okay. Ik moet zeggen, ik ga nog steeds met diezelfde vrienden vaak om. Dat schept een band voor je hele leven. En dat is in mijn geval is dat, was dat superleuk en super bijzonder om dat mee te maken.
0: Dus je gaat niet per se voor die mooie binnenclub?
1: Okay. Nee, hoewel ik ook van schaats hou.
0: Ja, precies. Ja. En dat is te zien. Erik Kooijman, dank je.

0: Ja, deze hoor je niet zo vaak meer, hè? Lionel Richie. Speciaal voor zijn concerten in 2008, Symfonica in Rosso, maakte hij met Treintje over Oosterhuis deze plaat. Face in the Crowd aan het einde van Menno in de Middag.
1: Jouw plaat.
0: Maar we kunnen natuurlijk niet eindigen voordat we jouw plaat hebben gedraaid. Het thema deze maandag aangekondigd is vakantieland Italië. En man, je weet de inbak van Radio West wel echt te vinden. Er komen onwijs veel verzoekjes al binnen. Blijf dat vooral doen. bob@omroepwest.nl of app natuurlijk naar 070 307 8080. Deze maandag ga ik voor een plaatje waar Ans net een uurtje geleden over heeft gebeld. Die had meerdere verzoekjes trouwens. Maar deze vond ik toch wel het mooist. Il Mondo van Il Foyo. Is die jouw plaat van deze maandag? Hou je radio lekker bij West vandaag. Muziek aan zee. West komt thuis, komt er allemaal nog aan. En maak er verder een hele mooie maandag van. Tot morgen.

0: heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Ja, die voelt je als crimineel. Je hebt niks gedaan, maar toch heb je een enorme schuld. En zitten mensen achter je aan en ja, word je ergens van beschuldigd.
2: Geld zorgen. Niemand zit erop te wachten. Maar hoe ga je ermee om?
3: Nou ja, het eerste loket waar we kwamen, dat was een hele aardige mevrouw. Heel, heel begripvol vooral, want dat is wat je ook wil. Want ja, het is natuurlijk nog wel een soort zware last om te vertellen. Van ja, wij hebben 180.000 euro schuld.
4: En je
3: ja.
4: bent al zo machteloos.
3: Ja, zeker. Ja. Dus die begon te praten en te vragen en te inventariseren. Nou ja, die zei op een gegeven moment, nou ja, ik denk dat er wel een kans is dat we dit op kunnen gaan lossen.
2: Je ziet het in Mijn Geld Zorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt. Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Muziek aan Zee gaat weer van start. En dat betekent straks blije berichten die gaan over lekker hardlopen in Den Haag. Prachtige stad natuurlijk. Eerst het nieuws van 2 uur, Lotte Dekker.
18: In Leiden wordt een speciaal inleverpunt voor vuurwerk geopend. Daar kan je vuurwerk dat je nog thuis hebt liggen anoniem en zonder dat je een straf krijgt inleveren. Het punt komt er na de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Vanaf 30 september kan er in Leiden vuurwerk worden ingeleverd. Op de A4 ter hoogte van Delft is gisteren een motorrijder staande gehouden die 212 km per uur reed, schrijft Omroep Delft. Het rijbewijs van de motorrijder is in beslag genomen. En het koningspaar spreekt vol lof over de Nederlandse atleten op de Europese kampioenschappen atletiek. Ze schrijven op sociale media dat het een ongekende prestatie is. De Nederlandse ploeg haalde een recordaantal van 14 medailles, 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen. Meer regionieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
19: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
20: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
21: Dus het maken van staal wordt schoner?
22: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Maar moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
26: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
27: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
26: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
28: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Santana, Black Magic Woman hoorde je en ik begon muziek aan zee op de maandagmiddag met George Benson, Give Me The Night. Eindelijk een beetje verkoeling vanochtend ook, wat heerlijk. Je zag gewoon de plantjes een beetje opveren, ze hebben het zwaar gehad de afgelopen tijd. Ik vind het niet erg, jij misschien ook niet en misschien ook wel. Nou, de zon schijnt ook weer, dus het komt allemaal wel weer goed. Van harte welkom bij Muziek aan Zee. Maandagmiddag is het en dat betekent natuurlijk 2 uur lang lekker achteroverleunen en genieten van wat er voorbij komt. Blije berichten gaan over lekker sportief doen in Den Haag. De krijgt nou wat gaat over zoenen. Zoenen. En muziek onderweg van Meatloaf, Out Live For You, maar ook Time Bandits. I'm Specialized In You komt eraan. En zometeen hier Eric Clapton, Wonderful Tonight. Van harte welkom.
1: Muziek aan Zee.
0: En dit is Ruud Jacobs.

0: gisteren 78 geworden. Barry Hay samen met J.B. Meijers. Unconditionally, hoorde je.
1: Blije berichten.
0: Gerrit zegt, ik ben super trots op ons Westland. De local swim opbrengst is 1 miljoen pegels. 1 miljoen euro netto geld. Alles wordt gesponsord door de inwoners van het Westland. Daar komt dus echt het meeste geld vandaan. Hij heeft ook een foto geplaatst van de krant waarbij je al die zwemmers bezig ziet. Wat een prachtig initiatief. En wat een mooi bedrag, inderdaad. En Denise zegt, ik rende voor het eerst mee met de The Hague Sunday Run Club. Dat was leuk. Enthousiast internationale groep deelnemers. Maar ik was wel de oudste rustig tempo gedaan en het ging prima. Het was natuurlijk gisteren ook wel prima weer voor toch om even lekker een sprintje te trekken door Den Haag. Ja, ja.

Eric Clapton, Wonderful Tonight. Zometeen het regionale nieuws. Lotte komt dat doen en alles over het weer. En dat hoor je vandaag van Margot Ribberink. Eerst nog de Flirtations.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Tijd voor het nieuws uit de regio en dat krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia herhaalt dat hij dacht dat hij samen met de prinses Amalia naar Polen moest om daar te survivalen. Dat zei hij vandaag in de rechtbank in Den Haag, schrijft RTL. Hij verklaarde dit al tijdens een eerdere zitting. Ook gaf hij nu opnieuw aan dat hij geen kwaad in de zin had. Hij zei dat hij dacht dat hij telepathisch contact had met prinses Amalia. De zitting is nog bezig. Later worden nog de uitkomsten van psychologisch en psychiatrisch onderzoek besproken. In Leiden wordt een speciaal inleverpunt voor vuurwerk geopend. Daar kan je vuurwerk dat je nog thuis hebt liggen anoniem en zonder dat je een straf krijgt inleveren. Het inleverpunt komt er na de invoering van het landelijke vuurwerkverbod dat begin deze maand inging. Vandaag begint een landelijke campagne rondom het inleveren van vuurwerk. Het inleverpunt in Leiden komt op het parkeerterrein naast IJshal en zwembad De Vliet. 30 september gaat het open. Steeds meer gezinnen kunnen schoolspullen voor hun kinderen niet betalen, blijkt uit nieuw onderzoek van het Armoedefonds onder 500 hulporganisaties. Bijna 2/3 van deze organisaties ziet het aantal hulpvragen van gezinnen toenemen. Vooral laptops, maar ook schooltassen, gymspullen en rekenmachines zijn een probleem. Kinderen kunnen daardoor niet goed meekomen met de rest en schaamte en pesten spelen daarbij ook een grote rol. Het Armoedefonds wil dat een laptop wordt gezien als een officieel leermiddel, zodat scholen en de overheid ook verantwoordelijk worden voor de aanschaf daarvan. En in Delft is de jaarlijkse ontvangstweek, ook wel de OW genoemd, in volle gang. Dat is de introductieweek voor nieuwe studenten. En die is dit jaar net een beetje anders dan andere jaren. Er is namelijk voor het eerst ruimte voor studenten die de introductieweek grotendeels zelfstandig willen invullen. Normaal gesproken worden deelnemers tijdens de OW ingedeeld in groepjes die worden begeleid door mentoren. Wie daar geen behoefte aan had, kon zich nu opgeven voor een mentorloze groep. Na afloop wordt de pilot geëvalueerd om te kijken wat de studenten ervan vonden.
9: En het weer in Muziek aan Zee krijg je van Margot Ribberink.
11: Met 21 graden is het vanmiddag een stuk minder warm dan de afgelopen dagen, weken. En de hitte komt deze week niet terug. Bovendien is het vanaf vandaag wisselvallig met vrijwel dagelijks ook wat regen of buien. En dat is natuurlijk heel goed nieuws voor de natuur. Vanmiddag blijft het droog, ook vanavond met wolkenvelden, een beetje zon ook. En dan gaat het toch wel weer regenen vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag is het dan overwegend droog met vrij veel bewolking. Meer wind dan vandaag uit de westhoek. en opnieuw weer die 21 of 22 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig, met af en toe wat zon, soms ook een stevige buien, misschien wel met onweer vanaf donderdag, en temperaturen dus rond 21 graden.
10: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Muziek aan zee.

The Jackson 5, I Want You Back. En daarvoor muziek uit de jaren 80 van de Time Bandits. I'm Specialized in You. En liefhebbers van muziek uit de jaren 80 kunnen weer aan hun trekken komen. Want de Amazing 80's komen er weer aan op Radio West. Of zoals ik het altijd zeg, de Amazing 80's, toch? Want je kan dan alles bijna meezingen. Komende zaterdag, 22 augustus, dan beginnen we daarmee. Een week lang draaien we 24 uur per dag alleen maar muziek uit die tijd. En we hebben dan vrijdag 28 augustus ook een verzoekdag. Dan kan je tijdens de themaweek je favoriete nummer appen naar de studio. 070-307-8080. Dat is nu nog niet, maar straks dus in die week kan je dus je favoriet doorgeven. En dan wordt hij op vrijdag in een van de vele programma's op Radio West gedraaid. Dit is Dinant Woesthoff, Dreamer, oftewel Guusie Song.

0: That's the truth.
1: Meatloaf, I'll die for you. Het volgende verhaal dacht ik dat het uit Amerika kwam, want daar heb je altijd van die bizarre verhalen. Maar het komt uit China, want een Chinese vrouw met erg veel geld is wel heel erg ver gegaan om bij haar favoriete acteur te komen. Ze heeft een dramaserie gefinancierd en in ruil daarvoor wilde ze zoenscènes met haar lievelingsacteur Zhong Yufei. Tientallen zoenscènes. Uiteindelijk zijn het er 60 geworden. En sommigen zijn niet zo heel blij mee, geloof ik.
2: Krijg maar wat!
1: Uiteindelijk hebben ze de serie ook offline gehaald na de release. Want, zegt de film-expert, het is een chaotische eindmontage en te veel kusscènes. Dit kan echt niet.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ik begin het tweede uur van Muziek aan Zee straks met een lekkere plaat van UB40 uit de jaren 80. Sing Our Own Song komt eraan. Eerst het nieuws van 3 uur, Lotte Dekker.
8: Het OM zegt niet te kunnen bewijzen dat de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia hen ook wilde doden. Wel zegt justitie dat er genoeg bewijs is dat de man prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. In Leiden wordt een speciaal inleverpunt voor vuurwerk geopend. Daar kan je vuurwerk dat je nog thuis hebt liggen anoniem en zonder dat je een straf krijgt inleveren. Het punt komt er na de invoering van het landelijke vuurwerkverbod. Vanaf 30 september kan er in Leiden vuurwerk worden ingeleverd. En even opletten als je met de trein rond Den Haag reist. Door een beschadigde bovenleiding rijden er nu minder treinen in het zuiden van het land en rond Utrecht. Er rijden bijvoorbeeld veel minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Duurt waarschijnlijk tot 16:30. Meer regionieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Ronald Isley samen met Rod Stewart. This Old Heart of Mine. Nou, volgens mij gaat dat nog best. En daarvoor hoorde je UB40 met Sing Our Own Song. In Muziek aan Zee. Maandagmiddag het tweede uur alweer. Waarbij we straks even lekker ons hoofd leeg gaan springen. Tenminste, ik wel. Ik hoop dat je lekker meedoet. Een plaat uit de jaren 80, maar hij klinkt wat ouder op de een of andere manier. Paco met Amore de Mis Amores. Ja, als je dat snel zingt, klinkt dat heel lekker. Hè? Amore de Mis Amores. Nou, zo'n lekkere meezingplaat ook sowieso. Verder heb ik nog nieuws over vrouwen uit het Westland die zingen voor het goede doel en de vijfde muziek. Onder meer Corny van den Bos, Weet je wat we doen? Maar ook Stevie Wonder komt eraan, Signed, Sealed, Delivered. En straks de dames van Lovers Lane. It's the first time. Dus fijn dat je er nog bij bent. Tot 4 uur.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.

0: avond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Danny Vera, Pressure Makes Diamonds. Voor ALS Westland is natuurlijk gezwommen in de Lee. En nu hebben een groep vrouwen, of heeft een groep vrouwen, een eigen versie gemaakt van het nummer De Zon Zien Zakken in de Zee van Rutger van Barneveld. Voor ALS om geld op te halen, luister.
1: De zon zien zakken in de Lee.
0: Er is zelfs ook een videoclip al van het nummer te zien op de website van onze mediapartner WOS.nl. Ze hopen zo nog meer geld op te maken voor ALS. Er is al 1 miljoen bij elkaar gezommen ook. Hè. Dat is natuurlijk al prachtig nieuws. Dat hoorden we eerder ook al. Maar de dames uit De Lier die een nummer hebben gemaakt voor het goede doel.

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
8: Goedemiddag. Het OM zegt niet te kunnen bewijzen dat de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia de prinsessen ook wilde doden. Wel zegt justitie dat er genoeg bewijs is dat de man prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. Volgens justitie was de man ook in het bezit van 2 bijlen... met daarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd. De man zegt dat hij niet kan herinneren dat hij dat heeft gedaan. De verdachte vertelde bij aanvang van de zitting vandaag in de Haagse rechtbank dat hij psychotisch was. De man werd begin dit jaar aangehouden in Den Haag. Later vanmiddag komt het OM met een strafeis. Bij een brand in een flatgebouw in Alphen aan de Rijn zijn vanmorgen 2 buurtbewoners met elkaar op de vuist gegaan. Waarom ze dat deden is niet duidelijk. Een van de betrokkenen heeft aangifte gedaan van mishandeling. Er is niemand aangehouden. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een elektrisch apparaat. Omdat er geen sprake is van brandstichting, wordt er verder geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. 2 van hen moesten mee naar het ziekenhuis. En steeds meer gezinnen kunnen schoolspullen voor hun kinderen niet betalen. Blijkt uit nieuw onderzoek van het Armoedefonds onder 500 hulporganisaties. Bijna 2/3 van deze organisaties ziet het aantal hulpvragen van gezinnen toenemen. Vooral laptops, maar ook schooltassen, gymspullen en rekenmachines zijn een probleem. Kinderen kunnen daardoor niet goed meekomen met de rest. Schaamte en pesten spelen daarbij ook een grote rol. Het Armoedefonds wil dat een laptop wordt gezien als officieel leermiddel, zodat scholen en de overheid ook verantwoordelijk worden voor de aanschaf daarvan.
7: En het weer in Muziek aan Zee krijg je van Margot Ribberink.
9: Met 21 graden is het vanmiddag een stuk minder warm dan de afgelopen dagen, weken. En de hitte komt deze week niet terug. Bovendien is het vanaf vandaag wisselvallig met vrijwel dagelijks ook wat regen of buien. En dat is natuurlijk heel goed nieuws voor de natuur. Vanmiddag blijft het droog, ook vanavond met wolkenvelden, een beetje zon ook. En dan gaat het toch wel weer regenen vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag is het dan overwegend droog met vrij veel bewolking. Meer wind dan vandaag uit de westhoek. En opnieuw weer die 21 of 22 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Met af en toe wat zon. Soms ook een stevige buien. Misschien wel met onweer vanaf donderdag. En temperaturen dus rond 21 graden.
8: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Erik Evengroen.
10: Er is nog weinig aan de hand in het westen van het land. Er staat 1 korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 minuten vertraging.
8: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Muziek aan Zee. Dit is

0: James Blunt, Wise Man. En daarvoor hoorde je Stevie Wonder. Signed, sealed, delivers, I'm yours. En helemaal klaar voor een dansje.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Daarvoor gaan we naar 1989. Maar ik zei al, het klinkt veel ouder. En dat klopt ook wel. Het is al gecomponeerd in 1936. Paco ga ik draaien met Amor de Mis Amores. Zo'n heerlijke zomerse plaat, toch? Het is nog steeds zomer, dus we houden dat gevoel nog even lekker vast. En het is ook fijn om even weer je hoofd leeg te springen. Tenminste, ik ben er wel weer aan toe. Ik hoop jij ook. Hier komt de meedansplaat van de dag in Muziek aan Zee. Paco, Amor de Mis Amores.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

In Muziek aan Zee, het einde van dit programma alweer. Ja, de maandageditie zit er alweer op. De kop is eraf, zo zeggen we dat dan. De rest van de week ben ik er ook gewoon hoor, gezellig met dit programma. Ik wens je nog een fijne maandag, geniet er lekker van. En blijf vooral luisteren, want zometeen om 4 uur... ja, hij staat alweer te trappelen van ongeduld. Bas Martinius met Wes komt thuis. Met op de maandag natuurlijk de 60s at 6. Ik hoor altijd leuke verzoekjes voorbij komen. Je hebt vast wel ook een hele leuke. Bas, apenstaartje, omroepwes.nl. Ik ben er morgen weer. Tot dan. Doeg, doeg. Muziek aan Zee.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Op vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang, natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch.
4: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
5: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
4: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
5: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
4: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
5: Hoppa!
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Zometeen in West Komt Thuis horen we de bewoners van de buurt waar de waterleiding gisteren sprong in Zoetermeer. Het is 4:00, de hoofdpunten van het nieuws. Bij ons uit de buurt krijg je van Lotte Dekker.
16: De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia werd volledig beïnvloed door een psychose. Dat concluderen een psycholoog en psychiater die hem onderzochten. Volgens het OM kan niet worden bewezen dat hij de prinsessen wilde doden. Bij een brand in een flatgebouw in Alphen aan de Rijn zijn vanmorgen twee buurtbewoners met elkaar op de vuist gegaan. Waarom ze dat deden is niet duidelijk. Een van hen heeft aangifte gedaan van mishandeling. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een elektrisch apparaat. En even opletten voor wie met de trein rond Den Haag reist, want door een beschadigde bovenleiding rijden er nu minder treinen in een deel van het land. Er rijden bijvoorbeeld veel minder treinen dus tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Duurt waarschijnlijk tot 5:00. Meer regionieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
17: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft twee blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014. komt van een overleden persoon. Dat meldt de politie om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Erik Evengroen.
3: Twee korte files in onze regio, beide op de A20. Om te beginnen Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwe, knooppunt Gouwe beter gezegd, en Nieuwekijk aan de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En een stukje verderop op dezelfde A20 tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven. 4 kilometer met nog eens 5 minuten vertraging.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Winans, I Want To Be The Only One. Een dikke hit was dat in 1997. Een heel goede middag, 4:08. Op Radio West, maar ook bij jou thuis in de keuken, in de auto of op je wekkerradio. Allemaal 4:08. Dat is één ding dat ik zeker weet. Ik kan je vertellen dat het programma tot 7:00 vanavond duurt. Met straks tussen 6 en 7 aandacht voor oude rockers.
1: 60's at 6.
0: Precies, jaren 60 muziek en jouw verzoek is van harte welkom hoor. Een jaren 60 plaatje aanvragen, het was nog nooit zo makkelijk. Gewoon even e-mailen bas@omroepwest.nl. En over de jaren 60 gesproken, ja, beatmuziek hè, uit die tijd. Gisteren het Haags Beat Festival in het Zuiderpark Theater. Omroep West heeft daar opnames gemaakt. En ook Radio West heeft je heel veel laten horen live op de radio gisteravond tussen 7 en 9. En ik draai nog eventjes straks een aardig stukje van wat er gisteravond allemaal voorbij is gekomen. En natuurlijk ook nog een leuk linkje straks met die jaren 60 muziek. Want ik heb hier een plaatje, Send Me A Postcard van The Shocking Blue natuurlijk. Is een jaren 60 plaat en die ga ik dadelijk tussen 6 en 7 nog even voorbij laten komen. Maar dan in de uitvoering zoals die gisteravond werd gespeeld. Want dat is een beetje smokkelen, maar dat mag dan wel degelijk. En over gisteravond gesproken, ja, daar stond een bandje. Het bandje neemt afscheid en we kennen het allemaal. Hansje van den Burg, de leidsman van het gezelschap. Inmiddels is hij 80 jaar geworden. Goeiedag zeg. Maar dit is een gouden ouwe hoor. Disco Really Made It, Grupo Sportivo. Goedemiddag.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070-307-8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Deze dame heet Anne-Marie en de zanger van dit werk, James Arthur, Rewrite the Sun. De stars moet ik zeggen, op Radio West. De Sun rewriten, dat is toch echt iets anders, maar hier werden toch echt de sterren herschreven. Het is 12,5 minuut voor 4:30. Je luistert naar Radio West. Ja, gisteren, ja, het kan gebeuren, het kan overal gebeuren. Maar dit keer was het in een woonwijk in Zoetermeer, in de wijk Meerzicht om precies te zijn. Flinke wateroverlast, want daar was een waterleiding gesprongen in de wijk Meerzicht aan de Oostergo. En toeval wil dat ik in dat buurtje daar opgegroeid ben. Ja. En dus ik zat die foto's te kijken bij ons op de website. Ik denk, nou, verrek.
2: Dat komt me bekend voor.
1: Dit moet de ingang van mijn plein zijn geweest. En dat was ook zo.
2: Dat was het ook, ja.
1: Maar je had over die goede middag.
2: Ja, wateroverlast. Nou, het lijkt me dus... Ik had even een klein persoonlijk verhaaltje dan ook. Wij hebben net een nieuw dak op onze keuken.
1: Ja.
2: Vannacht regende het voor het eerst.
1: Ja, het regende. Ja, het ging prima.
2: En
1: ja.
2: Toen kwamen we vanmorgen in de keuken.
1: Oh, nee.
2: Toen lag de hele keuken onder het water.
1: Oh, dat wil
2: dus
1: je niet.
2: Er was nog één klein scheurtje in het zink, ja.
1: Oh, nou ja. Oké, maar kon de zinkmeneer of mevrouw die vrij snel komen repareren?
2: Die was er om 19:30 en het is klaar.
1: Geweldig.
2: Dus behalve dweilen was het... Nee, dat is echt
1: dat was het.
2: Hulde.
1: Oh, fijn. Oh, joh, lekkage. Goed, er is niet zo erg als lekkage.
2: Dat wou ik dus alleen maar zeggen. Maar in Zoetermeer dus een waterleiding gesprongen. En het is relatief snel verholpen door Dunea. Maar ja, het levert toch wat reuringen in de wijk op. En waterbeletje hier, hè, vannacht?
3: Ja, niet normaal. Het was hele straat stond eigenlijk onder het water. Het was,
2: wat heb je ervan gemerkt?
3: Ja, het was helemaal vol aan het lopen. En ik dacht eerst dat het misschien van het zwembad was. Maar het liep zo vol. Dus ik heb toch maar wat gebeld. En uiteindelijk dus een leiding gesprongen. Een waterleiding van kraanwater. Dus de hele buurt gekomen was wel gezellig. We hebben met iedereen gepraat. Maar uiteindelijk snel opgelost. Dus.
2: En hoe hoog stond het dan?
3: Ja, nou ja, eigenlijk tot de stoep. Ik moet zeggen dat het niet helemaal de straat in liep. Het water liep goed weg. Dat vond ik wel netjes eigenlijk. Maar het ging eigenlijk wel goed. En ze kwamen ook best wel snel. In een half uurtje waren ze er ongeveer. En ze hebben alles goed opgelost. Dus ja.
4: Ik ging naar bed en ik hoorde wat onrust, wat mensen praten. Dus ik ging even kijken door het raam. En toen zag ik een hele plas water op de weg staan. Dus ik denk, wat is hier aan de hand? Vanmorgen was het allemaal alweer weg. Er lag nog wat zand en wat modder. Maar
5: er is vandaag een wagen geweest om alles weer schoon te maken. Maar we hadden dus geen water. WC doorspoelen ging allemaal niet. En nou ja, gelukkig vannacht om 3:00 ging er een briefje in de bus van Dunea. U kunt weer water gebruiken, maar u moet wel 4 dagen lang 3 minuten koken. Alles water wat je gebruikt. Dus, ja.
2: En gaat u dat ook doen?
5: Ja. Ja, het zal best wel een reden hebben dat het moet. Dan kan ik wel eigenwijs gaan doen, maar dat schiet niet toe.
1: Nee, dat is verstandig van die mevrouw.
2: Dan ben ik toch weer blij met de reserveflessen water die ik heb staan.
1: Nou, ik wilde net zeggen, doet me toch even denken ook aan... wij geven dan het noodradiootje weg. Dit heeft er alles mee te maken. Ja. Het kan een keer uitvallen en dan sta je daar geen water. Ja.
2: Noodradiootje heb ik vorige week weer opgeladen.
1: Nou, Mariette, goed bezig. Dank je wel weer en ik zie je snel. Oh, ik zie de deur al uit.

0: Jules en Claire, Hélène op Radio West.
1: Tot 7 uur, West komt thuis.
2: Dit is Radio West.
0: Lotte Dekker stapt hier zo meteen de studio in om je het laatste nieuws te brengen. Tot die tijd deze gouden ouwe van de Stars on 45. Ik ga eens proberen om de maker van dit werk, Jaap Egermond, hier in de studio te spreken. Dat lijkt me weer interessant.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Leren mediteren? Zen.nl

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: 1 minuut over 4:30 bij mij in de studio. Lotte Dekker voor het nieuws. Lotte, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia werd volledig beïnvloed door een psychose. Dat zeggen een psycholoog en psychiater die hem onderzochten. Volgens het OM kan het niet worden bewezen dat hij de prinsessen wilde doden. Wel zou er genoeg bewijs zijn dat de verdachte prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. Het OM komt vandaag nog met een strafeis. Bij een brand in een flatgebouw in Alphen aan de Rijn zijn vanmorgen twee buurtbewoners met elkaar op de vuist gegaan. Waarom ze dat deden is niet duidelijk. Een van de betrokkenen heeft aangifte gedaan van mishandeling. Er is niemand aangehouden. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een elektrisch apparaat. Omdat er geen sprake is van brandstichting, wordt er verder geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Drie mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Twee van hen moesten mee naar het ziekenhuis. Op de A4 ter hoogte van Delft is afgelopen weekend een motorrijder staande gehouden omdat hij 212 km per uur reed. Dat is ruim 100 km per uur harder dan toegestaan. De politie constateerde die snelheid tijdens een lasercontrole. Het rijbewijs van de motorrijder is ingenomen en daarnaast moet hij een cursus volgen bij het CBR. En nu in verschillende steden de introductieweken voor nieuwe studenten van start zijn gegaan, doet de branchevereniging Nederlandse Brouwers een oproep. Ze vinden dat studenten volop moeten genieten van hun studententijd, maar daarbij ook bewust moeten omgaan met drinken. Het zogenoemde zebra-drinken past daar volgens hen goed bij. Dat is het afwisselen van een alcoholhoudend drankje met een drankje zonder alcohol. Met een jaarlijkse campagne vragen ze aandacht voor alcoholvrij bier als volwaardig alternatief. Daarnaast werken ze ook samen met besturen van introductieweken en studentenverenigingen om alcoholvrij bier onder de aandacht te brengen.
9: Doe jij dat wel eens? Zebra drinken?
10: Ik drink eigenlijk helemaal niet.
9: Oh, dan dat is helemaal makkelijk.
10: Ja, en jij dan?
9: Heel af en toe doe ik wel zebra drinken. Als je denkt van nou, vandaag even rustig aan. Inderdaad een biertje en een frisje of gewoon een glas water, weet je wel. En dat gaat dan helemaal prima.
10: Ja, heel goed.
9: Ja, hartstikke goed. Dankjewel Lotte. Dan gaan we snel naar Margot Ribberink. Zij is de dienstdoende weerexpert. Margot.
11: Dag Bas. Nou, het is gedaan met de hitte. En bovendien komt er eindelijk regen naar ons toe. De eerste regen die hebben we natuurlijk afgelopen nacht ontvangen. En komende nacht en morgenochtend komt er nog wel wat bij. Morgenmiddag is het dan weer droog met vrij veel wolken. Vanaf de Noordzee ook een stevige westelijke wind. Lijkt wel een beetje herfst. En temperaturen die ook niet zo hoog komen, 22 graden. Dus wat dat betreft is het even omschakelen. En het blijft ook wisselvallig hoor. Want woensdag krijgen we vooral in de ochtend flinke buien. In de middag tussen de buien door ook een beetje zon en 21 graden. En vanaf donderdag kunnen de buien ook behoorlijk stevig zijn, met name langs de kust, met lokaal veel regenwater en ook met onweer daarbij. Tussendoor misschien wat meer zon en temperaturen 's nachts rond een graadje of 13, 14 en overdag net iets boven de 20 graden.
9: Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, het is nog wel vakantietijd volgens mij, hè? Maar ja. Toch wel files.
12: Ja, maar dat stelt inderdaad niet veel voor hoor. Want het is inderdaad nog vakantietijd in onze regio. Nog 2 weken zelfs. En ja, om in 2 te blijven, 2 files. Maar om te beginnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoortpolder zo'n 6 kilometer langs te rijden stilstaan kost je 5 minuten. En ook 5 minuten oponthoud heb je op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland voor Nieuwkerk aan de IJssel. En er staat daar 4 kilometer file.
9: Wij 2 in de studio zeggen tot zo.
12: Ja, zo is het. Hoi.
10: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: West komt thuis. Dit is Radio West.

0: Billy Joel, River of Dreams op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: De tijdmachine, hij gaat zometeen weer opstijgen hier vanaf het stoepie bij de voordeur van Omroep West. Hij staat niet onder het afdakje, want het regent niet en de zon schijnt ook niet, dus het is nergens voor nodig. Het is gewoon bewolkt, maar we prikken dadelijk door de wolken heen, komen dan uit in het verleden. En over dat verleden, dat jaartal waar we landen, stelt de tijdmachine je 3 vragen. Bij 1 vraag goed is het al iets prijs, namelijk een prijs bij ons uit de prijzenkast, de Omroep West prijzenkast. En bij 3 vragen goed, en dat is natuurlijk super gaaf, dan kom je misschien in de finale en daar kun je dan aan het einde van de week de nationale keuze cadeaukaart winnen ter waarde van €100. Die kaart kun je gebruiken bij meer dan 200 winkels. Dat zijn online winkels, fysieke winkels. En dan moet je denken aan de slijterij, een grote drogist, meerdere kledingketens. Bioscoop hoort er ook bij. Dus doe lekker mee met dat spelletje. 070-390-5454. 070-390-5454. Om mee te doen aan ons spel, de tijdmachine. Maroon 5, dit is Misery.

0: Maroon 5. En meedoen aan de tijdmachine is natuurlijk helemaal geen misery.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Nee toch, Peter Koevoets, daar in de automobiel?
2: Nee, dat klopt. Nee. Leuk om even mee te doen.
0: Ja, hartstikke leuk, Peter. Je zit in de automobiel. Je komt uit Baarn. Ja, als ik mag vragen, ja, heb je daar iets heel geheims gedaan of valt dat ook wel mee?
2: Nee hoor, nee. Ik heb een heel leuk klus gedaan vandaag. Ik ben samen met een maatje op het water geweest.
0: Ja.
2: En daar hebben wij een exotische waterplant bestreden.
0: Een exotische waterplant vanuit, bestreden, oké. Okay.
2: Vanuit de boot.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Ben je dan vanmorgen gewoon echt op tijd begonnen, zeg maar?
2: Ik ben om 6 uur van huis gegaan.
0: Ja.
2: En we waren daar om 7 uur een bakkie en dan de boot het water in en dan aan het werk.
0: Moet ik me dan voorstellen dat je die plant met een mes of iets dergelijks gewoon uit het water snijdt of zo? Hoe moet ik het zien?
2: Nee, je hebt daar een polder met een hele grote vaart erin. Al die zijsloten zijn eigenlijk al een soort opgegeven. Die zitten helemaal vol met grote waternavel.
0: Ja.
2: En die hoofdvaart die moet beslist vrij blijven. Dus daar zijn we 2 keer per week zijn we daar met een bootje op het water en met een hark. Met een gaasje erin rapen wij eigenlijk al die stekjes en die plantjes op. En die groeien enorm hard met warm weer.
0: Jo.
2: Dus je kan wel nagaan wat er gebeurd is de afgelopen weken.
0: Nou. Ik wou net zeggen, dan heb je het echt gigantisch druk gehad. Het is natuurlijk ook belachelijk warm geweest, hè?
2: Ja, ze zeggen water geeft verkoeling, maar het is zo warm geweest dat het zelfs daarom het water erg warm was.
0: Ja, ik kan me voorstellen, Peter.
2: Ja.
0: Nou.
2: Ja.
0: Nu op weg dus lekker naar huis in Voorschoten. Maar ja, je bent nog niet thuis en je had de radio aan en je dacht van... nou, weet je wat, ik hoor dat spelletje, ik ga het eens even proberen.
2: Ja, ik luister hem heel vaak en dan denk ik, nou, misschien was het leuk om mee te doen.
0: Je hebt groot gelijk ook. Nou, leuk dat je gebeld hebt, Peter. Ik zou zeggen, loop met me mee. Hij staat hier bij ons voor de voordeur op het stoepie, de tijdmachine.
2: Ja.
0: Het trappetje is een beetje gammel. Voorzichtig naar boven en dan in het linkerstoeltje plaatsnemen. En als je daar zit, gordeltje om. En als je dan zover bent, mag je wat mij betreft een klap geven op de gele knop.
2: Ja.
0: Ja hoor. Nou, Peter.
2: Daar gaan we dan.
0: Ja, huppakee, net zo makkelijk.
2: Hoppa.
0: Daar gaan we dan met onze tijdmachine. Waar gaan we naartoe? Door tijd en ruimte. Waar komen we terecht?
1: 1, 9, 8, 7.
0: Oh, we gaan terug naar die mooie jaren 80, Peter. Heb jij nog iets met de jaren 80?
2: Ja, dat waren natuurlijk de mooie jaren. Ik ben van 66, dus ik heb ze ten volle meegemaakt.
0: Ja, leuk joh. Ja, dan ben je 3 jaartjes ouder dan ik. Hetzelfde geldt voor mij ook. Hè. Dat was de tijd van je leven, joh. Ja,
2: als ik nu terugkijk, ben ik nu 60. Het waren de mooiste jaren.
0: Ja, leuk joh. Ja, dan ben je 3 jaartjes ouder dan ik. Hetzelfde geldt voor mij ook. Hè. Dat was de tijd van je leven, joh. Ja,
2: als ik nu terugkijk, ben ik nu 60. Het waren de mooiste jaren. Absoluut.
0: ja.

0: muziek. Nee.
1: Oké. Okay. Nou, daar gaan we. De eerste vraag, daar komt ie. Het gaat over voetbal. Ja. Nou, dat komt wel goed. Welke Marco vertrekt in de zomer van 87 van Ajax naar de Italiaanse club AC Milan? Nou.
0: Ja, geboren op de dag van mijn broer. Tot mijn broer ook geboren is, Marco van Basten.
1: Tweede vraag.
0: Ja, 31 oktober.
1: Jo. Ja. De comedyserie Married with Children is in 87 voor het eerst op de televisie. De reeks draait om het leven van Al Bundy, zijn vrouw Peggy, zijn dochter Kelly en zijn zoon Bud. Wat voor beroep had die Al Bundy?
0: Nou, dat is wel een hele goeie. Ik staat me uit dat hij schoenenverkoper was, maar ik weet niet zeker.
1: Nou, de jury is inmiddels hier op de tafel aan het dansen en dat betekent altijd dat we de goede kant uit gaan. Peter, hou je vast voor de derde en de laatste vraag. Voor je het weet sta je dadelijk in die finale, einde van de week, kun je nagaan. Derde vraag.
0: Dat zou wel wezen.
1: Ja, zeker. De Miami Sound Machine heeft een hit in 87 met het lied Rhythm Is Gonna Get You. Hoe heette de Amerikaanse zangeres van Cubaanse afkomst die het gezicht werd van de groep en die later solo verder ging?
0: Ja, dat weet ik. Dat was Gloria Estefan.
1: Ja. Waar ken jij Gloria Estefan?
0: Ja. Ja.
2: Drie vragen goed.
1: Drie vragen goed, Peter, ja. Natuurlijk. Ja, hoor.
0: Wat leuk.
1: Bij ons uit de prijzenkracht krijg je in ieder geval de Omroep West verjaarskalender. Daar kun je dan natuurlijk je eigen familie ook opkoken. En dan kun je ook nog zien wanneer wij allemaal jarig zijn. Maar het mooiste is natuurlijk dat die finale plaats misschien in de pen zit. Als je geselecteerd wordt door de digitale dobbelsteen. Want ik dobbel altijd aan het eind van de week tussen de kandidaten. En je weet het maar nooit. Dus hou je telefoon in de gaten dan. Vrijdagmiddag zo rond 4:50.
0: Ik heb hem altijd bij me en ik wacht het af.
1: Dan gaan we lekker muziek draaien van Gloria Estefan. Gloria. Ja, zeker. En de Miami Sound Machine. Nou, Peter, goede reis naar huis. En dank voor het meedoen.
0: Ja.
1: En blijf nog even hangen, want ik moet even je adres opschrijven en zo.
0: Ja, prima. Goed. Dankjewel voor het meedoen. Leuk.
1: Jo, oké. Okay.
0: Succes met het programma.
1: Jo, dag. Leuk hoor. Die Peter aan de telefoon. Ja, planten uit het water halen. Invasieve planten daar zo. Tjongejongejonge. Rhythm Is Gonna Get You op Radio West. Uit 1987.

The Rhythm Is Gonna Get You, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine op Radio West. Een liedje uit 1987, niet bij toeval natuurlijk. Want ik sprong met Peter Koevoet in de tijdmachine. We kwamen uit in 1987 en hij beantwoordde gewoon 3 van de 3 vragen correct. En dat maakt dat hij vrijdag kans maakt op het spelen van de finale. En in die finale die mooie prijzen. De nationale keuze cadeaukaart ter waarde van 100 piek. Je weet het maar nooit. Dit is van gisteren Jet Rebel. Hij zingt Back Home natuurlijk. Een classic van Golden Earring. Allemaal te horen geweest op Radio West. Het is van het Haagse Beat Festival 2026.

0: Jet Rebel, Back Home van Golden Earring gisteravond op het Haags Beat Festival. Het was weer een feestje, als ik de reacties allemaal moet geloven. En die geloof ik natuurlijk, waarom niet? Back Home, hier op Radio West. Ja, vanaf zaterdag wordt het weer leuk, hoor.
1: De jaren 80 zijn weer helemaal terug.
2: En wat doet u nou zo'n hele dag?
3: Ik doe dus dingen die anders niet gedaan worden, omdat niemand anders het doet als ik ze niet doe. Gisteren had ik paperclips nodig. Nieuwe paperclips, ik koop een doosje paperclips. Circa 100 stuks. Iemand die nu gewoon aan het werk, zijn dagelijkse werk heeft op kantoor, heeft natuurlijk geen tijd om dat na te tellen. Maar ik wel. Dat doe ik dan. En wat blijkt? Dat zijn 91 stuks. Maar dat is geen circa 100 stuks.
4: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West. Dit is Radio
0: West. Ja, de ongevenaarde Code & B natuurlijk uit de jaren 80. Ik zal je wat sterkers vertellen straks. Tussen 5 en 6 nog meer van Code & B.

0: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse Tea, 99 cent.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Straks op Radio West onder andere de kopstaartplaat in dit programma. Nu eerst het nieuws, want het is 5:30. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Lotte Dekker.
8: Justitie eist TBS met dwangverpleging tegen de man die vandaag voor de rechter stond vanwege het voorbereiden van een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia. Volgens justitie zou hij plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren naar Polen om met haar te trouwen. Er zou niet genoeg bewijs zijn dat de man de prinsessen wilde doden of letsel wilde toebrengen. Bij een brand in een flatgebouw in Alphen aan de Rijn zijn vanmorgen twee buurtbewoners met elkaar op de vuist gegaan. Waarom ze dat deden is niet duidelijk. Een van hen heeft aangifte gedaan van mishandeling. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een elektrisch apparaat. En de kinderkringloopwinkel in Wassenaar heeft aangifte gedaan tegen een van de vrijwilligers daar, meldt Centraal Plus. Die vrijwilliger zou bijna €10.000 uit de kassa hebben gestolen. Dankzij camerabeelden is een verdachte naar voren gekomen, maar hij is niet aangehouden. Meer regionieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Erik Evengroen.
10: Nog altijd niet al te veel aan de hand deze middag op de weg in onze regio. Een opvallende file wel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Er is namelijk een auto gestrand met pech net voor Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten.
11: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner.
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
19: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is

De band heette vroeger Splitsing en werd later Jazzpolitie. En dit is natuurlijk het leuke liefdesliedjes. Precies 10 minuutjes over 5. Een heel goede middag. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. In dit uur onder andere nog onze kopstaartplaat. Afgelopen vrijdag sloten we de week af met Is dit alles? Van Doe maar. En kopstaart houdt in dat dan het laatste woord van de vorige titel het eerste woord van de volgende titel moet zijn. En in dat geval zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord alles. Maar ik zeg toch altijd bij een vertaling. Een goede vertaling is ook prima. Dus mag ook in een andere taal. Verder, zometeen, voor veel jongeren ja, is de stap naar een kerk niet zo vanzelfsprekend meer. Maar binnen de gemeenschap van Mozaïek 071 in Sassenheim vinden veel jongeren wel een plek waar ze zich thuis voelen. Dat gaan we zo meteen horen. En in het blokje Cabaret op maandag, ik verklapte het er net al, komen onze grote helden van Koten en de Bie weer eens een keertje fijn voorbij. Muziek van Chic.

0: Chic met Le Freak. 1978, wat een dijk van een hit was dat, hè? Nou, het is bijna 16:45, eigenlijk 16:14 om precies te zijn. Ja, voor veel jongeren is de stap naar de kerk niet meer zo vanzelfsprekend. Maar binnen de gemeenschap van Mozaïek 071 in Sassenheim, ja, daar vinden veel jongeren wel een plek waar ze zich thuis voelen. Zo ook de 14-jarige Levi.
1: Ik ben teamleider licht geworden sinds kort. Dus dat betekent dat ik bij een dienst het licht verzorg. En dat is echt een passie van mij. Ik kan er creativiteit in kwijt. En ik kan gewoon mensen een nog mooiere beleving laten meemaken, zeg maar. Buiten dat het alleen maar een preek is en zang, is het ook echt een soort van een ervaring gewoon door dat licht. Dat het echt binnen mag komen, zeg maar. Mijn moeder die heeft 11 jaar geleden een droom gehad, waarin Mozaïek 071 werd opgericht in het kruispunt, het oude gebouw waar we zaten. En toen heeft zij samen met een groep van 7 mensen heeft zij het een beetje gaan starten en gaan kijken naar waar kunnen wij nou gaan zitten qua gebouw, zeg maar. En ik ben dus door dat hele proces meegegaan eigenlijk. Sinds het moment dat ik eigenlijk besef heb in mijn leven, is de Mozaïek al een onderdeel in mijn leven, zeg maar.
2: En ik wil beginnen met een tekst uit Romeinen 11, waar de apostel Paulus eigenlijk een soort lofgedicht schrijft over de wijsheid van God.
1: Ik zit ook in een clan. Dat is gewoon een groep met tieners. En daar komen we 1 keer in de 2 weken samen. Dat wordt dan begeleid onder 2 volwassenen. En daar ga je dan bidden, uit de Bijbel lezen. Is het altijd gezellig, gaan we spelletjes doen. We zijn echt een hele hechte vriendschap hebben wij met z'n allen gemaakt.
3: Dat vind je bij andere kerken niet?
4: Ik denk dat misschien bij andere kerken een soort van het meer van generatie op generatie doorgaat misschien. Dat het is van als je binnen dat wereldje bent, dan geef je die door. En van buitenaf komen er misschien niet altijd veel mensen bij. Maar ik denk dat het hier heel toegankelijk is. Van goh, neem je vrienden en vriendinnen mee, je broers en zusjes mee. En die worden gewoon net zo warm verwelkomd als dat jij wordt als je hier al langer loopt.
1: Ik denk dat ik zonder het geloof dan heb ik hier misschien wel zelf niet eens gezeten. Ik heb een hele lastige periode achter de rug met de scheiding van mijn ouders. Dat was echt een vechtscheiding, zeg maar. Dat was echt niet fijn. En op een gegeven moment kreeg ik daar zoveel stress van dat ik het gewoon eigenlijk niet meer aankon. En toen had ik ook heel veel rugpijn gekregen. Altijd 24/7, daar kon ik ook niet goed door slapen en zo. En toen ben ik genezen door een gebedsteam van 20 tieners waren dat, die voor mij gingen bidden. En toen is gewoon de rugpijn voor altijd weggegaan. En sindsdien geloof ik ook echt heel erg. En daarom kom ik dus ook echt met plezier naar de kerk. En zonder de kerk had ik dus gewoon hier eigenlijk niet gezeten.
0: Het verhaal van de 14-jarige Levi, die dus met heel veel plezier naar Mozaïek 071 in Sassenheim regelmatig gaat. Muziek van Douwe Bob, Was It Just Me?

Mooi om te horen dat ze in dit plaatje een aantal mono-elementen hebben. Uit dat tijdperk kwamen ze natuurlijk. Maar ook een aantal zaken gewoon prachtig mooi in het stereobeeld hebben neergezet. Penny Lane, de Beatles waren dat natuurlijk. Met deze plaat van Rick James gaan we richting het nieuws van 5:30. Het is fijn om weer eens te draaien op Radio West, is een tijd geleden. Vertelt het verhaal van een dame. Ja, hij noemt haar een superfreak.

0: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Het is 17:30. Het nieuws, dat krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit het Groningse Uithuizen, omdat hij plannen zou hebben gehad om Amalia te ontvoeren. Hij zou haar naar Polen hebben willen meenemen om met haar te trouwen. Volgens het OM is er niet genoeg bewijs dat hij ook een aanslag voorbereidde op de prinsessen Amalia en Alexia. De verdachte was volledig onder invloed van een psychose, zeggen een psycholoog en psychiater die hem onderzochten. De man werd begin dit jaar aangehouden in Den Haag. Op de A4 ter hoogte van Delft is afgelopen weekend een motorrijder staande gehouden, omdat hij 212 km per uur reed. Dat is ruim 100 km meer dan toegestaan. De politie constateerde die snelheid tijdens een lasercontrole. Het rijbewijs van de motorrijder is ingenomen en daarnaast moet hij een cursus volgen bij het CBR. En na bijna 16 jaar viel vorige maand het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Toch kunnen fans nog een stukje van de musical in huis halen. Ruim 300 decorstukken van en andere gebruikte voorwerpen worden geveild. Van theaterstoelen en lampen tot een telefooncel, een decorboot en een Bentley-replica. Die laatste is vooral populair.
12: Ja, zou jij iets willen hebben uit het decor?
13: Nou, het lijkt me best wel leuk, toch? Het is wel een stukje historie, toch?
12: Ja, dat is het zeker. Ik zou wel die oude motoren willen hebben.
13: Ja, die zo rondom de tribune reden. Ja.
12: Ik denk dat die veel geld waard zijn, eerlijk gezegd.
13: Dat denk ik ook, ja.
12: Ja. Dankjewel, Lotte. Dan gaan we naar Margot Ribbrink met het weer. Margot.
14: Dag Bas. Nou, het is gedaan met de hitte. En bovendien komt er eindelijk regen naar ons toe. De eerste regen die hebben we natuurlijk afgelopen nacht ontvangen. En komende nacht en morgenochtend komt er nog wel wat bij. Morgenmiddag is het dan weer droog met vrij veel wolken. Vanaf de Noordzee ook een stevige westelijke wind. lijkt wel een beetje herfst. En temperaturen die ook niet zo hoog komen, 22 graden. Dus wat dat betreft is het even omschakelen. En het blijft ook wisselvallig hoor. Want woensdag krijgen we vooral in de ochtend flinke buien. In de middag tussen de buien door ook een beetje zon en 21 graden. En vanaf donderdag kunnen de buien ook behoorlijk stevig zijn. Met name langs de kust. Met lokaal veel regenwater. En ook met onweer daarbij. Tussendoor misschien wat meer zon. En temperaturen 's nachts rond graadje of 13, 14. En overdag net iets boven de 20 graden.
12: Erik Evengroen bij de ANWB. Waar gaat het niet helemaal goed bij ons in de buurt?
15: Nou, op de meeste plekken gaat het gelukkig wel goed, hoor. Kijk. Want het is merkbaar nog altijd vakantietijd. En er staan wel wat korte files, hoor, op de bekende plekken. Zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 4 kilometer met 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht ook 5 minuten oponthoud. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor de verkeerslichten bij Wassenaar 2 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.
12: Dankjewel Erik, tot straks weer.
15: Tot straks.
13: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Dankjewel.

0: Acne en de Munnik, alweer uit 2002, 24 jaar geleden. Ren, Lenny, ren.
1: Cabaret op maandag.
0: Vorige week moest ik in één keer denken aan wat ik vandaag wilde draaien. Van Koten en de Bee, ken je dat stukje nog? Maison Pretty Boy, voor al uw dameswensen.
2: Ja. En dan zit u een beetje omhoog.
3: Ja.
2: Teddy, nee, dat ken ik niet. Nee, dat komt natuurlijk ook, mevrouw Zijlstra, dat Teddy een van onze der meest gevraagde boys is, hè? Nee, uitgesloten, helaas. Oh, wacht even. Ja, Teddy heeft nog wel donderdagavond een klein gaatje. Zullen we dat dan maar doen? Goed, ja, u gaat eerst met onze boy Teddy uit eten. En daarna wil u bij uw eigen thuis door onze boy Teddy verwend worden? Ja, onze boy Teddy is donderdagavond om 8 uur bij u, mevrouw Zijlstra. Mevrouw Zijlstra, graag gedaan. Het is met zo'n pretty boy een genoegen om u geheel tevreden. Ja hoor. Dag, mevrouw Zijlstra. Hé, daar heb je hem.
4: Godver, kom, dat is echt de laatste keer, hoor, Jacob. Ik doe dat werf nooit meer. Zit Godver onder de blauwe plekken. Wat moet Bert daar niet van denken, hè?
5: Hoe kom je zo laat? Je moet over 10 minuten op Kerkduin zijn, hoor.
4: Oh ja?
5: Ja.
4: Je zuster op een houtvlot. Ik heb er vandaag 5 geschoren. Ik kan daar geen enkel niezen meer bij hebben. En zeker niet zo'n blauwe knoflooktante uit Kerkduin.
5: Innemen, zal jij eens zien, wippie de wit 10.
4: Oh ja. Oh, nou, rot maar mooi op, hoor, met je sekspillen. Mag nog wat overhalen voor thuis? Oh.
2: Maison Pretty Boy voor al uw dameswensen. Inderdaad, dat is inderdaad dat u zegt onze specialiteit, mevrouw. Nee, onze gekleurde boys zijn helaas op dit moment alle 10 bezeten. Maar ik heb hier nog wel voor u een grote blonde Germaanse zwaargeschapen belhamel. Lederen broek, dat zal ik even in de klapper moeten nakijken. Een ogenblikje, mevrouw. Heb je leren broek? Mevrouw, u hebt geluk. Onze boy Teddy zal in zijn lederen broek woensdagavond om 7 uur popelend recht onder de douche vandaan voor uw deur staan. Ja, mevrouw. Dag, mevrouw. Luister, woensdagavond is dat. Donderdagavond moet je gaan eten. Ken je dat nog met je vork links? Beetje...
4: Nou moet je eens even goed naar mij luisteren, kleine kunstpooier dat je er bent. Hey, ik doe dit werk niet omdat ik het lekker vind, maar omdat wij momenteel lekker aan die losgeslagen werven kunnen verdienen. Hey, heb je dat goed begrepen? Maar mijn zo pretty boy gaat zo langzamerhand ten koste van mijn gezinsleven. En dat pik ik niet langer.
5: Ach, jezus, ja. Zijn gezinsleven. Met Beppe de Colletje tik op de bank naar de Oniedelijn hangen te kijken. Dat noemt hij zijn gezinsleven.
4: Ja. Omdat jij dat niet kan begrijpen, Jacobsje, wat dat is. Geborgenheid tussen man en vrouw. En dat ik nog nooit één dag spijt heb gehad, hoor, van Beb.
5: Wat lul je nou toch voor des? Wat zal ik nou niet kunnen begrijpen? Ik ben 4 keer getrouwd geweest. Dan zal ik niet weten wat een gezinsleven is.
4: Getrouwd zijn, noemt hij dat. Binnen een maand had jij dat de meijers van gemaakt. Van alle 4.
5: Kijk uit.
4: Nee, van alle 4, Jacobs. Ik weet zeker.
5: Kijk uit. Pas op je woorden. Kijk uit. Anders maak je me heel kwaad. De meijers, het waren hostesses. Altijd het verste van het verste voor al mijn vrouwen heb ik gehad. Hostesses, guest service. Wat was er niet voor een eerste klasclub van Harry de Neus, waar Cora tweede gastvrouw was? Een eerste klasclub was dat. Tilly heb ik notabene Sama Exodus geplaatst. Die had meneer Isha Meijer zelf als vaste klant. Dus wat ouwe, hoe je nou toch over de Meijers?
4: Hoe ken je? Je eigen vrouw laten pezen.
5: Dat is geen pezen.
4: Jongen, als ik met mijn Beb in de Spuistraat loop en ze kijken alleen maar... Dan moet ik me al inhalen, want ik sla ze 1 voor 1 zo ziekenhuis West-Einde binnen.
5: Ach, wat is die gek op zijn eigen vrouwtje. Maar wel 5 keer per dag met vreemde werven leggen te bellen blazen.
4: Als jij 1 woord aan Beb vertelt over onze business hier... dan bijt ik persoonlijk je strot af, Jacobs. Heb je het goed begrepen, hè? Daar is Beb een veel te fijngevoelige vrouw voor. Die weet geen eens dat dit bier bestaat.
5: Ach, jeetje, moeder de gans in de bocht. Wat lul je nou toch, jongen? Wat kan het die werven dan schelen waar jij je pom van thuis brengt? Als ze het met je naar uitgeven...
4: Oh. Dat jij niks begrijpt van de vrouwen, Jacobs, zo ben je geboren. Maar dat jij nooit iets zal ondervinden van liefde.
5: Oh, schei uit.
4: Ja, dat vind ik zielig voor je, Jacobs. Dat vind ik zielig.
5: Hoi, kop.
2: Wees zo'n pretty boy voor al uw dameswensen. Vanavond, mevrouw, 2 boys. Voor u alleen. Ik zal even kijken welke 2 boys nog vrij zijn, mevrouw. Triootje 1000 gulden.
5: Ja?
2: U heeft geluk, mevrouw. Onze 2 allerprettigste boys staan hier te popelen om u te verwennen. En dat zijn een zeer lange blonde Germaanse leatherboy. En een mediumgrote, zuidelijk aangelegen, charmant, snordragende type. Balseminlaan, jazeker. Nee, joh, mevrouw, helemaal niet. U leeft maar één keer, hè? Zo is dat. Mevrouw, ik stuur onze beide boys onmiddellijk op weg. Ja hoor, dag mevrouw.
4: 1000 gulden, hè?
2: En dat mokkel snuiten we in een kwartier, want we zijn met z'n tweeën.
4: Zo.
2: God, zo.
4: Dat is 500 de man. Hé, hey, Jacobse. Morgen krijgt Beb van mij die nieuwe afzuigkap.
3: Best komt thuis.

0: Succesvol aan het einde van de jaren 80 en de eerste helft van de jaren 90. Wet, wet, wet, love is all around.
1: De Kopstaartplaat.
0: En dan zijn we bij de Kopstaartplaat. Je weet wel, onze muzikale kettingbrief van dit programma. Vorige week, afgelopen vrijdag dus, sloten we de week af met Is dit alles? Van Doe Maar. En daarom zijn we nu op zoek naar een plaatje dat begint met het woord alles of een goede vertaling van dat woord. Piet van der Poel uit Zoetermeer, hij schrijft: Hoi Bas, bij de zoekopdracht met alles voor de volgende Kopstaartplaat denk ik aan Gary Moore, natuurlijk, want hij is een grote fan. Meteen aan All Your Love. Gary Moore heeft All Your Love overigens niet zelf geschreven. Dat nummer dat gaat terug naar de Amerikaanse bluesgitarist Otis Rush, die het in 1958 opnam. En wat de uitvoering van Gary Moore voor mij zo bijzonder maakt, zo schrijft Piet, is dat hij de songtekst bijna ondergeschikt maakt aan zijn gitaar. En juist daarom vind ik All Your Love zo mooi passen bij het album ook waar het op staat, Still Got the Blues. Het is de blues in de meest pure vorm, weinig woorden, maar des te meer gevoel. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, danken. Ben Bol, hij schrijft: Habas, ik hoorde jou net iets roepen over de Kopstaartplaat van vandaag. Het woord alles, nou, ik heb hem even vertaald naar het Engels. En ik kom uit bij Ten Sharp, Everything. Dankjewel, Ben. Grace Lindhorst uit Zoetermeer, ze schrijft: Hi Bas, everything I do it for you. Van Brian Adams is mijn suggestie voor vandaag. En hopelijk wordt dit nummer gekozen. De groetjes uit Zoetermeer, Grace Lindhorst. Grace, dankjewel, hè. Kees Pronk, hij schrijft: Dag Bas, voor de Kopstaartplaat kom ik met Everything I Own. En dan niet die van Boy George, maar het origineel van de Amerikaanse band Brad. Groeten van Kees. Kees, dank. Tilly Vertuin, ze schrijft: Goedemiddag, lieve Bas. Goed weekend gehad. Ja, dat is prima gelukt. Lekker weinig gedaan, Tilly. Ja, nieuwe week, nieuwe kansen. Ook een beetje weersverandering. En dat is wel zo fijn. De keuze met alles in alle talen, ja, die was weer groot. Maar dit nummer van Rob blijft mooi. Dus vandaar deze suggestie. En ze heeft het dan over Alles wat ademt van Rob de Nijs. Met

Groet van Tilly. Tilly, dank. Koos Eindhoven, hij schrijft: hoi Bas, vandaag is mijn suggestie een jeugdherinnering uit 1966. The Small Faces met All of Nothing, geschreven door Steve Marriott en Ronnie Lane. Als dit nummer op de soos werd gedraaid, dan stoven alle jongens naar een meisje om te schuivelen. Prachtig ook, hè Koos. Dankjewel. Jan Keizer, hij schrijft: hallo Bas, hopelijk heb je een fijn weekend gehad. Jan, dat is uitstekend gelukt, dankjewel hoor. Voor vandaag stel ik bijna uiteraard een nummer voor van één van mijn lievelingsartiesten. Maar die artiest die was toen nog aan het spelen in een bandje. Ik geloof niet, zo schrijft Jan, dat dit bandje ooit al eens een keer in de kopstaartplaat is geweest. Dus wat mij betreft Everything She Wants van Wham. Groetjes en een fijne werkweek door Jan. Jan, dank je. Sam van der Meulen, hij schrijft: hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag stel ik voor het nummer Alles van Bastiaan Ragas en Tooske Ragas, destijds nog Tooske Breugem, uit 2003. Dit nummer komt uit de theatervoorstelling van Drie Musketiers uit datzelfde jaar. En die voorstelling heb ik destijds in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam gezien. Lang geleden dat ik dit nummer gehoord heb en daarom vandaag dus ook mijn stem hierop op deze plaat. Groetjes en een fijne uitzending van Sam. En hij heeft het dus over het liedje Alles van Bastiaan Ragas en Tooske Ragas. Geert Lodewijk, hij schrijft: hey Bas, voor de kopstaartplaat denk ik aan Brad met Everything I Own. Nou, je was niet de enige, Geer, dankjewel hè. Carlos Lodewijk, ze schrijft: hey Bas, ik kies als kopstaartplaat voor Bluff met Alles is Liefde. Fijne uitzending en de groetjes van Carla. Carla, dankjewel. Luidjes, ja, uit mijn hoofd heb ik even geen idee of Wham ooit al een keer kopstaartplaat is geweest. Ik zou denken van wel natuurlijk, omdat het natuurlijk een wereldberoemd duo was. Maar om er zeker van te zijn dat ze dan toch uiteindelijk eens een keertje echt kopstaartplaat zijn geweest. Daarom vandaag in de aanbieding Everything She Wants van Wham. De kopstaartplaat van vandaag.

0: De kopstartplaat van vandaag, Everything She Wants van Wham. En daarom zoeken we morgen een plaatje dat begint met een vervoeging van het werkwoord willen in het Engels. To want. Nou ja, je mag het ook vertalen naar een andere taal. Je mag het werkwoord willen natuurlijk in het Nederlands ook gebruiken. Ik ben benieuwd waar je morgen dan mee kan komen. Stuur je ideetje aan bas@omroepwest.nl. bas@omroepwest.nl. Hetzelfde mailadres om een plaatje aan te vragen voor het volgende uur. Want dan draai ik muziek alleen maar uit de jaren 60. Ik heb al een stapel verzoekjes van jullie gekregen, maar er kan er vast nog wel eentje bij. Hetzelfde mailadres bas@omroepwest.nl.
1: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: Zometeen in West Komt Thuis.
15: 60s at 6.
0: Alleen maar muziek uit de jaren 60. Nu is het 1 minuut over 6. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt die krijg je van Lotte Dekker.
16: Justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit het Groningse Uithuizen omdat hij plannen zou hebben gehad om Amalia te ontvoeren. Hij zou haar naar Polen hebben willen meenemen om met haar te trouwen. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Op de A4 ter hoogte van Delft is afgelopen weekend een motorrijder staande gehouden omdat hij 212 km per uur reed. Dat is ruim 100 km per uur meer dan toegestaan. Het rijbewijs van de motorrijder is ingenomen. En na bijna 16 jaar viel vorige maand het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Toch kun je nog een stukje van de musical in huis halen. Veel decorstukken en andere gebruikte voorwerpen worden geveild. Straks om 6:30 een nieuwsoverzicht. Nu het overige nieuws.
17: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Files en vertragingen bij de ANWB, Erik Evengroen.
9: Ja, het is nog altijd merkbaar vakantietijd in onze regio. De meeste vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoepolder is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijst ook dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. En de A20 Gouda, Hoek van Holland, tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging.
15: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
18: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
15: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Tot 7 uur, West komt thuis.

Op bezoek van Martin, een liedje van de King himself samen met de Jordaners. The Devil in Disguise. Goedenavond. West komt thuis, laatste uurtje. Tot 7 uur vanavond. Alleen maar muziek uit de jaren 60. Het is 60s at 6. Het mailadres om een plaatje aan te vragen van jouw hoesting uit de jaren 60. Dat is bas@omroepwest.nl. Wacht niet te lang, want ik heb best wel een stapel mail binnengekregen. Het zijn natuurlijk wel korte plaatjes over het algemeen, dus je kan er wel veel draaien. Dat is het mooie van dit uurtje. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de jaren 70 of 80. Dan kom je soms platen tegen van 4, 5, 6, 7, 8 minuten. Is geen enkel probleem. Maar binnen de jaren 60 was dat allemaal een heel stuk korter. Hoewel deze platen niet per se de allerkortsten zijn die er aangevraagd zijn. Dat geeft allemaal niks. We gaan snel van start. Maar niet nadat ik heb verteld dat we dadelijk ook nog het spelletje spelen. Het spelletje In Zijn Achteruit. Een zeer bekende plaat uit de jaren 60 In Zijn Achteruit gezet. Volgens mij is het een zogenaamd appeltje-eitje. Nou, hou dat spelletje in de gaten over een heel dik half uur. Voor de rest zijn er geen dienstmededelingen, dus snel door met het volgende verzoek. Een verzoekje vanuit het Lissense, namelijk van Tilly Vertuin. Ze schrijft, dit is echt een plaatje uit de jaren 60, om precies te zijn 1965. Het is een vreselijk lang nummer, schrik niet. Duurt 2 minuten. Maar misschien dat het een opvullertje kan zijn? Wel nee, Tilly. Als jij dat leuk vindt, dit plaatje, dan draai ik dat voor jou. Trea Dobbs, de Ploem Ploem Djenka. Ploem.

Trea Dobbs op verzoek van Tilly Fortuyn uit Lisse. Ja, Tilly, wat was alles toen nog netjes en keurig, hè, allemaal. 1965, de Ploem Ploem Djenka. Mailtje binnengekregen van Willy Peters uit Rotterdam. Ze schrijft, hallo Bas, ik dacht aan What Do You Wanna Make Those Eyes Of Me For? Van Emil Fort. Nou, vooruit. 60s at 6.

Mooi hoor, zo'n vals einde. Ook nog ingestonken ook. Wat wil je nog meer? Emiel Fort, aangevraagd door Willy Peters uit Rotterdam. What do you want to make those eyes of me for? Een plaatje hier, aangevraagd door Roy Lodders. Hij schrijft voor de jaren 60 plaat van maandag de 17e. Wil ik graag aanvragen My Special Prayer van Percy Sledge uit 1969. Het is een mooi nummer, wat ik ooit als single kocht voor mijn moedertje. Kijk, dat zijn mooie verhalen. Daar is die hoor, die tranentrekker, Percy Sledge.

0: Een plaatje dat Roy Lodders ooit als single voor zijn moeder kocht. Percy Sledge, My Special Prayer. Aangevraagd door Roy Lodders.
1: Hallo, hallo, met mij.
2: De jaren 80 zijn er weer.
3: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
4: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
2: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
4: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
5: Ja.
4: Ja?
3: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang, natuurlijk op Radio West.
4: Fantastisch.
3: West komt thuis.
6: Altijd dichterbij. Dit is Radio West.
0: Tot 7 uur vanavond draai ik alleen maar muziek uit de jaren 60. En dat allemaal op verzoek van jullie. Zo heb ik hier een e-mail binnengekregen van Ans Everstein. Ze schrijft, hoi lieve Bas. Nou, dat zijn pluspunten natuurlijk. Verder schrijft ze, er is voor mij maar één prachtlied uit de jaren 60. En dat is van Procol Harum, A Wider Shade of Pale. En daar zou je me dus een heel groot plezier mee doen.

Procol Harum aangevraagd door... Door Hans Everstein, ze stuurde ook gelijk een mailtje. Oh, dankjewel voor het draaien van deze plaat. Nou, met heel veel plezier natuurlijk gedaan, Hans, dat weet je. Piet van der Poel stuurde me een mailtje, een verzoekje dus voor de jaren 60. Dat doet hij niet zo vaak. Hij schrijft, hey Bas, als kleine blijk van waardering wil ik graag een plaat aanvragen voor alle medewerkers van Omroep West. En daarbij denk ik aan het nummer With a Little Help from My Friends van The Beatles uit 1967. Eigenlijk spreekt de titel wel voor zich, want... Achter iedere uitzending staan heel wat mensen die elkaar nodig hebben. Op de redactie, achter de microfoon, in de techniek. Kortom, alle mensen die ervoor zorgen dat Omroep West iedere dag weer kan doen waar het goed in is. Nou, dankjewel Piet.

Zonder je vrienden begin je weinig inderdaad. The Beatles, With a Little Help from My Friends. Een plaatje aangevraagd door Piet van der Poel uit Zoetermeer. Voor de medewerkers van Omroep West. Nou, hartstikke aardig natuurlijk, hè. Gisteren was het zover, het Haags Beat Festival 2026. En Jet Rebel was een van de mensen die daar optrad. En hij pakte een oud liedje van Shocking Blue bij kop en kont. En maakte er zijn versie van. Die wil ik je niet onthouden. Send me a postcard.

0: Jet Rebel. Hij pakte Send Me a Postcard van Shocking Blue bij kop en kont. En was hier te horen op Radio West. Houd TV West in de gaten. Volgens mij volgend weekend een uitgebreide, prachtig mooie compilatie van het Haags Beat Festival.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hey, Remol!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: Het is Radio West, dat klopt. Maar het is 6:30 op Radio West, dat wilde ik even zeggen. Het dagoverzicht met Lotte Dekker. Lotte, goedenavond.
13: Goedenavond. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit het Groningse Uithuizen omdat hij plannen zou hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren. Hij zou haar naar Polen hebben willen meenemen om met haar te trouwen. Volgens het OM is er niet genoeg bewijs dat hij ook een aanslag voorbereidde op de prinsessen Amalia en Alexia, waarvan hij verdacht werd. De verdachte was volledig onder invloed van een psychose, zeggen een psycholoog en psychiater die hem onderzochten. Hij werd begin dit jaar aangehouden in Den Haag. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. In de Zoetermeerse wijk Meerzicht is gisteravond flinke wateroverlast ontstaan. Bewoners in de buurt stonden tot hun enkels in het water. Tientallen woningen zaten urenlang zonder drinkwater. Het blijkt te komen door metaalmoeheid. Daardoor is een onderdeel van de waterleiding stuk gegaan. Voor de getroffen bewoners geldt uit voorzorg een kookadvies. De 2 locaties van SKD Kinderopvang in Delft blijven gesloten na het faillissement van de organisatie. Half juni ging het bedrijf failliet. Eerder bleven de 2 locaties nog open, zodat ouders niet in de problemen zouden komen. Maar een week later gingen de locaties alsnog dicht. En dat blijven ze nu ook, blijkt nu. Een doorstart lijkt nu niet in beeld. De financiële problemen speelden al langer. De organisatie had te weinig personeel, waardoor er dus minder geld binnenkwam. Tegelijkertijd liepen de personeelskosten op en was er een hoog ziekteverzuim. Bij een brand in een flatgebouw in Alphen aan de Rijn zijn vanmorgen 2 buurtbewoners met elkaar op de vuist gegaan. Waarom ze dat deden is niet duidelijk. Een van de betrokkenen heeft aangifte gedaan van mishandeling. Er is niemand aangehouden. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een elektrisch apparaat. Omdat er geen sprake is van brandstichting, wordt er geen verder onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. 3 mensen zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. 2 van hen moesten mee naar het ziekenhuis. In Leiden wordt een speciaal inleverpunt voor vuurwerk geopend. Daar kan je vuurwerk dat je nog thuis hebt liggen anoniem en zonder dat je een straf krijgt inleveren. Het inleverpunt komt er na de invoering van het landelijk vuurwerkverbod dat begin deze maand inging. Vandaag begint een landelijke campagne rondom het inleveren van vuurwerk. Het inleverpunt in Leiden komt op het parkeerterrein naast IJshal en zwembad De Vliet. 30 september gaat het open. En het koningspaar is vol lof over de Nederlandse atleten op de Europese kampioenschappen atletiek. Op sociale media spreken ze van een ongekende prestatie. De Nederlandse ploeg haalde een recordaantal van 14 medailles. 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen. De koning en koningin noemen het goud van de vrouwen op de 4x400 meter estafette de kroon op het werk, waarmee volgens hen opnieuw werd bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop behoort. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
0: Lotte, dankjewel. Dan gaan we eventjes naar Margot Ribbrink met het weer. Ja, het is nou wel over, hè, Margot?
14: Nou, het is gedaan met de hitte. En bovendien komt er eindelijk regen naar ons toe. De eerste regen die hebben we natuurlijk afgelopen nacht ontvangen. En komende nacht en morgenochtend komt er nog wel wat bij. Morgenmiddag is het dan weer droog met vrij veel wolken. Vanaf de Noordzee ook een stevige westelijke wind. Lijkt wel een beetje herfst. En temperaturen die ook niet zo hoog komen, 22 graden. Dus wat dat betreft is het even omschakelen. En het blijft ook wisselvallig, hoor, want woensdag krijgen we vooral in de ochtend flinke buien. In de middag tussen de buien door ook een beetje zon en 21 graden. En vanaf donderdag kunnen de buien ook behoorlijk stevig zijn. Met name langs de kust. Met lokaal veel regenwater. En ook met onweer daarbij. Tussendoor misschien wat meer zon. En temperaturen 's nachts rond graadje of 13, 14. En overdag net iets boven de 20 graden.
0: Margot, dankjewel. En Erik van de ANWB, hij meldt geen files meer.
15: Kom thuis.
0: Plaatje aangevraagd door Kees de Jong uit Den Haag. Hij wilde heel graag horen van Cher, Gypsies, Tramps and Thieves.

0: Gypsies, Tramps and Thieves op verzoek van Kees de Jong uit Den Haag. Natuurlijk, zangeres Cher was dat. Mail binnengekregen van José Rapati. Zij schrijft: hey Bas, zou jij dat plaatje willen draaien van Gerard de Vries? Met het spel kaarten. Alvast bedankt. Groetjes, José.
1: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

Op verzoek van José Rapati, deze van Gerard de Vries, het spel kaarten. Verzoek binnengekregen van vaste luisteraar Marco. Die schrijft, zou ik voor vanavond Never Learn Not to Love van de Beach Boys aan mogen vragen? Is crimineel goed? Echt waar? Nou, dat moet ik dan maar geloven. Daar is die. Never Learn Not to Love, Beach Boys. Ja, het is wel een apart plaatje. Dat ben ik wel met je eens.

0: Beach Boys, never learn not to love. Dat is een behoorlijk goed advies.
1: In zijn achteruit.
0: Het is bijna 6:15, een mooie tijdstip om dat spel te spelen in zijn achteruit. Ik heb je vandaag niet een tipje van de sluier alvast gegeven, een voorafje. Nee, want ik denk dat het niet zo moeilijk is en dat jullie het gewoon wel gaan raden zodra ik de opgave ga laten horen. Doe je mee met dat spel? Je kunt er een aardige prijs mee winnen, vergis je niet. Een bon van Pluto Sport ter waarde van €50. Het is een sportwinkel, een webwinkel met sportartikelen, zo moet ik zeggen. Raak altijd in de war. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Gewoon lekker rondsnuffelen daar op die website en die centjes besteden aan je volgende nieuwe paardje schoenen of iets dergelijks. Dat moet je maar helemaal zelf bekijken. Doe mee met dat spelletje 070-390-5454. Dat is het telefoonnummer. De opgave van vanavond, ik denk dat die niet zo heel moeilijk is, maar toch spits de oren, want daar komt-ie.

Ja, ja, ja, ik zag al iemand bellen. Maar die hing toch maar even op. Die dacht van, ja, dit is me toch te moeilijk. 070-390-5454. Welke plaat, welke bekende plaat, uit de jaren 60 natuurlijk, is dit In Zijn Achteruit?

0: 070-390-5454. Dapper als je het probeert. Nou, Dapper, dat is die zeker. Aan de telefoon uit het verre Afferden, daar in dat Limburg, dat mooie Limburg. Martin. Martin, goeie avond.
1: Goedenavond, Bas.
0: Ja, joh. Toch dapper dat je het probeert. Ik had net een beller, dat is ook een hele bekende van het spel, maar die hing dan toch snel maar weer op, want die dacht van, ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Niet zo moeilijk?
1: Ik doe echt een wilde gok. Oh. Ik heb een vermoeden.
0: Ja, nog niet zeggen, hoor.
1: Moet ik het al zeggen?
0: Nee, nog niet. Hou je vermoeden vast.
1: Oh. Jo, doei.
0: Want dan gaan we ook nog even met Harry even schakelen. Dag, Harry.
2: Hey Bas, goedenavond.
0: Good evening. Ja, jij hebt er ook even rustig over nagedacht. En je bent natuurlijk ook een man die niet over één nacht ijs gaat wat dat betreft.
2: Ik ga nu vanavond nog over een heel dun vlies ijs. Want ik ben eigenlijk net als Martin. Ik heb een heel klein vermoeden, maar ik ben 30% zeker. Niet
0: zo,
2: meer.
0: Nou, dat is voor jou doen echt buitengewoon weinig. Martin, jij bent ook niet heel zeker, hè?
2: Een heel klein vermoeden, maar ik ben 30% zeker. Niet
0: zo,
2: meer.
0: Nou, dat is voor jou doen echt buitengewoon weinig. Martin, jij bent ook niet heel zeker, hè?
1: Martin,

oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Natuurlijk Petula Clark, Downtown. Een grote hit, en, grote hit natuurlijk. En heel vaak gedraaid op de radio al. En dat zal nog wel een tijdje zo blijven. We hobbelen rustig aan richting 7 uur. Ik heb hier nog één verzoek. En dat is van Leo van Vliet. Die schrijft: mijn verzoekplaatje is die van Eric Burdon and the Animals. En het is San Francisco Nights. Een mooi plaatje uit de tijd dat iedereen zong over San Francisco. En ik denk dat deze niet zo heel bekend is. Nou, we gaan het horen. Op verzoek van Leo.

0: Ja, dat zijn die Animals. Eric Burdon. San Francisco Nights op verzoek van Leo van Vliet. En dat was het ene laatste plaatje van vanavond.
1: Ja, die voelt je als crimineel. Je hebt niets gedaan, maar toch heb je een enorme schuld. En zitten mensen achter je aan en ja, word je ergens van beschuldigd.
2: Geld zorgen. Niemand zit erop te wachten. Maar hoe ga je ermee om?
3: Nou ja, het eerste loket waar we kwamen, dat was een hele aardige mevrouw. Heel, heel begripvol vooral, want dat is wat je ook wil. Want ja, het is natuurlijk nog wel een soort zware last om te vertellen. Van ja, wij hebben 180.000 euro schuld.
4: En je bent al zo machteloos.
3: Ja, zeker. Ja. Dus die begon te praten en te vragen en te inventariseren. Nou ja, en die zei op een gegeven moment, nou ja, ik denk dat er wel een kans is dat we dit op kunnen gaan lossen.
2: Je ziet het in Mijn Geld Zorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: Dat was hem weer voor vandaag. West komt thuis. Ik ga zelf ook naar huis een hapje eten maken. De Four Tops tot besluit. Morgenochtend om 6 uur zitten Meer en Jorinda weer op deze stoelen. Om jullie West wordt wakker voor te schotelen. Heel veel plezier daarbij. Dit is Richard. I'll be there. Tot morgen.

0: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
12: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
11: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
14: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
15: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
16: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
17: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dus hij vraagt hoe u het vindt als ik op de vrijdag soms langskom.
1: Oh, dat vind ik hartstikke goed. Vind ik fijn. Ik kijk er naar uit altijd.
2: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
3: Hij lag ook nog bij mij in de deur, toevallig. En opeens was hij weg, dus ja, dan gaat het hele circus gaan draaien. Tenminste, circus, ja. De schipper waarschuwt, hij wordt gezocht. Wat is er gebeurd? En het is nog niet duidelijk.
2: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ja, die voelt je als crimineel. Je hebt niks gedaan, maar toch heb je een enorme schuld. En zitten mensen achter je aan en ja, word je ergens van beschuldigd.
1: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar hoe ga je ermee om?
2: Nou ja, het eerste loket waar we kwamen, dat was een hele aardige mevrouw. Heel, heel begripvol vooral, want dat is wat je ook wil. Want ja, het is natuurlijk nog wel een soort zware last om te vertellen. Van ja, wij hebben 180.000 euro schuld.
3: En je bent
2: al
3: zo machteloos.
2: Ja, zeker ja. Dus die begon te praten en te vragen en te inventariseren. Nou ja, die zei op een gegeven moment, nou ja, ik denk dat er wel een kans is dat we dit op kunnen gaan lossen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Let's go.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
7: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
6: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
12: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
13: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Voor Zuid-Holland, 89.3 FM. Dit is Radio.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: die voelt je als crimineel. Je hebt niets gedaan, maar toch heb je een enorme schuld. En zitten mensen achter je aan en ja, word je ergens van beschuldigd.
1: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten. Maar hoe ga je ermee om?
2: Nou ja, het eerste loket waar we kwamen, dat was een hele aardige mevrouw. Heel, heel begripvol vooral, want dat is wat je ook wil. Want ja, het is natuurlijk nog wel een soort zware last om te vertellen. Van ja, wij hebben 180.000 euro schuld.
3: En je
2: ja.
3: bent al zo machteloos.
2: Ja, zeker ja. Dus die begon te praten en te vragen en te inventariseren. Nou ja, die zei op een gegeven moment, nou ja, ik denk dat er wel een kans is dat we dit op kunnen gaan lossen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
1: Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
7: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
6: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
10: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
11: Omroepwestadverteren.nl.
12: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
13: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
14: Tot 11 uur, romantiek op.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
1: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio in West wordt wakker op Radio West.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: die voelt je als crimineel. Je hebt niets gedaan, maar toch heb je een enorme schuld. En zitten mensen achter je aan en ja, word je ergens van beschuldigd.
1: Geld zorgen. Niemand zit erop te wachten. Maar hoe ga je ermee om?
2: Nou ja, het eerste loket waar we kwamen, dat was een hele aardige mevrouw. Heel begripvol vooral, want dat is wat je ook wil. Want ja, het is natuurlijk nog wel een soort zware last om te vertellen. Van ja, wij hebben 180.000 euro schuld.
3: En
2: ja,
3: je bent al zo machteloos.
2: Ja, zeker. Ja. Dus die begon te praten en te vragen en te inventariseren. Nou ja, die zei op een gegeven moment, ik denk dat er wel een kans is dat we dit op kunnen gaan lossen.
1: Je ziet het in Mijn Geld Zorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
7: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
6: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in de loop van de nacht regen, minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
9: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen. Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
12: Tot 11 uur, romantiek op.

0: Hallo, hallo, met mij.
1: De jaren 80 zijn er weer.
2: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
3: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
1: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
3: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
4: Ja.
3: Ja?
2: Amazing 80's. Vanaf zaterdag, een week lang, natuurlijk op Radio West.
3: Fantastisch.

0: Ja, die voelt je als crimineel. Je hebt niks gedaan, maar toch heb je een enorme schuld. En zitten mensen achter je aan en ja, word je ergens van beschuldigd.
1: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar hoe ga je ermee om?
2: Nou ja, het eerste loket waar we kwamen, dat was een hele aardige mevrouw. Heel, heel begripvol vooral, want dat is wat je ook wil. Want ja, het is natuurlijk nog wel een soort zware last om te vertellen. Van ja, wij hebben 180.000 euro schuld.
3: En je
2: ja.
3: bent al zo machteloos.
2: Ja, zeker. Ja. Dus die begon te praten en te vragen en te inventariseren. Nou ja, die zei op een gegeven moment, nou ja, ik denk dat er wel een kans is dat we dit op kunnen gaan lossen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat dan niet?
3: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
5: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Jaar 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremier Jesselges en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. En nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van de file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In Rusland is een politicus van oppositiepartij Jabloko veroordeeld tot strafkolonie. Lev Schlossberg moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Op Telegram deelde hij een bericht dat erop neerkwam dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. In Rusland zitten veel oppositiepolitici in de gevangenis. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat waardoor de neus van de auto en één voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. En vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en dan wordt het rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
16: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: De scholen beginnen weer. Dit jaar gaat het onderwijs meer aandacht besteden aan rekenvaardigheid. Want het gaat slecht met de Nederlandse rekenvaardigheid. Ik hoorde op de radio dat 1 op de 4 Nederlanders niet meer voldoende kan rekenen. 1 op de 4, dat is heel erg. Maar dan hou je nog altijd 96% over die het wel kunnen. Goedenavond, welkom bij Het Oog, waarin het vanavond zal gaan over sancties tegen Rusland. Er komt weer een nieuw streng pakket aan. Helpen die sancties nou? En hoe worden ze ontdoken? Helene Over der Linde is advocaat gespecialiseerd in het recht van de sancties. Het wijnjaar 2026 met die absurd hete zomer. In Frankrijk zijn ze al begonnen met oogsten. Dat is extreem vroeg. En in Nederland zou het zomaar eens een uitstekend wijnjaar kunnen worden. Of juichen we nou te vroeg? Een Nederlandse wijnboer en een wijnjournalist over dit onderwerp. De VS zeggen een grote militaire oefening met Zuid-Korea af. Dat is ongebruikelijk, maar wat betekent dat? Heeft Zuid-Korea nog wel een goede bondgenoot aan Amerika? Daarover Korea-deskundige Remco Breuker en atleet Lee Marvin Bonaventura. Gisteren won hij zijn laatste medaille, een soort afscheid. Hij gaat met pensioen. Hij won in Birmingham en zometeen komt hij aan op Schiphol, pakt een taxi en is hopelijk op tijd hier in de studio. Laten we beginnen met het nieuwsoverzicht van
1: maandag 17 augustus.
2: De strijd tegen het vuur in het natuurpark De Hoge Venen in België blijft hevig.
3: We hebben de rookontwikkeling die ons zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt.
2: En
3: het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op.
2: Wel is er na 4 dagen goed nieuws. Er valt regen.
4: Dat zorgt ervoor dat die brand makkelijker te controleren wordt. Daarnaast hebben we minder wind. Dus dat is inderdaad heel positief.
2: Andere brandweerlieden zeggen dat de regenbuisjes nog niet zoveel zoden aan de dijk zetten.
5: Because it's only a few millimeters and the fire line is so much hot that the drops evaporating above the fire.
2: Verder blijft het smeulen in de veengrond.
4: De verwachting is dat nog wel weken of maanden zal duren voordat dat uit is en onder controle is.
2: Natuurorganisaties vinden het verschrikkelijk dat een gebied zo groot als Haarlem is verwoest.
6: Het is tragisch. Het gaat honderden jaren aan veenopbouw verloren in een paar dagen tijd.
2: België krijgt al dagen steun van andere landen. Zo levert Nederland Chinook-helikopters. Dat wordt gewaardeerd, ook door de Belgische koning.
7: Gewoon heel dankbaar voor de solidariteit, ook vanuit Nederland.
2: Op de eerste dag van de begrotingsgesprekken in Den Haag hebben partijen zoals Pro hun wensen uitgesproken.
8: We hebben aangegeven dat die bezuinigingen op sociale zekerheid echt van tafel moeten.
2: Ook andere partijen komen met hun stokpaardjes. Zo zegt de SGP, die woensdag aanschuift, dat ze problemen hebben met wetsvoorstellen over ethische zaken.
9: Er ligt een wet draagmoederschap die zou behandeld kunnen gaan worden in de Kamer. Dat is voor ons wel een heel zwaar ding.
2: Volgens pro-leider Klaver zijn ze na vandaag nog weinig opgeschoten. Want het waren
8: gesprekken waarin geen toenadering is gekomen van het kabinet. Dus het verschil is levensgroot.
2: Over 2 weken moet de begroting klaar zijn.
8: Het wordt heel spannend of dat kan.
2: Vandaag waren er voor het eerst fysieke controles op de Merwedebrug bij Gorkum.
10: De handhavingsactie is voornamelijk gericht op vrachtwagens met een buitenlands kenteken, omdat we die niet via de digitale camera's kunnen beboeten.
2: 34 boetes zijn uitgedeeld van €500 per stuk.
11: Do you have to pay it or your boss?
12: No, yo, ma.
11: You?
12: Ma, you.
11: Oh,
12: merde.
2: Zwaar verkeer mag sinds 18 juli niet meer over de brug op de A27... omdat de constructie verzwakt is. Veel buitenlandse chauffeurs zeggen dat ze de borden niet hebben gezien.
13: Meneer vraagt me nu of ze het niet voor 1 keer de eerste keer door de vingers willen zien. I don't think so.
14: No.
2: En de vakantie zit erop voor scholieren in de regio Noord. Vanmorgen moesten ze weer naar school.
15: Ik heb er zin in. Ik ben vroeg uit bed gekomen, dat vond ik wel leuk.
2: Ook de docent had er zin in.
16: We konden niet wachten.
2: Wel moeten ze aan de bak, want in het onderwijs zijn er weer veranderingen.
16: Het grootste verschil is dat we nog meer toe willen werken naar samenhang. Dus niet meer een apart vakje voor begrijp lezen en een apart lesje over geschiedenis. Maar dat we lezen over geschiedenis, vervolgens verwerken over geschiedenis en daar dan ook de aardrijkskunde aan koppelen.
2: Daar zitten de kinderen niet op te wachten.
17: Is saai.
12: Saai.
14: Ja.
17: Dan moet ik heel hard weer werken.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Niet zo heel veel zin in.
2: De krant van morgen is vast ingezien en samengevat door Christian Bonenbakker.
18: Trouw heeft een bijzondere voorpagina. Een foto van een zwart verbrande boom met een essay van denker der Nederlanden David van Rijbroek. Dit is de zomer van de waarheid, staat erboven.
2: Het stuk gaat over de natuurbrand in de Hoge Venen. Volgens van Rijbroek de laatste wildernis van de Benelux. 5 jaar geleden vielen daar vlakbij al 40 doden door een watersnood.
18: Klimaatverandering is niet langer een ver toekomstscenario, maar een dagelijkse realiteit. Wegkijken kan niet meer, schrijft van Rijbroek. Hij pleit voor een veel krachtiger klimaatbeleid. Bosbranden zijn een veel reëler gevaar dan een Russische invasie.
2: De gezondheidsinspectie heeft verschillende kranten beboet omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor afslankmedicatie, schrijft het Financieel Dagblad. Ze schreven journalistieke artikelen waarin medische voordelen en bijwerkingen werden beschreven.
18: Ongekend en onbegrijpelijk, zegt de hoofdredacteur van de Volkskrant over de boetes. De enige manier om zulke boetes te voorkomen is niet meer te schrijven over de opkomst van afslankmedicijnen. Dat is gewoon censuur.
2: Met kindsterren loopt het vaak slecht af, concludeert de Telegraaf na het overlijden van actrice Hayden Panettiere. Ze werd al op jonge leeftijd wereldberoemd en kampte daarna met verslavingen en depressies.
18: Ze is niet de enige. Clueless-actrice Brittany Murphy en zanger Aaron Carter overleden ook jong. Anderen, zoals Home Alone-acteur Macaulay Culkin, Britney Spears en Lindsay Lohan ontspoorden, maar kwamen er weer bovenop.
2: Een psycholoog legt uit dat kinderen die bovenmatig veel prikkels en aandacht krijgen gevoeliger worden voor verslavingen. En vaak worden de kinderen gewoon uitgebuit. Daar kom je maar moeilijk overheen.
18: Nu gemeenten strenger worden tegenover ouders die thuisonderwijs geven vanwege hun levensbeschouwing, overwegen veel van die gezinnen te emigreren. Volgens het Nederlands Dagblad is bijna niemand van plan zijn kind naar school te sturen.
2: Een van de ouders zegt: het is een enorme schok je dagen in de klas door te brengen als je gewend bent je eigen tempo en interesses te volgen. Maar een deskundige waarschuwt dat ook emigratie een behoorlijke schok kan zijn.
18: NRC ging op pad met een dijkbeheerder en een muskusrattenvanger in Overijssel op zoek naar bevergangen. Want ook al is de bever beschermd, zijn graafwerk kan leiden tot dijkdoorbraken.
2: Maar vind die gaten maar eens onder de waterlijn. Daarvoor moet je zelf het water in. De twee hebben speciale flexibele pijlstokken gemaakt om te meten hoe diep de holen zijn. En sommige bevers zijn voorzien van een zendertje, zodat ze makkelijk te volgen zijn.
18: De twee kunnen het gedrag van bevers steeds beter voorspellen en zijn zelfs van de knaagdieren gaan houden. Het is alleen jammer, zeggen ze, dat het nog niet lukt om goede afspraken met ze te maken.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Daniel Lohuis, prachtig mooie dag. De Europese Unie wil in het najaar weer een forse uitbreiding van de sancties tegen Rusland invoeren. Dat wordt alweer het 22e sanctiepakket. En het moet de grootste worden sinds de Russische inval in Oekraïne. Wat staat er zoal in de lijst met sancties? Helene Overderlinde is advocaat en gespecialiseerd in sanctierecht. En dan vooral sancties tegen Rusland. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Wordt het dan voor u ook meteen een hele drukke tijd? Staat de telefoon dan ook roodgloeiend met mensen die iets ermee te maken krijgen?
1: Nou, die telefoon staat eigenlijk al roodgloeiend vanaf de dag voor de Russische invasie. Dus 23 februari 2022. Dus ik verwacht niet dat het nu meer of minder wordt. Maar er is continu heel veel vraag.
0: Wat zijn dat? Mensen die de sancties willen ontduiken of... Andere vragen?
1: Nee, die bellen meestal niet. Mensen die om advies vragen, hoe kan ik de sancties ontduiken? En dat is trouwens ook verboden, hè, voor advocaten en juristen... om te adviseren hoe je kunt omzeilen, zoals dat in de sanctieverordening heet. Dat mag dus niet. Dus
0: maar ze was wel een keer gevraagd.
1: Nou ja, het is meer dat degene die bellen, die denken... Wat, hoe moet ik verder met mijn business omdat het product opeens op de sanctielijst staat? Dus wat kan ik nog wel of niet? En verder, bijvoorbeeld ook als ze al de sancties hebben geschonden... en een advocaat nodig hebben om aan te tonen dat ze dat niet wisten... en niet konden weten, dan komen ze ook naar mij toe. Maar echt een vraag van, goh, help mij even omzeilen... nee, dat heb ik meestal niet aan de orde.
0: Nou, is natuurlijk wel interessant, want die sancties raken Rusland... maar ze raken ook altijd partijen in Europa zelf.
1: Ja. Ja, inderdaad, want wij hebben sanctiepakketten die tegen personen en bedrijven gericht zijn. Dus dat is altijd tegen Rusland. Maar we hebben ook een heel groot pakket, dat heet dan de sectorale sancties. En dat zijn import- en exportverboden. Dus ja, we hebben altijd te maken met EU-exporteurs en importeurs... die enorm geraakt worden door die sancties.
0: Helpt het nou?
1: Ja, dat is een vraag die steeds terugkomt. En waar heel veel analisten
0: vraag,
1: ook
0: toch?
1: Zich mee bezighouden. En meestal degene die er niets vanaf weten... die zeggen altijd sancties hebben geen effect. Omdat Poetin zit er nog steeds. Maar het is heel moeilijk om het exacte effect te testen of te meten. Ja, dat hangt van heel veel zaken af. Omdat wij hebben geen inzage in hoe de economie in Rusland... daadwerkelijk nu op dit moment ervoor staat. Want het is in Rusland ook verboden om te zeggen... dat de sancties effect hebben. Dat is een strafbaar feit. Dus iedereen zal zeggen, sancties hebben geen effect... en het gaat prima met de economie. En verder denken wij, ja, Poetin zit er nog steeds... dus daarom werken de sancties niet. Maar ja, zo simpel is het niet. We hebben met sancties nog nooit een autocraat of een dictator... weggekregen, maar we hebben hem wel het leven heel moeilijk gemaakt. Dus mijn conclusie is, sancties werken wel degelijk. En we hebben nu zoveel pakketten al, 21 pakketten... dat eigenlijk is, ja, Rusland is nog zeg maar een soort romp... en alle ledematen zijn er al van af. En die proberen ze er dan improvisorisch nog weer aan te plakken... door te gaan omzeilen, maar dat is allemaal niet legaal... en niet volgens de regels. Dus dat is een hele zwakke verbinding die ook weer kan breken... en losgaan. Dus mijn idee is dat we hebben ondertussen met die 21 pakketten... zoveel sancties afgekondigd dat het voor Rusland niet meer mogelijk is... om normaal zeg maar de economie draaiende te houden. En ze hangen nu dus nog volledig af van de omzeiling. Maar als dat ook stopgezet wordt, dan ligt het land wel denk ik echt plat. Dus,
0: is dat makkelijk te stoppen, die omzeiling?
1: Dat is heel ingewikkeld, want anders zou dat al gebeurd zijn. Want vanaf dag 1... wordt er ook gezegd, ja, bedrijven moeten zich aan de regels houden... want ze moeten natuurlijk niet doorgaan vanwege het feit... dat ze zelf denken, hier kan ik lekker aan verdienen... met die omzeiling van de sancties, want het is lucratief. Dus we hebben altijd de boodschap uitgedragen van ondernemer... neem je verantwoordelijkheid en stop ook als het niet meer mag. Maar het is gebleken dat toch een heleboel denken aan, aan hun eigen portemonnee... aan de business, dus die gaan door. En het is heel moeilijk om die omzeiling 100% te stoppen... maar er zijn wel heel veel maatregelen genomen. Dus de douane is heel goed op de hoogte tegenwoordig. Eigenlijk al vanaf het begin van wat wel en niet mag... En de banken doen ook erg goed hun werk. Dus dat is een hele belangrijke ja, poortwachter, die dus continu bedrijven erop aanspreekt van, goh, we zien bijvoorbeeld eerst dat je altijd betalingen vanuit Rusland kreeg en nou krijg je betalingen vanuit Kazachstan of China of Kyrgyzstan. Dat zijn dan landen die er bekend om staan dat ze helpen omzeilen. Dus dan zegt die bank, hey, leg eens even uit dat jij tot 2022 zaken deed met Rusland en nu opeens heb je allemaal nieuwe markten gevonden.
0: Want stel jij exporteert Nederlandse wijn, dit zeg ik vanwege een van de volgende onderwerpen, ja, en je krijgt ineens heel veel pallets besteld in Turkmenistan, dan moet je niet zomaar denken dat Turkmenen ineens Nederlandse wijn drinken, dan kan dat ook naar Rusland gaan.
1: Ja, ja, dat is een heel mooi voorbeeld inderdaad. Dus de ondernemer moet elke keer denken van, hey, is dit logisch? Dus de Rus is dan gestopt met importeren. En opeens is er een Turkmeen waar je nooit mee te maken hebt gehad die bij jou komt. En vaak ook nog in één keer meteen hele grote bestellingen plaatst. Dat je ook al denkt, goh, hoe kan dit? Want vaak zijn het bedrijfjes die net zijn opgericht en daar zitten dan Russen achter die Turkmenen helpen. Dus dan is dat meteen een alarmbel van, ja, hoe kan dat nou dat ik opeens heel veel business krijg uit Turkmenistan? Dus dan moet je als ondernemer niet stilzitten, maar je moet goed checken en nadenken en controleren. En daar gaan dus sommige ondernemers ook onderuit dat ze zeggen, ja, ik ben toch geen politieagent, ik ben geen officier van justitie, ik ben gewoon zaken aan het doen. Maar ze moeten dus checken, wie is de end user? En dat is gewoon iets wat je heel goed moet nagaan van, blijft het in Turkmenistan? Gaat het niet toch naar Rusland? En je moet het ook contractueel vastleggen dat de Turkmenen.
0: Daar heb je dus een verantwoordelijkheid.
1: Ja,
0: nou zijn er heel veel
1: verantwoordelijkheid.
0: Er zijn veel van die sanctiepakketten geweest. Ik was toch verrast dat we nog steeds gas kopen in Rusland. En best veel ook. Wat zijn nou de dingen, want je zou zeggen, op een gegeven moment heb je toch alle sancties gehad. Wat staat er dan in dit nieuwe pakket dat in de oude pakketten nog niet stond?
1: Nou, we hebben inderdaad de sancties hebben opgebouwd. Dus steeds kwam er wat bij. Maar er zijn zaken zoals gas, daar konden we eigenlijk niet zonder. Dus daarom zijn we gas blijven importeren. Terwijl er vanaf het begin discussie is geweest, omdat dat een hele grote bron van inkomsten is voor de Russen. Dus we wilden gas sanctioneren, maar het kon niet. We hadden het nog te veel zelf nodig. Dus dat is eigenlijk nu het feit dat de producten die nog niet gesanctioneerd zijn, dat schijnt ook atoomenergie te zijn, hebben we ook nog nodig. En nog een paar grote zaken. Die zijn dus alleen maar niet gesanctioneerd, omdat we nog niet zonder kunnen. Maar het meeste is wel gesanctioneerd, zeg maar 90% van de goederen. En een hele grote sanctie is de Russische olie, het olieembargo en prijsplafond. Dus dat is al allemaal gebeurd. En ik kan een hele waslijst noemen van grote maatregelen. Maar wat we nu nog kunnen is inderdaad gas en nog een aantal grote Russische bedrijven. Maar verder, wat er dus ook in het 22e pakket waarschijnlijk gaat komen, heel veel bedrijven en personen. En we hebben er al ongeveer 3000 op de lijst staan. Maar het is natuurlijk iets wat continu wijzigt. Want ja, een Rus die op de sanctielijst staat, die gaat niet zeggen, nou, nu ga ik maar even niks meer doen of ik laat mijn imperium instorten. Nee, die zorgt ervoor dat een familielid of een vriend dat overneemt. Dus als wij erachter komen als EU, dan gaan we die persoon sanctioneren.
0: En dat gaat dan om mensen die getrouwen van Poetin zijn?
1: Ja, dat zijn altijd getrouwen van Poetin.
0: Dat zijn er nogal wat.
1: Dat zijn er heel veel. En ja, dat zijn dus niet alleen de ondernemers, maar bijvoorbeeld ook de militairen en de personen die in de gebieden die ze bezetten, de Krim en Oost-Oekraïne, daar de macht in handen hebben gekregen. En dat zijn ook parlementsleden, dat zijn ook personen die helpen, want het schijnt ook nog heel veel te gebeuren met kinderontvoering uit Oekraïne naar Rusland, om ze daar herop te voeden en hele brave Russische pro-Poetin personen van te maken. Dus ja, die lijst met personen die is gewoon oneindig groot en divers, dus daar kan nog heel veel bij komen. En afgezien daarvan ook heel veel omzeilers, want dat zijn ook steeds weer andere bedrijven en dat kan ook nog heel lang doorgaan.
0: Er was sprake van een lobby van Griekse reders die vrij succesvol was, want die wisten nog een paar dingen weer van de sanctielijst te krijgen. Wordt er nou heel druk gelobbyd aan de vooravond van zo'n sanctiepakket?
1: Ja, volgens mij wordt er heel druk gelobbyd. Want ik heb al eerder gehoord dat producten er dan maar niet meteen op kwamen, maar later pas. Dat heb ik dan gehoord van de Belgen met diamanten. Dat vonden ze heel erg als de export van Russische diamanten gesanctioneerd zou worden. Dus dan lukt het meestal wel om enige uitstel te krijgen, maar is geen afstel. Dus dan bij een volgende ronde is het weer aan de orde. En soms krijgen de lobbyisten het voor elkaar dat er een zogeheten sunset-clausule komt. Dus dat het aangekondigd wordt dat het vanaf over een half jaar niet meer mag. Maar dan kunnen ondernemers nog anticiperen en afbouwen. Nou, en af en toe wordt er ook een kleine uitzondering gegeven. Dus Orbán was daar heel goed in. Bijvoorbeeld dat er was een Russisch embargo op olie, maar dan via de Druzhba-pijpleiding kon hij dan toch nog olie krijgen. Dus er wordt heel veel gelobbyd en onderhandeld, dat zeker.
0: Een interessant vakgebied. Nou, spannend. Dank, Helene Over de Linde, advocaat gespecialiseerd in sancties tegen Rusland. Dank je wel.

0: Different Drum, en dat was Stony Ponies. Gortdroog was deze zomer een ramp. We hoorden veel geklaag van akkerbouwers, in de aardappelen bijvoorbeeld. Maar niet van de Nederlandse wijnboeren. Sterker nog, daar zou die extreme droogte misschien wel eens een prachtige oogst kunnen opleveren. Wordt 2026 een fantastisch wijnjaar voor de Nederlandse wijn? Het is een vraag. Het is nog even spannend. We gaan straks vragen aan een wijnboer. Hier is ook Lars Daniels, hoofdredacteur van Perswijn. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja,
1: adjunct hoofdredacteur.
0: Adjunct.
1: Ik moet dat blijven zeggen.
0: Anders heb je straks ruzie op de redactie. Precies. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Sorry daarvoor. Wat doet droogte in de wijngaard?
1: Ja, over het algemeen is een klein beetje waterstress gewoon goed voor druivenkwaliteit. Zeker als het gaat om blauwe druiven voor serieuze rode wijn. He, dat geeft concentratie, schilrijpheid en daar kun je mooie rode wijn van maken. Voor witte wijn is het iets minder belangrijk. Omdat je ook wel genoeg water nodig hebt om een beetje volume te hebben, sappigheid en goede zuren. Dus over het algemeen is het altijd wel positief. Zo leren we dat altijd in de boekjes.
0: Een warm zonnig jaar wordt al gauw een goed wijnjaar.
1: Ja, zeker. Ja, over het algemeen wel.
0: Nou hoorde ik dat ze in sommige streken in Frankrijk nu al aan het oogsten zijn. Wat natuurlijk absurd vroeg is.
1: Ja, dus in Champagne bijvoorbeeld, daar moeten ze wel. Hè. Je hebt in Champagne voor klassieke mousserende wijn heb je niet. Je wil niet veel suiker hebben, want dan krijg je veel alcohol. En je moet genoeg zuren hebben om die wijnen zo lang te laten rijpen op een lie en op de fles, zoals dat daar gaat. En als je te lang wacht met al die warme nachten ook, dan raak je gewoon je zuren kwijt. Dus je moet wel. In de Bourgogne zijn ze ook al begonnen. Jij zei straks dat ze in de Jura al begonnen zijn. Dat was vroeger een wijngebied waar begin oktober werd geoogst voor witte druiven. Dus zijn andere tijden.
0: Andere tijden. Roland van der Veeken van Wijngaard Maronesse in de Noordoostpolder. Goedenavond. Ik kijk even of Roland van der Veeken van de Wijngaard er al is in de Noordoostpolder. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja. Hoe staan de wijnranken erbij op dit moment? En hoe hangen de vruchten erbij?
2: Ja, prima. We hebben gewoon een hele mooie zomer. Dus we zijn vol van verwachting, zeg maar.
0: En is het dan een goed wijnjaar aan het worden? Was de droogte en de hitte gunstig?
2: Ja, uiteindelijk wel. We hebben toch nog wel een vochtige start gehad. Dus de druiven hadden op dat moment tijdens de groei voldoende vocht. En daarna hebben we natuurlijk deze prachtige zomer gehad. Wat dat er gaat, lijkt het dat wat er nu hangt, dat ziet er gewoon fantastisch uit.
0: Is het nu nog spannend? Want je moet nog heel eventjes. En er komt nu regen aan. Is dat toch...
2: Ja, op zich is dat helemaal geen probleem nu. Eigenlijk, de druiven die er nu hangen, dat ziet er gewoon fantastisch uit. Ze hebben voldoende zon gehad. En wat met name belangrijk is tijdens het afrijpen, dat we ook wel wat goede, koele nachten hebben. Dus dat de nachten zeg maar niet al te wat kouder worden, dus niet al te warm blijven. En daardoor behoud je eigenlijk de zuurreizen die in de druiven zitten.
0: Dus dit wordt een goed wijnjaar bij jullie?
2: Ja, zoals het nu lijkt, zeker. Ja, absoluut.
0: Nooit te vroeg juichen, hè? Je moet het pas beoordelen als je het na een paar jaar in de fles hebt, Lars Daniels.
2: Ja, absoluut. Nee, dat is altijd, dat zal een wijnboer altijd zeggen. We hebben gewoon, totdat het uiteindelijk in de fles zit, dan pas weet je zeker van jongens, dit is echt een goede oogst geweest en we hebben er een mooie wijn van kunnen maken.
0: Lars Daniels, het hangt van veel dingen af, hè, of het uiteindelijk een mooi wijnjaar wordt.
1: Ja, denk het wel. Ik heb ook nog wat andere wijnboeren gesproken. Iemand in het zuiden van Limburg, Jules Nijst, De Kleine Schorre in Zeeland en Dirk Beker van Peters Wijndomein. Dus ik dacht van, ik ga even alle hoeken in als het ware. Iedereen zegt eigenlijk hetzelfde als Roland zegt. Het hangt er nu heel goed bij. De opbrengsten zijn iets minder groot, maar de kwaliteit is heel goed. De gezondheidsstaat van de druiven is heel goed. Dus de uitgangspositie nu naar het einde toe is heel goed. Maar voor een heleboel druiven moet je toch nog wel 3 weken, 4 weken en soms 6 weken wachten voor bepaalde blauwe druivenrassen. Dus er kan nog wel het een en ander gebeuren. Het slechtste zou zijn als het nu heel erg gaat regenen en echt zwoel warm wordt. Dat zou een probleem kunnen vormen. Maar ja, Diederik Beker stuurde mij nog een appje en ik wou het toch eventjes noemen. Hij heeft Solaris, een van de druiven die veel in Nederland staat aangeplant, een nieuwe druif, een kruising die eigenlijk is gemaakt voor onze klimaten. Ja, die heeft nu al 100 graden Uxe bij hem in de wijngaard. Dus dat betekent dat daar 13,5% potentiële alcohol uit kan komen. Maar hij smaakt nog helemaal nergens naar. Absoluut groenig. En hij noemde het wel een probleempje.
0: Dat gaat eigenlijk te hard.
1: Het gaat te hard. Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, is al lang voorspeld met klimaatverandering dat Nederland een goed wijnland zou kunnen worden.
1: Ja.
0: Nou, is er natuurlijk ook wel meer. Je hebt ook grond nodig. Wij hebben heel veel klei en zand. Dat is anders dan die berggronden van de Jura.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk ook cultureel terroir. De traditie van een dorpje dat al eeuwen niets anders doet.
1: Ja.
0: Hoe zie jij het voor je, Nederland als wijnland?
1: Nou, Nederland heeft zeker plekken waar het heel goed mogelijk is. Dat zijn eigenlijk al die plekken die ik nu al heb genoemd. Van oudsher zou je zeggen, hè, Zuid-Limburg natuurlijk, het Mergelland. Dat heeft ook een eigen BOB, dus een beschermde oorsprongsbenaming. Met die Limburgse mergel, dus dat krijtgesteente. En daarbovenop wat silex en lus en zo. Ja, dat zijn wel vrij klassieke wijnbouwbodems. En dan heb je natuurlijk ook nog het relief. Dus daar is het uitgangspunt van nature misschien heel erg goed. Dus ook voor klassieke rassen. Maar je ziet dat de vroegrijpe rassen die het vroeger natuurlijk heel goed deden in Nederland, ja, die krijgen het nu moeilijk. En er zijn mensen die hebben Viognier aangeplant, Chenin Blanc. Ja, dat zijn dingen die staan in de Loire, in de noordelijke Rhône en zelfs in Zuid-Afrika.
0: Dus eigenlijk is allerlei kennis alweer achterhaald en moeten ze zich alweer aanpassen op de volgende fase.
1: Ja, en dat is natuurlijk het lastige van wijnbouw. Want je plant een wijngaard aan voor minimaal 20, 25 jaar. Dus je krijgt niet heel veel kansen.
0: Die stokken moeten ook oud worden voordat ze het echt goed doen.
1: Zeker, ja. Ja, dat zeker bij bepaalde druivenrassen, blauwe druivenrassen, die elegante, gestructureerde, wat meer complexe wijnen moeten geven, zoals Pinot Noir. Ja, daar zeggen ze toch altijd wel van, nou, 15 jaar is wel minimaal om echt goede wijn te gaan maken.
0: Wordt het ook al geëxporteerd, die Nederlandse wijn, of is het toch vooral voor eigen consumptie?
1: Ik denk dat het minimaal is. Ik denk dat er een aantal bedrijven is dat groot genoeg is en ook naam heeft dat ze wel eens wat in het buitenland verkopen. Maar het voorbeeld wat er net werd genoemd naar Tajikistan, dat is niet aan de orde.
0: Nee, maar ik vond het gewoon een leuk voorbeeld.
1: Zeker een leuk voorbeeld.
0: Het was een theoretisch voorbeeld. Ik zou er wel stress van hebben. Je hebt dan die druiven hangen in ergens op je akkers. En dan moet je maar hopen dat dat allemaal goed gaat. En dan 1 keer per jaar kan je product maken. Ik bedoel, als je een lasagne maakt en hij brandt aan, maak je gewoon een nieuwe.
1: Ja.
0: En met wijn moet je weer 1 jaar wachten.
1: Ja, nee, dat is absoluut de uitdaging. Maar over het algemeen gaat het wel goed met Nederlandse wijn, denk ik. Het neemt nog steeds toe in hectare. Het gaat niet meer zo heel snel. Maar je ziet ook dat de verhouding klassieke rassen, nieuwe rassen, bijna 50-50 is nu. Ik ben in Limburg toch alweer een paar grote nieuwe bedrijven ook tegengekomen. En een bedrijf als de Apostelhoeve dat nu een nieuwe wijn op de markt zet voor €165 per fles. Ja, dat is gewoon een teken aan de wand. En dat is denk ik een positief iets voor de Nederlandse wijnbouw. Dat betekent dat het heel serieus wordt.
0: En dan moeten we die wijn uit 26 dan gaan bewaren of toch maar jong drinken?
1: Nou, als het echt zo'n goed jaar wordt, als we hopen dat het wordt, dan zou ik zeggen dat je de witte wijnen zeker 3-4 jaar makkelijk kunt bewaren. En de beste natuurlijk veel langer. Rode wijnen, ja, ook meestal wel vrij jong drinken, hoor. Nederland heeft niet echt druivenrassen die hele stevige wijnen geven met ontzettend veel tannine en veel zuren. Dus ik denk niet dat je daar te lang mee moet wachten. Maar de beste wijnen kunnen makkelijk 10 jaar hebben al. Dat hebben ze bewezen.
0: Nou, toch nog goed nieuws tussen al die droogte en klimaatverandering. Lars Daniels, adjunct hoofdredacteur van Perswijn.
1: Dank je.
0: En ook dank aan Roland van der Veeken van Wijngaard Maronesse in de Noordoostpolder. Dank je hartelijk. Ja, elk jaar is een grote oefening tussen Amerikaanse en Zuid-Koreaanse troepen die samen repeteren. En het gaat dan over een eventueel conflict met Noord-Korea. Maar vandaag, de dag dat de oefening zou beginnen, heeft president Trump flink afgeschaald. En daarover ga ik praten met Korea-deskundige en historicus Remco Breuker van de Universiteit Leiden. Goedenavond, welkom.
3: Goedenavond, dank je.
0: Ja, het is een hele grote oefening, toch altijd?
3: Ja, het is een enorme oefening, ja. Ja.
0: Wat is het voor oefening?
3: Ja, er wordt van alles geoefend. Maar het gaat voornamelijk om de coördinatie tussen twee verschillende legers die twee verschillende talen spreken. Anders worden aangestuurd. Maar één doel zouden hebben, namelijk het verdedigen van het Zuid-Koreaanse territorium. Of zelfs het aanvallen van het Noord-Koreaanse.
0: Waarom heeft Trump min of meer afgebeld?
3: Ja, met Trump weet je het nooit. Hij geeft zelf al drie verschillende redenen aan, geloof ik, in zijn post op Truth Social. Eén, dat Zuid-Korea niet meedeed aan het aanvallen van Iran. Dat neemt hij ze kwalijk. Dan dat het te veel geld kost. Daar is best wat over te zeggen, maar Zuid-Korea betaalt ondertussen heel veel mee aan dit soort dingen. En de derde is dat het niet eerlijk is ten opzichte van Noord-Korea. Omdat dat land zich de afgelopen jaren zo uitermate netjes heeft gedragen in de internationale arena. Woorden van die strikking.
0: Dat laatste is opmerkelijk, hè? Hij heeft toch altijd een soort gedachte dat hij tot vrede met Kim Jong-un kan komen.
3: Ja, nee, het laatste is zeker opmerkelijk. Zeker als je ziet wat Noord-Korea echt heeft gedaan. Het is niet bepaald, maar goed. Daar kunnen een hele andere uitzending aan wijden, denk ik. Maar hij denkt inderdaad dat hij een speciale band heeft met Kim Jong-un. Ja.
0: Kun je het vergelijken met wat er gebeurd is met de Europese landen? Dat die eigenlijk zich ineens zonder bondgenoot vinden omdat Amerika onbetrouwbaar is gebleken. Ja, is zoiets ook aan de hand met Zuid-Korea?
3: Ja. Dat denk ik wel. Het heeft ook wel dezelfde soort impact. In die mate dat, misschien nog wel een flinkere impact. Zuid-Korea heeft jarenlang, decennia lang geleund op de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land om het land veilig te houden. Nou, dat hoeft ondertussen niet meer, want anders dan de Europese landen, waar Trump natuurlijk altijd over klaagde, we investeren te weinig in defensie. Dat kan je niet van Zuid-Korea zeggen. Het Zuid-Koreaans leger wordt gezien als het vijfde krachtigste leger ter wereld. Dus dat is de eerste niet-kernwapenmogendheid die in dat rijtje staat, die top vijf. Dus Zuid-Korea kan zichzelf verdedigen.
0: Dus dat geklaag van Trump is onterecht ook?
3: Als het daarom gaat wel, maar daar klaagt hij niet over. Hij klaagt over Zuid-Korea's gebrek aan bereidwilligheid om mee te doen met zijn plannetjes. Zuid-Korea gaat zijn eigen gang. Dat is wel een feit, ja.
0: Maar je zei net ook, ze dragen flink bij aan zo'n oefening. Ze zijn eigenlijk een heel trouwe bondgenoot.
3: Ja. Ja, Zuid-Korea, en ik moet zeggen, ik heb wel bewondering hoor, voor deze president. Van tevoren had ik er weinig fiducie in dat het wat zou worden. Maar de man lijkt toch wel echt een goede staatsman te zijn. Hij probeert Amerika aan boord te houden. Dat terwijl hij progressief is. En de progressieven in Zuid-Korea eigenlijk de Amerikanen liever uit hun land zien verdwijnen. De militairen althans. Dat is misschien een grote stap in deze woelige wereld op dit moment. Dus hij probeert Amerika aan boord te houden. Zuid-Korea heeft ook beloofd 350 miljard te gaan investeren in de VS. Dat is nogal wat. Over gedurende 20 jaar weliswaar. Dat gaat Trump allemaal te langzaam. Dat lijkt ook een reden te zijn dat hij nu zo hard optreedt. Maar Zuid-Korea probeert, met andere woorden, Amerika toch echt wel aan boord te houden. Maar ik denk wel dat er een grens aan zit. Als die grens helemaal overschreden is, dan zal Zuid-Korea andere oplossingen moeten gaan vinden. Alleen, het alleen redden nu, omringd door Rusland, Noord-Korea en China. Ja, dat is op termijn het einde van een open samenleving in Zuid-Korea. Dus dat is geen optie.
0: Wat zou dan een optie zijn? Een soort NAVO zonder Amerika?
3: Ja, ik ben voor. Ja, dat lijkt me een hele goede optie.
0: En wie zou er dan in de NAVO zonder Amerika moeten?
3: Nou, iedereen, behalve Amerika dus. Plus bijvoorbeeld de IP4-landen wordt dat genoemd. Dus de Indo-Pacific 4. En dat zijn Nieuw-Zeeland, Australië, Japan en Zuid-Korea. En je ziet al dat Zuid-Korea en Japan toch landen met een lastig verleden, omdat Japan Zuid-Korea ooit gekoloniseerd heeft. Elkaar erg genaderd zijn. Ze hebben de beste relatie op dit moment die ze ooit in hun bestaan hebben gehad.
0: Maar is die dan hecht genoeg? Want als het toch een gevoelige relatie is om samen een hecht bondgenootschap aan te gaan?
3: Ja, dat is de vraag. En ik denk dat daar is nog echt wel werk te verrichten. De twee landen vertrouwen elkaar meer dan ze deden, maar ze delen bij mijn weten nog geen militaire inlichtingen bijvoorbeeld. Als het ene land wordt aangevallen, is het niet zo dat het andere land dat land te hulp zal schieten. En dat is toch wel het niveau waarop je dat bondgenootschap aan zou moeten gaan. Dus er is nog wel een weg. Maar ja, wellicht dat daar voor de EU ook nog een kans ligt om deze landen bij elkaar te brengen. En wij moeten natuurlijk ook op zoek naar partners die wat slagkracht hebben. Zuid-Korea heeft een hele grote defensieindustrie. Japan ook. Japan is geloof ik het 7e leger ter wereld. Al hebben ze geen leger officieel, maar alleen zelfverdedigingskrachten. Allemaal dingen die de EU ook nodig heeft. Dus het is een hele lastige tijd. En tegelijkertijd liggen de kansen ook wel voor het oprapen, lijkt me.
0: Maar het is ook een gevaarlijke tijd.
3: Ja.
0: China heeft ambities richting Taiwan. Noord-Korea heeft een nauwere banden met Rusland. Noord-Korea loert toch een klein beetje naar Zuid-Korea met een half oog. Rusland loert, met Oekraïne zijn ze al begonnen, maar toch ook een beetje op de Baltische landen. Dus iedereen heeft het druk aan alle kanten.
3: Het kan zomaar dramatisch fout gaan en nooit meer goed komen. Dat is wel, denk ik, het tijdsgevricht waar we ons nu bevinden.
0: Een wereldoorlog is denkbaar.
3: Een wereldoorlog is denkbaar. En de uitzending van 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse soldaten, en ze zijn er nog niet hoor, maar naar Rusland om tegen Oekraïne te vechten, brengt dat ook wel weer een stapje dichterbij. Dus je hebt absoluut gelijk en er kan heel veel fout gaan. Het kan ook nog allemaal goed gaan. Ik ben niet heel erg gewend om hier zo optimistisch te zijn over wat er in de wereld gebeurt. Het gaat ook niet goed, maar het kan nog goed gaan, denk ik wel.
0: Maar nog niet zo lang geleden was er een tijd waarin een garantie van Amerika waarde had.
3: Ja.
0: En afschrikkende werking had. Of het nou ging over Taiwan of Zuid-Korea of over de Baltische landen.
3: Ja.
0: Dat is eigenlijk de rode draad dat Amerika niet meer zo voorspelbaar is.
3: Ja, het is er wat. Ik ben zelf ook altijd toch wel wat dat betreft conservatief geweest en een voorstander van de Atlantische band met Amerika. Ik vind het zelf ook moeilijk om dat te verhapstukken. Maar een garantie van Amerika betekent niet zoveel meer. Ten eerste kan je die garantie niet vertrouwen. En ten tweede, al wordt die garantie gestand gedaan, is het maar de vraag of Amerika kan doen om verschil te maken. Nee, dat is, we leven echt in een hele andere wereld. Ja.
0: Maar daarin kan ook van alles weer ontstaan. We moeten niet te pessimistisch worden.
3: Ik denk niet dat je kan voorloven om nu pessimistisch te zijn. Pessimisme is iets voor als het goed gaat. Dan kan je lekker pessimistisch zijn. Het gaat nu echt niet goed. En dan ben ik het eens met Winston Churchill. Die zag gewoon weinig ander nut, ook te midden van de Tweede Wereldoorlog, om optimistisch te zijn.
0: Pessimisme is een luxe product. Dankjewel, Remco Breuker, Korea-deskundige aan de Universiteit van Leiden. Dank je hartelijk.
3: Graag gedaan.

0: Richard Sayer was dat, IPA. Gisteravond wonnen de Nederlandse atleten 4x400 meter mannen brons. Dat is de 14e medaille van de Nederlandse ploeg. Het EK Atletiek in Birmingham. Het meest succesvolle ooit voor Nederland. En brons was meteen ook de laatste medaille in de carrière van Lee Marvin Bonaventure, die de opkomst van de Nederlandse atletiek van dichtbij heeft meegemaakt. Er een grote rol in heeft gespeeld. Lee Marvin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, je zou bij ons in de studio komen, maar de koffers lieten op zich wachten op Schiphol. Nou ja, het kan de stemming niet meer bederven, hè, denk ik.
1: Nee, maar we zijn.
0: Ja, maar wat, hoe gaat het nu? Want het was natuurlijk wel echt een prachtig moment gisteren.
1: Ja, oh ja, het was. Ja, ik ben wel een beetje moe. Het was een. Ja, gisteren was er veel emoties ook. Want ja, het is mijn laatste internationale toernooi. Dus ja, het was emoties van blijdschap. En ook emoties. Ik had heel veel emoties wanneer ik de terugblik op NOS aan het zien. Dus vanaf mijn eerste internationale medaille naar de Olympische finale en zo. Dus het was echt, echt mooi.
0: Maar het is...
1: Dus dan eigenlijk besef je ook wat je hebt gedaan in je carrière. Want ik heb bijna mijn successen nooit gevierd. Gisteren was een van de eerste dagen.
0: Er was nooit tijd om te vieren, want je moest altijd verder.
1: Ja, ik moest altijd verder. En net als bijvoorbeeld in Rome met de bronzen medaille op de 400 en de brons op de mix. Ik heb die twee medailles helemaal niet eens gevierd. Maar gewoon vergeten, want daar komt een Olympische Spelen. En ik denk gisteren was wel een medaille die ik echt gewoon had gevierd. Ook al dat ik die finale niet heb gelopen.
0: Kun je mij de avond beschrijven van gisteren? Wat je allemaal hebt meegemaakt?
1: Ja, ik heb gisteren, dus voordat we naar de baan gingen, hebben we een meeting gedaan. We hebben met elkaar gesproken. We zeiden, we gaan voor de medaille. En we wouden dat iedereen op dezelfde lijn was. En ik denk, daar kan je mooie dingen doen. Dus we wisten ook dat we niet de sterkste team was. Maar als je het echt wil, dan kan iedereen overperformen. En ja, daarna ging ik naar de baan, de warm-up doen en zo. Ja, ik heb mijn warm-up ook gedaan, net als ik ga eigenlijk ook in de wedstrijd. Want je weet nooit wat kan gebeuren. Want als iemand geblesseerd raakt, dan ben ik erin. En ik was helemaal voor de team.
0: Dus er was een kleine mogelijkheid dat je ook nog zou rennen gisteren.
1: Ja, had gekund. Maar niet. Ja, het had gekund als er iets zou gebeuren. Maar ook, ik gun ook de jongens die de finale hebben gelopen. Ook, ja, ik gun hun. Want we hebben het als team gedaan. En het was ook een strategie. Dus we hebben dus ik en Daan liepen eerst. En dan hebben we fresh legs in de finale. Dus dat zo. Dus daarom waren we ook een beetje zo sterk. En je ziet dat ook Keenan de verschil heeft gemaakt. Keenan, dus iedereen heeft goed gedaan. Maar je ziet wel dat Keenan een strakke 44 seconden had gelopen. En ja, en hij heeft de hele verschil heeft gemaakt. Keenan, dus iedereen heeft goed gedaan. Maar je ziet wel dat Keenan een strakke 44 seconden had gelopen. En ja, en hij heeft de hele toernooi niet gelopen.

0: like at a small team gathering, and I almost had like a tear going down my eye because Lee's been one of my big brothers and my best friends. We walked in there, we're in the car room, we're like, let's win this medal for Lee. So it's special to do this, really special.
1: Want jij stond er praktisch naast toen ze dit allemaal zeiden. Je krijgt enorm veel lof. Je wordt enorm geprezen. Ja. Wordt echt gezegd dat dit zonder jou nooit was gebeurd. Zonder jouw coaching, jouw inspiratie, jouw voorbeeld. Wat deed dat met jou om dat te horen?
2: Ja, het doet nog steeds nu dat ik de stemmen hoor en zo. Ik krijg gewoon kippenvel. En ja, gisteren, ik wou niet janken of huilen of zo. Maar dit betekent heel veel voor mij. Dit betekent heel veel voor mij, omdat in 2013, 14 wou ik eigenlijk de 4x4 op de map doen. En het lukte steeds niet. En ik en Terrence, we zijn de oudste in de 4x4. Dus we hadden heel veel nieuwe teams. Totdat, want ik liep 4 keer eens op Olympische Spelen. Maar ik liep nooit. En een van mijn dromen was om de 4x4 op een Olympische Spelen te kunnen lopen. En dat is gebeurd. En we hadden ook een medaille daar. Maar om deze proces zo te zien. En het is gewoon geweldig.
1: Het atletiek heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt in Nederland. Je hebt het allemaal van nabij meegemaakt. Je bent daar belangrijk in geweest. En nu ga je met pensioen. Je bent nog geen 40 en dan is die carrière ten einde. Dat lijkt me best een raar moment.
2: Ja, ik heb het ook zelf besloten. Want ik denk... Ik denk niet. Ik weet zeker, ik kan verder gaan. Maar dan vraag je jezelf, maakt het je gelukkig? Of En ik denk gewoon dat de tijd is gekomen om te zeggen, ik wil het niet meer. En ik wil iets anders doen. En ik wil iets anders doen dat er wel gewoon ook in de sport is. Dus ik ben bezig met mijn license om manager te worden. Dus om atleten te helpen ook op een andere manier.
1: Maar je hebt laten zien dat je talent hebt voor coaching en dat soort dingen. Als ik deze getuigenissen hoor.
2: Ja,
1: wil je doen.
2: Dat zeker. Ja, maar ik wil eerst mijn eerste 6 maanden gewoon echt gewoon rustig zitten. En gewoon denken, wat nu? Want ik denk... Wanneer ik de beslissing had genomen dat ik ga stoppen, alles was gewoon empty in mijn hoofd. Ik wist niet, ik wil deze woord niet zeggen, maar het lijkt een soort kind of depression. Want je weet niet wat je gaat doen. Je bent bang voor de wereld. Je voelt dat je... Ja, want alles voor mij was atletiek. Vanaf mijn 18, 19 ben ik professioneel. En nu ben ik 37 en dan voel je je een beetje eenzaam in de wereld. Like, wat gaan we nu doen en dat. En ik vind dat... Dus ik vind dat ook een soort challenge. Want voor mij... Als sport, ik heb altijd een sportermentaliteit. En dan is het net als... Oké, ik wil heel, heel goed worden in iets anders. En dat pusht me gewoon. En ook, ik weet niet wat het resultaat is. Maar met dezelfde mentaliteit dat ik kwam in atletiek... dat wil ik in iets anders brengen. En gewoon de beste in dat worden.
1: Ik wens je heel veel succes. En dank dat je even aan de lijn wilde komen. Lee Marvin Bonifacia, genieten van dit belangrijk moment. Dank je hartelijk. En dit was Het Oog. En morgen dan zit hier Wilfried de Jong. Voor nu een hele goede nacht.
3: Gute nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt er als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
1: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.

0: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: NPO Radio 1.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yeşilgöz en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart voor Muziek.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei!

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet, naar eigen zeggen, nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: De jaren 80 zijn weer helemaal terug.
2: En wat doet u nou zo'n hele dag?
3: Ik doe dus dingen die anders niet gedaan worden, omdat niemand anders het doet als ik ze niet doe. Gisteren had ik paperclips nodig. Nieuwe paperclips, ik koop een doosje paperclips. Circa 100 stuks. Iemand die nu gewoon aan het werk, zijn dagelijkse werk heeft op kantoor, heeft natuurlijk geen tijd om dat na te tellen. Maar ik wel. Dat doe ik dan. En wat blijkt? Het zijn 91 stuks. Maar dat is geen circa 100 stuks.
4: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.